0: You are Ujala Radio Headlines. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. En Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. En Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: ऐ हंगामा कहां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या
1: हमें काले हैं।

जग धारिता जन जाने को दारी दाबू दारी के जम धारी।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. En Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

You are. Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: again.
1: You are. Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hocho, Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Pools Openbaar Ministerie of de brand in een dronefabriek brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. Een studentencomplex, de Hive in Zwolle, kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten advies krijgen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt er wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hallo, dit is Utjelle Radio. Dank je wel.

die geheimen zijn? Oejala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi. Meervaart theater mein. Aria aapke shahar mein. Shekhar Kumar. Maus Mew Roy ke saad. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitjer ke raad hai toch? Raad ke saad bezee. Inloop. Our program raad ko 12 baje khatam hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook

Verzekering. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste file staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt er wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk. 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten te staken. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

या कानों में एक दिल की बात सुनावानी, ja, de stem van Bacha or Jehita Kambreksuna. Het is Ujala Radio hier zo gezellig op deze heerlijke dag zoals vandaag. We genieten van de heerlijke Ghana, we genieten van de heerlijke songs. Ja, liedjes en nummers die een glimlach veroorzaken op jouw gezicht. Ja, een lach is een simpele manier om er mooier uit te zien. Ja, je wordt met de lach leuker, zeg ik altijd. En Ujala Radio, die zorgt voor die lach. Ja toch? En samen zijn we lekker vrolijk en staan we positief in het leven. Ja, Ujala Radio, hij is zo'n wel mijn amie Jeram. Orjaam, wat je ook aan het doen bent. Maak er een mooie dag van.

Ja, het is een tekst waar ik niet veel van begrijp. Maar het maakt me wel vrolijk. Heerlijke Ghana, de stem van Sukhwinder Singh. Ja, Ghana die je lekker vrolijk maken en heerlijk enthousiast maken. Ja, het laat je even al die negatieve gedachten. Het maakt je helemaal vrij van al die negatieve gedachten. Ja, en op het moment dat je negatieve gedachten door positieve gaat vervangen. Ja, dan krijg je positieve resultaten. Ja, onthoud het maar. Probeer het. Het zijn die Jairam-wijsheden die je hoort hier bij Ujala Radio.

फिल्म का नाम है 83, दिस स्टेम फ्रॉम बेनी, या बेनी दयाल ऑन द फोकस, बिगड़ने दे हमें जरा. फिल्म का नाम है 83 en in de hoofdrol onder andere Ranveer Singh samen met zijn vrouwtje Deepika Padukone. Ja, een prachtige, heerlijke Ghana, heerlijk mooi nummer en het maakt deze dag toch wel weer voortreffelijk. Ja, of je nou een goede dag hebt of een slechte dag, je bent altijd wel een geluksvogel. Ja, want goede dagen geven blijdschap en slechte dagen geven inzicht. Dus hoe je het ook bekijkt, een goede of een slechte dag, je bent altijd een geluksvogel. En zo beleef je bij Ujala Radio altijd wel een goede dag en anders. Die mooie teksten en die mooie liederen geven je altijd wel een stukje inzicht. De stem van Guru Randhawa on the vocals, hier zo op de playlist Made in.

Ja, Guru Randhawa, intussen kunnen we hem niet meer missen op de radio. Ja, zijn populariteit steeg ineens nadat hij zijn Bollywood-debuut maakte in de film Hindi Medium. Ja, inmiddels kunnen we hem niet meer wegdenken. En hij gaat al een hele tijd mee als het gaat om zingen. Want deze man begon op zijn 7e al met zingen. En toen zong hij op kleine shows in zijn stadje. En inmiddels is hij uitgegroeid tot een wereldster. Ja, ik heb het over Guru Randhawa. We genieten van de mooie songs, de heerlijkste Ghana, de stem van Aziz Kaur.

Ja, yeah, I am feeling very, very shy. Ja, de stem van Aziz Kaur klinkt toch heerlijk. Filmkanaam heer Hamdo Hamare Do uit het jaar 2021. En dan is het niet de film uit 1984. Het is de nieuwe versie uit het jaar 2021. Ja, ook al zijn deze namen hetzelfde. Het plot van de nieuwe film Hamdo Hamare Do is gelijk aan de film Ik Moet Hier Aan Zijn Maan uit het jaar 1973. Ja, hetzelfde verhaal alleen. Orchelte he, je groepsur het Hamaka Gana Kipas. Ook weer de stem van Aziz Kaur, maar dan met Vishal Dadlani uit de film Bhoot Police.

बात गई, आ करते हैं शुरुआत नहीं। जरसन फॉर विशाल दत्तलानी सामवेत असी स्कोर एड फिल्म भूत पुलिस। Ja, het was in deze film dat Saif Ali Khan en Jacqueline Fernandez na de film Race 2 pas weer met elkaar in één film te zien waren. Ja, ik stond er even niet bij stil. 8 jaar hebben ze niet samen in een film gespeeld. Ik dacht dat het korter was, maar het blijkt dus 8 jaar na de film Race 2 zijn ze weer samen on screen te zien. Ja, het was tevens ook de laatste film van Amit Mistry. Want 5 maanden na de release is hij overleden.

छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, क्या गाना सारी के फौलसा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। Ja, het is de stem van Nakasha Aziz samen met Andra Mitra in deze heerlijke Ghana hier bij Ujala Radio. Ja, in 2005 kwam de film Bunty or Bubbly uit. En toen zag je in de Kajarari song voor het eerst Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan en Aishwarya Rai samen on screen voor de eerste keer. Ja, dat was de film Bunty or Bubbly. Het was het jaar 2005 en intussen hebben we Bunty or Bubbly deel 2. Maar dan met een geheel andere cast en andere crew. Geen Aishwarya Rai, geen Abhishek Bachchan, geen Amitabh Bachchan en ook geen Rani Mukherjee.

Oh, ik moet wel even een correctie doen. Hoor. Het is wel met Rani Mukherjee. Zij is de enige die je nog terugziet. Ja, de andere hoofdrolspelers die zie je niet terug. Maar wat je wel terugziet zijn wel heerlijke Dhamaka Ganas. Leuke nummers. Nummers om lekker vrolijk van te worden. Bantior Bobbly deel 2.

Ja, de soundtrack uit de film Bunty are Bubbly. En dat was de stem van Siddharth Mahadevam. Ja, prachtig en heerlijk Dhamaka. Lekker enthousiast, lekker inspirerend. Ja, het brengt alleen maar positiviteit. Ja, niet elke dag is goed. Maar er zit iets goeds in elke dag, zeg ik altijd, toch? Dus dat maakt elke dag perfect. Ja, zo kijken we er tegenaan. En zo blijven we lekker positief. Dag in en dag uit. En zo ook vandaag.

Rat Bhar Jai Nagar. De stem van Arijit Singh samen met Shreya Ghoshal is afkomstig uit de film Hero Panty. Ja, en de release was in 2014 met onder andere Tiger Shroff en Kriti Sennen in de hoofdrol. Ja, en wat je misschien niet weet is dat Tiger Shroff 3 jaar training gehad heeft voor deze film. 3 jaar training voor 1 film. En het resultaat is dat Tiger Shroff alle stunts zelf heeft gedaan in deze film. Ja, ik heb het over de film Hero Panty uit het jaar 2014. En nog steeds genieten we van de prachtige, mooie nummers uit deze film. Ja, we genieten van de heerlijke Ghana, de heerlijke hits. Ghana om je avond en je middag, je dag. Maakt niet uit welk moment het is, toch? Het maakt je dag helemaal compleet. Samen met Ujala Radio maken we deze dag bijzonder. En genieten we van de mooie momenten die het leven te bieden heeft.

Ja, prachtig mooi nummer gebracht in een nieuw jasje. Adik Hisra Kisme Kitena Hedam. Ja, het originele kennen wij de film Rocky. Met onder andere in de hoofdrol Sanjay Dutt. En was directed door zijn vader Sunil Dutt. Ja, prachtig mooi nummer. Ja, het gaat way back naar het jaar 1981. Maar nog steeds kunnen we daar in deze tijd van genieten. En genieten we volop van de mooie nummers die ze in een remake weer opnieuw uitbrengen. Ja, hier bij Ujala Radio genieten we constant door en door van de prachtige mooie nummers. We halen ons geluk uit de nummers die we horen. En we herkennen af en toe ook een stukje van onszelf in de prachtige mooie teksten van al die mooie liederen. Ja, het geeft je inspiratie. Het brengt een glimlach op je gezicht. En het motiveert je ook om positief te denken.

Ja, en ook dit is een heerlijke Punjabi flavor. De stem van EP Dillon samen met Gurinder Gill aan de vocals hier bij Ujala Radio. Geniet van de prachtige mooie momenten. Orwobhi Amitjai Ramkesat. Het is Mirau Ramkesat hier bij Ujala Radio. Samen genieten we van de mooie nummers en de heerlijke momenten. De stem van Atifa Slum mag niet ontbreken, toch? Ja, eventjes way back. Maar het brengt je weer terug naar die prachtige mooie tijd. En zo genieten we van Atifa Slum.

Ja, het is de prachtige mooie stem van Atif Aslam. Doori Sahijayana, Sahijayana. Ja, prachtig mooi nummer en geweldig om van te genieten. En zo ook op deze heerlijke dag als vandaag hier bij Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wiewaar honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kiesi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandera vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres of het

Listen, we gaan wel eens een nietje onnieuwstaar in september koe. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jabberjes. Ik Jabberjes concert. We willen hij meervaarttheater mee. Ujjala's The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Beach Kisar. Aurare hij Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, O Nizam Waagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen af via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program. Gut me keer jijga raadko. Pauni Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Au Suni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij één persoon gedood. Twee agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6. Jouren en Meloort door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए वी हैं ब्रीकी स्टूडेंट ऑन द स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kunnen zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Unjala, Lari Heanu Welisanitje, zaterdag 19 september. Unjala's, The Greatest Voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadkissen mee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Lare He Unjala. Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio Sab Ke Saath.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letcher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is
4: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 59 फ्रांक फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 59 फ्रांक फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

ja. Shekhar Kumar. Wat kan hij ook goed zingen. Shekhar Kumar. Met Mumbai Beats op 19 september in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Wacht bij Geridlina. Ik hoef het niet te zeggen, toch? Ga mee naar Bulekhega. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Doe op netdikkelen op meervaart.nl. Want dat gaat heel snel. Nog een paar stoelen te gaan. Dus toe Jaldikar, het wordt een hele mooie avond, zaterdagavond. Toke Kahuna Jaike, toe je Meervaart Amsterdam mee. Ujala's Coffee Chai, middagshow, Peshkia Jarahe, Absabhi, Sunnu Holokli. Zometeen Anand Chandrika Singh, Hamarsa Denewalahe. De headlines van 1 september, Ujala's Coffee Chai, middagshow mee. Kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan voor grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daarmee probeert Den Haag de woningbouw verder te versnellen. Inflatie blijft hardnekkig hoog. De Nederlandse consumentenprijzen lagen in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Energie en brandstof werden fors duurder, maar boodschappen juist iets goedkoper. Maar Hamlok de Kila toch? En we moeten gaan tanken, dan moeten we heel veel betalen per liter. Dodelijke schietpartij in Overasselt. 1 persoon is omgekomen en 2 politieagenten raakten gewond. Een deel van het Gelderse dorp is vanochtend afgezet, terwijl het politieonderzoek doorgaat. Landelijke openbare vervoersstaking aangekondigd. Vakbond FNV kondigt voor woensdag 9 september een staking van 24 uur aan in het openbaar vervoer. Rusland valt Kiev aan voor de 6e dag op rij. Bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen zijn volgens de laatste cijfers 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Ook Oekraïnse exportinfrastructuur is aangevallen. De strijd tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Na nieuwe militaire aanvallen loopt de olieprijs vandaag verder op. Dus ja, Orpa is namelijk bergperia. Bijna 300 werknemers gered in Nepal. Reddingsteams bereiken eindelijk afgelegen waterkrachtcentrales na catastrofale overstromingen. Het dodental staat inmiddels op minstens 987 en ruim 4000 mensen worden nog vermist. Nieuwe spanning tussen China en Taiwan. Beijing dreigt met niet nader genoemde gevolgen vanwege de aanwezigheid van Taiwan bij een bijeenkomst van leiders van eilandstaten in de Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland wijzen de Chinese druk af. Nizam Waagdusenkewaas meldt zonder hem. Hij is ook aanwezig op The Greatest Voices of Bollywood, 19 september in de Meervaart. Zometeen met Anand Chandrika Singh, Hambaat kunnen wel hè. Aaj kis samachar ke bare mein? Ja, nawali dinon ke bare mein. Ja.

जब आनंद के बुलायला तू आ जाए डायरेक्ट शाह स्टूडियो में. Hij is er al. Hij moest zijn microfoon even goed zetten. Zijn headphone goed zetten. En hij is op tijd binnen. Want Baris, Baris Tonaho is wat. Kan je naar toe varen, dan ga ik naar Baris gaan. Maar vandaag valt het wel mee. Vandaag is het wat rustiger.

Jan Soms, Sotila Kikaka, hohe Holland mee, ja, dunia bhar mika. Maar ja, we moeten wel dichter bij huis blijven. Huis van schietpartij in Overasselt was eerder doelwit van beschieting met 25 kogels. Kickboxer Badr Hari, toch? Hij is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Nou ja, volgens mij moeten ze Anand nu uitnodigen.

0: खर्चा लगेगा वाला चलो
1: थोड़ा खर्चा लगी ना
0: थोड़ा खर्चा लगेगा वाला
1: थोड़ा है कॉफी को थोड़ा है कॉफी चाहे कैश है यहां पे थोड़ा से खर्चा लगेगा बैक इन्वेस्टमेंट
0: वैसे ऑन बताल बारे यूं
1: एक
0: फ्रॉम पॉपुलर तो बातें बाकी लोग नीड नॉर्मल
1: यह तो होक बोले कहां है
0: आदमी आधा तोर आधा
1: हमारा आधा नया
0: Okay. Mensen houden van jou, hoor. Goedemiddag trouwens, ja, Kees Heger.
1: Goedemiddag.
0: Ben je...
1: Aigeli. Zo staan in kinaki? Of zit er toch nog een beetje...
0: Nee. Best wel goed, hoor. Best wel goed uitgerust.
1: Genoeg energie.
0: Natuurlijk bij Thorasse Heger. Omdat je... Ja, die noem op het gerust hoort, zei Kees Heger.
1: Nee.
0: Dus kuch mag niet karim. En dus dan duurt het even een paar dagen... voordat het lichaam helemaal goed hersteld is.
1: सुन ले रहे गनवा तो मुकेश के जवानी भर सोए तो बुढ़ापा पे पछताया
0: ना ना ना ना ऐसे ना चाहिए होवे के तो जोंची कर एक बार कर ले जवानी में
1: हाँ
0: और जाने का भरोस करिए
1: हाँ
0: जब कफन में जाइए
1: दान खाए रुस्ते हैं
0: खूब भरोस करिए फिर
1: जितना मंगिए तबला
0: अच्छा ई मालिन दी केस लेख लो
1: या
0: तो कितना मांगे रोज खूब रोज कर फिर उसके बाद मैं उसे पहले ना चाहिए बहुत रोज करे के मैं एक बुन्ना रोज करिए द वॉच ओक स्नेल आउट है
1: वो तो है ये मुझे कल ये रोज पको के
0: दस रोज जो है गा सुते का जो है गा ट्राउंस ए खुद में ना बोल ली कि ना बोल ली
1: तो खुद में बोल चुके हैं
0: बोल तो बोल
1: बोले
0: हां दस थोड़ा देख ले तो अब तक या है गा थोड़ा
1: सा
0: दस रोज जो है गा सुते के है
1: सुते के
0: स्लैप स्लाप जोन है बहुत बलंगराई खाएगा
1: yeah.
0: अगर तू ना सुतिए मोई से तब तो देही जोन बा उन्ना हेयरस्टाइल होगा
1: nah.
0: दोस्त भाइयों बहनों जोन आदमी बोलेगा फन सुनना जोन आदमी सुते हीगा ज्यादा उल्लेसी बा है स्लीप इज फॉर द वीक अदमी
1: yeah.
0: बोले तो
1: yeah.
0: स्लीप इज नीट फॉर द वीक
1: Juist, mooi heeft door de heen
0: Dat is echt keep on dreaming. Als je daarin gelooft dat sleep for the week is, dan moet je vooral doorgaan met dromen.
1: Ja.
0: Dus toen soutier, als je naam mooi soutier, dan krijg je dat effect. Dat leek ik had jaar dien, hè, Lloyd. Ik roos me nou, maar 1000 dagen achter elkaar, 3 jaar.
1: Ja.
0: Even simpel gezegd. Toen naam mooi soutier, weet je wat dat doet met je verouderingsproces?
1: Snelste broer houd je je toe.
0: एकदम झर जाइए जो स्लाब जो है बहुत नऊद खाएगा दही खाती ओक फो ये लेखाम और ओक फो ये खेस दस रोज खनुख आज सुनने वालों स्लाब खनुख ना जाइए रतिया भरते फैया के पीछे हांगा रहिए थोड़ा से रोज करिए भी एन एगो अंदर सुख भैल बा रसत Stanford University, dus ook een Barca Universiteit. Na ik wil lauw
1: wat niet leuk. Zeker. Stanford is heel erg bekend, ja.
0: Juist. Dus hoe onderzoeker is bij, dat le toen je jong was, hè?
1: Ha.
0: Jawan was, 25 jaar is. Dat le tor adha.
1: Jij zei hem ook.
0: Raad maar face carrière. Dan merk je de volgende dag toch van, ik ben een beetje moe. Maar toen je 25 jaar was, kon je het makkelijk hebben. Maar rond je 40ste, dan krijg je dat. Die rekening die krijg je gepresenteerd.
1: Direct,
0: als je een nachtje doorhaalt.
1: Direct.
0: Want je lichaam herstelt niet meer zo snel.
1: Nou.
0: En zeker als je een paar nachten achter elkaar gaat doorfeesten, dan wordt het erg rond de 40ste. Maar ben je 60... Lloyd, hem nabola beke, maar richting 60 je geiger.
1: Toen juist dat je heen kon rijken, behoort iedereen.
0: Nou, dan wordt het nog erger. Dus onderzoek wat collega, rond je 44ste.
1: Ja.
0: Heel erg exact, dus niet rond je 40ste, maar rond je
1: 44ste. Ja.
0: En rond je 60ste. Dat verandert er heel veel in het lichaam. Dus al die processen, John Haiga, van stofwisseling, afweer, hart... bloedvaten, huid, spieren. Al die dingen, Lloyd, gaan eronder lijden.
1: Yeah.
0: Als je naam mooi zoetje, dan gaat het niet kunnen herstellen. Dus slaap, John Haiga, zoetje, John Haiga, behoed belangrijk, zoenen walo. En je toch ke bolega, mang tu lesi baat, tu jada zoetjega, dekje ose ka hoega.
1: Dus, ja. Direct, hoe snel ze boel hou je gaat, je boel hou je. Dus, door advies heen gaat, dus mensen die...
0: Slaap genoeg.
1: Slaap genoeg, of je nou jong of oud bent, maar ziada ten is zoetje.
0: He? Ja, want je lichaam moet kunnen herstellen.
1: Ha.
0: Je lichaam kan niet altijd aanstaan. Je lichaam moet af en toe uit om even te kunnen herstellen. Oikati uparwali banaise raad ordin.
1: रात और दिन हाँ, या
0: ना कि रात के भरे पानी दिन के नहीं ना. दिन के कैसे बच्चे जो
1: दिन के
0: तो ना ना ना दिन के हैरानी और रात के भरे पानी चौबीस ongeveer. Ja.
1: Okay, okay,
0: ik heb ook niks aan jou. Ja.
1: dus om de kila brasa vespe, om de kila bhi tu ek dui ghanta nin maale bhi.
0: Zeker.
1: Slaap, om helemaal opgewekt te zijn en de mensen te ontvangen. Het heet je niet,
0: ik wil niet oud worden toch?
1: Nee, dat snap ik.
0: Als je verouderingsproces wil stoppen, dan moet je gewoon slapen. Ramangila, Javan, Rehelo.
1: Javan, ja natuurlijk. Ken je dat maar? Aat ze hem vroeg je hebt zoeten. Bouwdeerlijk zoeten bij hem aan.
0: Ah, maar zoeten wel eens. Let erop. Ik grap na. Dus toen mang ik gezond die of leeftijd kunnen we mooi zijn. Dan leg hem ook hier rust die.
1: Ja.
0: He? Dus een hamluk machine nabati. Machine doro chal sake iga saai, 24 ghanta. Maar ik insaan joan wa voldoende rust pakken.
1: Ja.
0: Ai, mooi mooi baat betalen. Nou, wetenschappelijk baat.
1: Wetenschappelijk, hè. Jezus surukale, hè. Eerste advies milgen nou, mahina me. Eerste dag van maand, september. En september, ja, het zal een drukke maand worden. Holland bij me, school surukale, voor alle schoolgaande kinderen natuurlijk. Want vorige week of twee weken geleden was het Noord-Holland. Op Sabjaha, school Shurohega. Dus ja, het wordt een drukke maand. En ja, de maand begint ook al een beetje slecht. Hè? Inflatie is omhoog, rente gaat omhoog. Telke paisa op parchaja, samaan kinikes. Sabjiske, ja, het is een beetje slecht begin van de maand.
0: Maar nee, Lloyd. Weet je, we moeten positief blijven.
1: Oké.
0: Al deze dingen die jij noemt, hè? I aaj ke thoro hai ga,
1: Lloyd. सदियों के हैगा, सदियों के बाद हैगा।
0: तू कभी सुन ले कि तेल के प्राइस सका होएगा? तू खाली सुन ले बातें जीवन भर सेंस में खबरों साइड। ऐ अतमुत अमहोग, अतमुत अमहोग।
1: अत खास अली मार अमहोग।
0: ईबा, वहाँ और लोग हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। दैट दिन खात कंटिन्यू अमहोग लोग।
1: या।
0: दस पैसा जोन हैगा हम लोग के पहले धल्ले बाजार तू जात रहे हमने तो पहले बाजार जाते
1: हैं हाँ पहले बाजार जाते हैं वन मैं 25 यूरो कम ही मैं टू सैक्स फुल या तो हाउस तो
0: या तो दी डेट केंट इवरीन
1: दी 25 गुल्डन गुल्डन हुक पर से हाँ
0: ja iedereen boven de 60 kent dat oké, niet overdrijven iedereen boven de 50 kent dat fenomeen wel
1: ja
0: een beetje gulden tijd bij de kraha. Kun je botera NF na?
1: Ja, Nederlands gulden. Ja,
0: toch? Jij bent van de bank, jij moet me kunnen vertellen. Florijn, Nederlands florijn.
1: Ja, Nederlands florijn, ja.
0: Ja, toch? NF.
1: NF, ja.
0: Dus Pailera NF.
1: Ja,
0: af en euro. De NF ke samay pe, hum log 25 NF leke jaat rahe bajar.
1: Bajar, haan.
0: Dat doe je tas kondo vullen.
1: Ja, man.
0: Toch?
1: Ja.
0: Want voor 50 cent kocht je fruit, voor 1 euro kocht je dat.
1: Ja.
0: Dus 25 met behoorlijk iets hoe gaat dat?
1: Abtu kabelen je kuskine 25 euro en dan kom je met 5 spullen naar huis.
0: Nou, niet eens je achterzak kun je vullen. Broekzak kwam met een ruimte regen. Toen gewoon broekoe meer ik zag je 25 euro.
1: Het is erg hoor, het is erg. Heel erg.
0: Dus pahile ke aande nie, John Admike raha. Dan leg je dan mikra 1500 NF.
1: Ja.
0: 1500 NF. Volgens mij, ham net niet kent naar Oesabani per uitkering raadje, maar volgens mij rond de 1500 raad.
1: Hij is een kujra.
0: Mensen kwamen best wel rond daarmee.
1: Ja, natuurlijk. Sabjis Sastaraha, huren waren ook niet zo hoog. Dus Sabjis Sastaraha, ja.
0: Ja, dus voor de mensen die NF-tijd hebben meegemaakt, die herkennen dat. In elk geval deels, denk ik. En natuurlijk, takabhaile NF, jabarlaile euro me.
1: Ja.
0: Toen zijn die prijzen niet gehalveerd.
1: Nee.
0: Prijs was halveer hoor je. Maar prijs was na halveer wel. Prijs was ook niet voor wat bijna pakris hebben.
1: Ja.
0: Dus op 15 zou me uit AWK, euro me, is best wel moeilijk.
1: Het is heel erg moeilijk. Echt.
0: Het lukt wel, maar dan moet je echt de endjes aan elkaar knopen.
1: Ja.
0: Het is niet meer zo makkelijk om met 1500 euro uit te komen.
1: Nee. Ik kom
0: dus bij Swajon heb je devalueerbaar op een of andere manier. Je moet veel meer verdienen. Mensen verdienden toen misschien 2000 NF. En verdienen nu misschien 4000 euro.
1: Ja.
0: Maar je leeft niet rijker, want al het geld gaat op.
1: Direct.
0: Ieder doet daar. Ja toch?
1: Ja.
0: Sab kuch mahangai ke ba. Dunia mein sab kuch mahangai ke
1: ba. Salaris pa ye aaj aur 2-3 roj baas dikhe is het toch wat minder geworden. Behoorlijk minder geworden.
0: Zeker, want als die dingen eraf gaan...
1: Ja.
0: door huur, kito hypotheek, kito
1: ziekenfonds, verzekering, al die dingen. Ja, het is niet normaal.
0: Chau na na moeie.
1: Na. Kuch karik. Chau na na se gabraai gehega.
0: Dus in Nederland, ego constatering, babi.
1: Ja.
0: Amre jan het mi herken kerega bij sunne walo bhi. Dus Nederland dhani ba. Dus wat dhani hai, maar we leven wel een beetje arm. In Suriname kun je bijvoorbeeld Suriname of kunnen doen dat deze Lloyd. Des wat gariep hè, maar je kunt wel leven als een lord.
1: Ja, daar is ik heb te kusje bolleel eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Het is in wel, Suriname, het is wel zo. Ja. Het is wel zo.
0: Ja. Maar dan alleen India met toebaten. Ik weet niet wat de salarissen nu zijn hoor, maar pahilem janila. Als je dan bijvoorbeeld 100 euro per maand betaalde, dan had je gewoon een privéchauffeur bij je.
1: Arre? India
0: met? Echt waar. India mein ham na janil kitna charal kitna nice hai tacha ik weet niet of dat kan misschien zijn de mensen die heel vaak naar India gaan of gewoond hebben of veel contact hebben zuid ubatais ik kijk het naar gemiddeld salaris ba maar volgens mij 100 euro bij redelijk betalig maar in elk geval een aantal jaren terug kun je voor 100 euro ham na is na mek het na ba ego loan hamre jan 300 euro hoiga 400 euro hoiga
1: ja ik denk het ook wel in die range
0: denk ik hoor ham na janila. Is dat vraag gewoon eigenlijk Robbie kan poochen. Ik ben ook eens een naam.
1: Robbie, hebben we even betaald via WhatsApp. Kijk, hij zegt je wel eigenlijk zijn naam.
0: Kijk, een winkelmedewerker kan het kamaaien. Een dukaan met zo'n kaam krijgen.
1: Ja.
0: 8 uur. Hoeveel verdient een winkelmedewerker of medewerkster in zo'n naam?
1: Ja.
0: Hebben we niet gezien, maar we vermoeden dat hij 300-400 is.
1: Ja.
0: Dus in Suriname kun je voor 300-400 euro iemand 8 uurtjes per dag in dienst nemen. Hoe vind je die?
1: Nou...
0: Nederland met één roos lagen,
1: ja,
0: dat napijs was.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is een andere maatschappij.
1: Ha.
0: Maar ja, genoeg gezeurd.
1: Ja.
0: Maar goed zeurken, Reda.
1: Hai, boy. Laten we even heel even
0: kijk,
1: kort
0: Sarah,
1: even...
0: Hoe waren al die brassas met al je fans, Lloyd?
1: Die brassas met al die fans was leuk om al die mensen te ontmoeten. John, hamloke juist Ayla de keba, ke koffie.
0: Ke Lloyd.
1: En mensen die dan hun verhalen hebben. En vooral ook één opvallende verhaal. Ik kan hamloke aan peilen. Eigenlijk, de Radio Nationale 3. Maar als je een koffie chai eigenlijk, dan luister ik wel naar alle radiostations, Hindustaanse radiostations.
0: Dus dat is wel een goede. We doen goed werk.
1: Zeker.
0: Nee, maar je moet een goede radio hebben. En voor goede radio heb je een paar ingrediënten. Ik ook gare toe kijk bijna wega, Lloyd. Dan gaan we naar de toekomst. Doksa? Toen loop ik aan de doksa? Of koets? Of bhaji?
1: Ja.
0: Acha, daal. Laten we het over daal hebben.
1: Ja.
0: Toen mange daal kai. Dan moet je wel weten hoe je die daal smakelijk moet maken.
1: Ja.
0: Ohi dalwa koi dusar koi banai dusar kum lagega. Agar tor mai banai of aji banai of nani banai dusar hadba. Ohi dalwa.
1: Ja.
0: Smaak totaal anders. Dus aise bhi hai ga radio. Aise bhi hai ga auto trouwens. Ego auto ego admi ke de diye. Una jane moi auto wa chalave. To auto wa ke waarde thora kamti ho jayega.
1: Ha.
0: Terwijl ik een mooi bestuurder heet, ook mooi chalaiga. Aise radio bhi hai.
1: Ja.
0: Radio lage na hai belangrijk. Ki, kaise hem boli? Laat hem boli konchi wel belangrijk hai.
1: Ha, bol.
0: Voordat ik iemand ga beledigen.
1: Ja.
0: Radio lage belangrijk, laat hem boli konchi ba, Lloyd.
1: Ja.
0: In onze optiek, bij Ujala.
1: Ja.
0: Hem luk vind ik kari la techniek jon hai ga. Audio, sound, geluid, laat aise hem uitleggen. Ja. Optimaal chahi reken. Daar begint het al mee. Het geluid, gewoon basisbouw, want dat is toch audio?
1: Ja.
0: Je luistert toch?
1: Ha.
0: TV, ja, toch? Ik dan...
1: Daga-daga-riga.
0: Ja. Dan ga je toch ook niet kijken?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: TV, ja, ik beeld wat hiliga, krabu-krabu, dek hai oman, Lloyd.
1: Sneeuw, dek hai.
0: Flikker hoiga. Zo is het ook bij geluid.
1: Ja.
0: Bij geluid is het precies zo. Dus 538, Sky Radio. Daaraan moeten we ons spiegelen.
1: Ja.
0: Wij moeten ons optrekken. We hebben het op een niveau wat opper gekregen.
1: Ja.
0: Dus je hebt ook een matlab. Dat het hele proces daarachter. John Gare Pauchawega geluid. Hoe ik het hele proces zeg. Dat moet je goed regelen.
1: Ja.
0: Dat kost gewoon geld. Dat kost energie. Daar zit heel veel denkwerk in, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Ik hoef het niet uit te leggen. Maar dat is een basisingrediënt.
1: Ja.
0: Maar wat moet je ook hebben? Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet top programma's hebben. Je moet niet gewoon omroepers hebben, je moet topomroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet geen gewone programma's hebben, je moet topprogramma's hebben. En ik ben blij dat wij dat allemaal op een mooie manier vorm kunnen geven. Ja. Hier op Ujala Radio. We hebben het gezien afgelopen weekend. Zoveel fans.
1: Ja.
0: Na ego, hazaren. Ja. Waar je Aike, Mille Mange, Batavi, van Kitna, geniet Karisaban, Rosanna van de radio. Mooie muziek. Mooie nummers die afgespeeld worden. Ook er met leba format, John Heiga. John Gana Chaliga, Kishore Kumar ke Gana kon samay pe chali, Lata wali kon samay pe chaliga, Kumar Sanu wali kon samay pe chaliga, Benches ke Gana kon samay pe chali, baitha Gana, daar moet je over nadenken, dat moet je goed invullen. En zoveel jongeren vooral, Lloyd, want jongeren zijn kritisch, hè?
1: Ja, ja.
0: Jongeren echt kritisch, hè? En terecht, ik vind dat goed, ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja.
0: Jongeren zijn niet makkelijk tevreden.
1: Nee.
0: Dus product wat je nou mooi deed, ook niet tevreden. Nee. En al die jongeren, ik durf het hardop te zeggen, die luisteren gelukkig naar Ujala Radio. En dat is wel leuk om te zien. Die hebben ook een aan was. Ze
1: hebben
0: ook een John Nauwjavan zei na zo'n radio wel zo'n.
1: Ja.
0: En dat is leuk om te zien, Lloyd.
1: Dus, ja, er waren ook heel veel jongeren die bij mij kwamen van, goh, mag ik even op de radio? Dus dat was ook leuk om te zien. Van ja, is dat bij mij een radio? Radio AP Koes Ap en Tsunami. Ja, misschien willen ze ook wel radio maken. Nou ja, wij geven wel een podium aan mensen die radio willen maken. Dus meld je maar aan via info@ujala.nl. Als je radio wil maken, dan geven we jou de kans.
0: Nou ja, je moet wel talent hebben.
1: Zeker, zeker.
0: Wij hebben ooit zo'n spotje gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Heb je de guts, heb je de voice, heb je talent, heb je tijd, ben je gemotiveerd, bla, bla, bla. je moet daar wel aan voldoen, ben je?
1: Zeker, zeker.
0: Torstem moet ik dan dagaba tatuna carrière.
1: Nee.
0: Toch is kamba, moet je niet doen.
1: We maken wel de selectie. Het is niet zomaar.
0: Dat is een hele strenge procedure.
1: Ha.
0: Ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet wel even goed zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk willen we de tijd insteken. Natuurlijk willen we je verder opleiden, et cetera, et cetera. Zoals we bij heel veel mensen hebben gedaan, hè, Lloyd?
1: Zeker, zeker. Jij en ik gaat in een lokale werken.
0: Ja, heel veel. Dus ook Aatje Torobatiar.
1: Maar
0: wat ik meer bedoelde, al die fans.
1: Ja.
0: Die daar naartoe zijn gekomen, Brassafest.
1: Ja.
0: Zo leuk om te zien,
1: zeker,
0: zo leuk.
1: Zeker.
0: Het na het mij al toer liggen, het na het mij al hamal liggen. Apart hamlok rijden, we waren niet veel bij elkaar. Maar zoveel mensen zijn bij mij gekomen van, ka Lloyd hè.
1: Ja.
0: Eentje kwam naar me toe, waar is Anand Mahabir?
1: Ja. Nee,
0: waar is Lloyd Chandrika Singh of zo? Dus die was in de war. Die had onze namen gemixt met elkaar. Ook lief bedoeld, gewoon lief hoor.
1: Ja. Nou, sommige mensen kwamen ook heel spontaan naar jou toe. Hè? Van, hey Anand, toen dacht jij van, hey, toch in dat jaar niet lekker, waar dit toe
0: leuk,
1: eigenlijk?
0: Leuk. Maar genoeg veren Lloyd. Ujala Radio, hartstikke leuk. Hamlok Maatri uitzenden keer de zondag kebi. Is door omstandigheden niet gelukt.
1: Heel jammer, heel jammer. Ja.
0: En wij konden dat niet op tijd fixen.
1: Nou.
0: Want daarvoor zou iemand weer vanuit Den Haag moeten gaan rijden. Op en neer. Maar we zaten daar zelf met een groot evenement. Etena Hazaro Lokke zat evenement. Dus we konden natuurlijk niet zomaar dat fixen. Dus onze excuses daarvoor zo nee, wallo. Studio bouwen hoi gera, sapkoets bouwen hoi gera. Maar zondag
1: kan mensen hebben dat al gezien, alleen konden we niet uitzetten. Maar goed.
0: Dat was een technisch probleempje. En soms gebeuren die dingen, jaar.
1: Ja.
0: Maar wij hebben ons best gedaan. Ik ben ontzettend trots, Lloyd.
1: Ja.
0: Laten we even naar Brazzavest gaan, met jou goed vinden.
1: Zeker.
0: Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. En Hindustanen hebben bewezen dat ze echt kunnen feesten.
1: Ja, toch?
0: Zonder incidenten.
1: Eco-incidenten.
0: Nul. Er is volop gefeest.
1: Ja.
0: Volop. Natanise Kaske. De programmering die wij daar hadden in Den Haag, bij Brassafest, was uitmuntend.
1: Ja.
0: Behoed bizar.
1: Het mooie ervan is, je zit programma Milikala op brassafest.nl. Iedereen begon ook op tijd. Het was niet zo van, giganten, ook werken. Nee, alles ging echt op zijn tijd. Precies.
0: Alles op schema.
1: Op schema, ja.
0: Sudhir Nannan, de ceremoniemeester daar, maar ook degene die de backstage coördineren. Fantastisch werk. Hij kon niet meer lopen, hè, op het eind.
1: Ja.
0: Maar als je drie dagen lang.
1: Nou ja, drie dagen lang was hij bezig.
0: Op Bojorie. En dan, niet normaal goed werk wat hij heeft verricht. Zo gezellig, zo leuk. Al die bandjes, al die artiesten, individuele. Ik ga ze allemaal bedanken. Wat jullie hebben gedaan was fantastisch. Maar het publiek dan.
1: Ja.
0: Hindustani ke over vaak het mi bolega. Laatste tijd hebben wij het ook een paar keer hier gehad.
1: Ja, Lloyd, in koffie
0: omdat tolle gevraagd hebben we het kahowega. Hindustani ke feest. Maar nou, wij hebben bewezen hoe het kan.
1: Ja.
0: Wij hebben bewezen, Ujala heeft bewezen met haar publiek hoe het kan en hoe het hoort.
1: Ja.
0: Wat de standaard hoort te zijn. Na Hindustani krabba.
1: Nou.
0: Probleem waar hij gaat die organisatie ja, krabba.
1: Ja.
0: Dan krijg je problemen. Maar als de organisatie goed is, top is, dan zie je dat ons volk, Hindustanen, ik ben daar trots op.
1: Ja.
0: Ik ben echt een trotse Hindustan.
1: Zeker.
0: Ik ben niet een Hindustan, John. Alleen maar gezeik van Hindustani I, Hindustani U. Daar zit ik niet op. Ik zit niet in die groep.
1: Nee.
0: Ik zit in die andere groep van positieve Hindustanen. Positieve vibe, leuke mensen, goede dingen doen, met elkaar, voor elkaar. Niet elkaar een oor aannaaien. Gewoon normaal doen. En dat was geweldig daar, Lloyd. Het publiek, fantastisch. Incidentvrij, hazarenlok. Bij elkaar, aan het dansen, aan het feesten, aan het drinken ook.
1: Ja.
0: Admi John Bewerkerega, Darupika, Admi Larega, Hindustani.
1: Dat hebben we helemaal niet.
0: Je had er even bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Er werd gedanst, er werd geborreld, er werd gegeten. Nul incidenten met duizenden mensen. En dat komt, Lloyd, door ons fantastisch publiek. Dat komt door de geweldige organisatie Mkaske Bolila. Durf Karila Dasdai Boleke. Fantastische organisatie die erachter stond, Ujala. Met al haar mensen.
1: Ja.
0: Van beveiliging tot aan servicemedewerkers, tot aan techniek. Rekam zit, sapkoets, Lloyd.
1: Ja.
0: Toiletten netjes.
1: Ja, constant.
0: Niet
1: constant.
0: Dat je ergens terechtkomt waarvan je denkt van man, en ik moet een euro betalen en de toilet is nog vies.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Ja,
0: jongens,
1: hier kon je gratis naar het toilet gaan en het was ook netjes. Constant.
0: Ja, mijn oproep aan andere organisatoren is ook, en ik doe dat gewoon publiekelijk hier.
1: Ha.
0: Dus als er andere organisatoren zijn die boos worden, bel me vooral op, laat het me vooral weten.
1: Ha.
0: Maar ik denk dat iedereen dit beseft. Als je een euro vraagt om naar het toilet te gaan, zorg er dan alsjeblieft voor dat je toilet netjes is.
1: Ha, toch?
0: Kijk, wij, Ujala heeft gratis toilet, gratis, en continu schoonmaak.
1: Ja.
0: Dat is het niveau, daar moeten we naartoe gaan, Sunewalo. We moeten niet in die brokko-brokko toiletten blijven gaan en dan wel een euro incasseren, maar intussen geen toiletpapier, niet schoonmaken, geen zeep. Wat is dat? Dat moeten we toch niet meer doen? We leven toch niet 100 jaar terug?
1: Ja, en je betaalt niet zomaar dan om naar het toilet te gaan. Dus ja, zorg ervoor dat het ook netjes blijft natuurlijk. Maar ja,
0: nou ja, bij ons heb je niks betaald.
1: Niks betaald.
0: Zero.
1: En ook
0: je
1: nog
0: kunt
1: schoon.
0: Gaan hoe vaak je wil. En super schoon. Continu
1: ja.
0: Schoon,
1: ja.
0: Maar continu. Dus zo kan het ook. Dus wij hopen, Lloyd, dat we een nieuwe standaard neerzetten nu. En dat niemand, kooi na bole van man, Hindustani krabba en zo. Hamal lage na bolie. Ik ben daar niet van gediend. Als jij een azijnpisser bent, etuja, apen ouderd, sebol, admissibol. Maar vertel het niet aan mij, want ik ben trots. Ik ben trots op die Hindustan.
1: Zeker, zeker. Braanse Vespe, de zalen waren groot. Ik Barca.
0: Mooi zo bolletje, bood Gusame.
1: Nee, mooi zo bolletje. Nee, Gusame.
0: Passie, ze bolletje, Lloyd. Passie.
1: Ja, met alle. Met heel veel passie heb je dat gezegd. Dus als mensen iets willen zeggen daarover, vooral de organisatoren, dan. Toen een oproep was toen zo kregen, Anneke. Bel aan het ook. Als je daarover
0: nee,
1: wilt.
0: Nee, bel me maar niet op. Ik trek het in. Doe er wat mee. Ga er mee aan de slag.
1: Inderdaad.
0: En al die mensen die. Nou ja, ik zag een hele mooie post van iemand. Volgens mij van Ray, MC Ray.
1: Ja.
0: Langskomen, iemand wees me dat.
1: Ja.
0: Post wat taklieën van die jongen. Hij heeft het goed gedaan.
1: Ja.
0: Hij legt het ook uit daar.
1: Ja.
0: Van al dat gezeik van die negatievelingen, kappen ermee een keer. Toch, ik kon je naar Dwingi Karega om naar een evenement te gaan. Niemand dwingt je.
1: Nee.
0: Je komt er echt vrijwillig naartoe, toch?
1: Ha.
0: Ki Lloyd of Anand of Koit, oké, Chaplati Marke. Dus de mensen die komen, je komt vrijwillig. Toen zo mee eten, drinken, na verwachten je. Want het is geen biaya, het is geen nota. Toen ik een kursie je paigele, wees blij. Want als je naar Kwaku gaat, of ik weet niet, andere festivals, een heleboel. Daar klaag je niet.
1: Nee.
0: En bij ons, wij hebben, ik weet niet, honderden stoelen neergezet. En dan zijn er toch nog mensen, een paar, niet veel hoor. Die dan komen zeggen van ja, maar ham ja, Aili, ham sutli de ego kursi, ham mijn bilet. अरे यार theater थोरो है मनेर मफ्रो
1: हम लोग van tevoren बोल चुके लेकिन het is geen concert, het is geen show of wat dan ook, dus het is
0: तुम्हारी को कुर्सी हो सकेगा, मैं तो मुझे ना उनसे theater show को मतलब show नहीं जाना तो वक्त होगा आवेगा 19 september के आवेगा लोग
1: जबरदस्त we hebben een Indiase artiest ook Ayan Mukherjee die komt en Mousmi Obroy.
0: Hij woont hier.
1: Oh, hij woont hier. Aha.
0: Mousmi Obroy woont ook hier.
1: Aha.
0: Maar ze komen natuurlijk uit India.
1: Ja,
0: voordat we dat horen van, nee, India's naam is maar. Ja, het zijn mensen die uit India komen, dat ze hier wonen tijdelijk, of maakt niet uit. Hè? Dat neemt niet weg dat het mensen uit India zijn.
1: Ja.
0: Dus mooi seizoen hier, Lloyd Kaboleur aan het Kaboleur.
1: Ja. We sluiten een stukje af van Brasa. Het was een geweldige weekend. Mooi feest. Barca haal. Echt grote haal. Het was echt grote haal. En je kon daar ook spulletjes kopen. Deerstandjes. En natuurlijk, het mooiste was dat je ook apart. Van al het muziek en zo. Toen dat niet, maar dan zit je apart in de food hall. Waar je ook allerlei hapjes. Canapina. Toen mooiste Aramse en dat was ook wel apart hoor.
0: Superleuk, superleuk. En daar hebben we voor gezorgd dat daar weinig geluid was.
1: Ha.
0: Dus je kon rustig urenlang, als je dat wilde, en, gewoon even kletsen.
1: Wat me opviel, deze zijn bij hem op een bakker.
0: Nou, ik had je niet, was hij niet eens nikkeren, Lloyd. Die vonden de foodcourt zo gezellig, zo aangenaam.
1: Het was ook lekker warm, ook een beetje binnenin.
0: Parkeren, ik heb het nou makkelijker aan. Ja, mensen parkeren. Hebben het nu gezien.
1: Ja.
0: Deren Mina Janetra, mensen hebben het nu gezien, hoe makkelijk.
1: Ja.
0: Organisatie, tip-top.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ook leuk was, vriendschappen zijn ontstaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Nieuwe vriendschappen, mensen zijn... En niet alleen ontstaan, maar ook vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus vriendschappen zijn hernieuwd.
1: Ja.
0: Lang
1: ja.
0: Een mooie symbolie.
1: Ja.
0: Dus John Vergetelheid me raken hoera. Kono admi. Soms zie je een neef heel lang niet. Soms zie je een vriend heel lang niet. Mensen hebben elkaar ontmoet. En mensen hebben weer die vriendschap kunnen aanhalen. Die banden kunnen aanhalen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: En mensen hebben intussen kinderen gekregen. Kinderen worden geïntroduceerd aan oom, tante, vice versa. Superleuk, superleuk. Wethouders zijn geweest, trouwens, het is hoogst ongebruikelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Gebeurt echt bijna nooit.
1: Ja.
0: Dat er op één evenement,
1: twee dagen tijd,
0: twee verschillende wethouders komen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
1: Gemeente of gemeenteke of wethouders.
0: Nee, Barca. Den Haag is een grote stad.
1: House of Lau, wethouders Den Haag.
0: Is de derde stad van Nederland.
1: Ja.
0: En twee wethouders hebben de moeite genomen... om er naartoe gekomen. Super aangenaam. Hebben hele leuke tijd gehad. Een van de wethouders is trouwe fan van Ujala. Hè? Hij luistert daar heel veel naar. Hij kent ook iedereen. Hij geniet ook van de programma's. Lloyd, ook koffie en chai luisteraar trouwens. Dus dat is leuk. Weet je, leuk om te zien, maar heel toegankelijk. Hele leuke mensen, hele aardige mensen.
1: Maar wat mij opviel, die ego-wethouder Rodjon waar, Uma Salwa met Herb Zalatra. Het was op de zaterdag. En mensen wilden ook op de foto met hem.
0: Die man is super populair. Richard de Mos, daar heb je het over. Richard de Mos. Die man is super populair onder Hindustanen. Echt waar.
1: Ja.
0: Hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar die man is echt super populair. Het lijkt wel een filmster bijna. Mensen willen op de foto met hem.
1: Hij was ook even op de radio. En hij was ook heel inderdaad toegankelijk. Heel normaal. Hè? Dan zit hij dan voor je. En hij vond het ook wel super gezellig.
0: Geen air in elk geval.
1: Nou.
0: Soms hebben mensen... Ik hoop Barkat Darjajo hega. Hojaiga. Na Kali Hindustani, check wat over algemeen. Ik hoop Barkar Darja Hoja te Ure lage saman. Utraija Hindustani bolega. Utraija Hindustani bolega. Utraija
1: Hindustani.
0: Ze beginnen te vliegen. Ze denken dat ze meer zijn dan de ander.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, blijf met beide benen op de grond.
1: Doe normaal.
0: Aaj toke haiga, bian toke nare higa, oppositia. Doe gewoon normaal. En als je impopulair maakt en je bent geen wethouder meer straks. Sapkoit ook een gari dega. Dus zorg ervoor dat je geliefd bent, goede dingen doet, vrienden maakt. En niet dat mensen een hekel aan je krijgen. Dat moet je niet doen. En dit is leuk om te zien. Ze zijn net benoemd, een maand terug ongeveer. Nieuwbakken college natuurlijk. Nieuwe wethouders. Leuk om die banden aan te halen met hun Lloyd. En we gaan heel veel moois doen voor Den Haag.
1: Zeker.
0: In eerste instantie primair. Maar secundair voor alle Hindustanen in het land. Dus Hamlok. We gaan zoveel mooie dingen doen, zoveel verrassende dingen. Deze afdelen afgelopen weekend, onze vrienden van Ujala, onze familie van Ujala. जैसे तू afgelopen weekend ले हम लोग के साथ दिए हमेशा, zolang jij bij ons blijft, zijn wij niet klein te krijgen. जोन दिन हम लोग के सुनने वालों हम लोग के छोड़ देगा, जोन दिन हम लोग के evenementen bezoekers हम लोग के छोड़ देगा लोग, जोन दिन हम लोग के vrienden हम लोग के familie हम लोग के छोड़ देगा, dan dan तब schip हुआ हम लोग के टूट टाट जाएगा.
1: Ja.
0: Maar dus zolang dat niet gebeurt, challenge. We hebben ook baat in jaar.
1: We
0: hebben ook aange aange, en toen pichje pichje hebben we Sahara die. We houden dat intact. En we hebben ook een Hindustani ke. John Fraga heiga na. Pandit ji dat heel mooi uitgelegd. We hebben ook een John Kamba. We hebben ook een John Fraga heiga. We hebben ook een Hindustani ke John gevoel heiga, cultuur John heiga. Laat wat dat. Doorgeven aan de volgende generaties. Applaus.
1: Ja. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja. ik vind dat wel applaus. Want ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar we moeten er trots op zijn, Lloyd. Wat we hebben.
1: Ik krijg dat. Tot bhaashan pe, einde pe, chahi applaus chahi.
0: Precies. Maar zo niet ego baat. Maar moedia mij. Dus.
1: Koetje toch moedia mij.
0: Ik samai raha. Nou, maar moedia mij. Maar chicha. Ja, ja, ja. Ooper se, niche se, aange se, piche se.
1: Gaan links, rechts, helemaal.
0: Alle kanten gaan we op. Maar misschien is dat wel de charme.
1: Ja.
0: Lloyd. Hamlok zo maar idhar udhar sabbatien. Klets karila idhar udhar. Misschien is dat juist de charme, Lloyd. Kuch na voorbereiker ke chalo.
1: Maar toch moet je aan mijn kontje aanleggen, zei.
0: Hama moet je aan mijn kontje aanleggen. Muziek scharen.
1: Ja.
0: Dus ik samai raha. Jij hebt dat meegemaakt. Wij zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ta hamlok er raha Hindustanische bandjes.
1: Bandjes, ja. We hadden.
0: Behoed mooi chalatra. Hele grote, mooie ja, bandjes. Ja, ja, daar ja, genoten van. Ja, ja. Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Maar hoe zijn wij bij Hindustani, John de Haai, jongeren? Wij ja. waren toen jongeren.
1: Ja.
0: We luisterden niet naar Baitagana.
1: Nou, ik kom nou, boerna.
0: Baitagana was voor onze oudere broers. En hem ook een baapke gehad.
1: Ja.
0: De vroege, de oude, andere generatie.
1: Ja, ja.
0: Nou, toen is er iets gebeurd. En ik denk dat de Windersing daar echt.
1: Grote ja, bijdrage
0: grote rol in heeft gespeeld.
1: Ja, ja.
0: In Nederland in elk geval. En hij heeft daar nieuw leven in geblazen.
1: Ja.
0: Nou, ik heb afgelopen weekend gezien hoe de jongeren van nu.
1: Ja, man.
0: Dus na die hele dip van Baitagana is Baitagana helemaal terug.
1: Helemaal dat heb ik
0: nu,
1: terug.
0: Dat heb ik nu kunnen zien met eigen ogen.
1: Ja, maar dat komt ook door de Windersing en Shivam Rajaram en Sujal Umrao. En de manier hoe zij het ook naar voren brengen. Hoe ze de mensen, het publiek, ook in laten betrekken.
0: Maar dat jongeren dat zo leuk vinden.
1: Ja, man.
0: Ik geniet daarvan.
1: Ja,
0: oké,
1: okay,
0: ook naar jong op hem nabati, Lloyd binnen.
1: Hij doet wel jong.
0: Zo'n
1: hamkabele, John, wat je te bolle, daar ben ik met je helemaal roerend mee eens. Want
0: Kapitu na eens rehe, Lloyd. Hamar mooi mooi batia se. Hamar batia dit na mooi mooi rehega.
1: Maar ik heb inderdaad ook van genoten. Ham taket rie van Keise. Hoe de jongeren dansen op Baitagana en dat ze meedoen. En ze zingen ook, hè?
0: Precies dat, Lloyd. Dat wilde ik nog even benoemen.
1: Ah.
0: Dus dan, ham ganwan ke tekst van Najanila. Eerlijk.
1: Precies.
0: Wij zijn van een. Maar ik vind het zo mooi om te zien. Jonge meisjes van, ik weet niet hoe oud ze waren, 15, 16 misschien.
1: Ja,
0: letterlijk kennen ze de teksten. En ze zingen mee.
1: Ja.
0: En ze swingen mee.
1: Ja.
0: En ze vallen niemand lastig. En iedereen feest mee. En zo moet het zijn. En hier moeten we trots op zijn.
1: Ja.
0: Zo nu wel.
1: Zeker.
0: Kabhitu na giraya apen Hindustani. Hou op met dat ding. Ke Hindustani, aise Hindustani. Oh, ham na mangila soden. Ham se tu juist bol je Hindustani. Top, hè.
1: En social media benadering. Gaan we het
0: ook benoemen? Ja. Maar agar, dek, bij ons nu. Incidentvrij, toch?
1: Ha.
0: Maar koi na likhis.
1: Na.
0: Ki etna mooi raha. Incidentvrij. Maar dhalle kuch ho jaat waha pe.
1: Ha, tab dekhte na.
0: Tab sunte na. Hindustani, Hindustani.
1: Facebook in hem dak jaata.
0: Sunne balo. Kapa dar mei. Echt waar. Hou op met dat negatieve.
1: Ja.
0: Kahun idhar udhar jahan dheer admi haiga, Lloyd. Hardam kuch hoi sakega.
1: Tuurlijk.
0: Hardam kuch hoi sakega.
1: Het gebeurt overal.
0: Ham loke lege naam bhalba, daar zijn we dankbaar voor en blij om. En ik zeg het nog een keer, dat komt door de geweldige organisatie.
1: Ha.
0: En door die fantastische mensen die zij fantastisch hebben gedragen. Daar komt het door. Als je die combinatie kunt hebben, Lloyd.
1: Ha.
0: Het begint ook vaak bij de organisatie zelf.
1: Ja, toch.
0: Toen je ulta-pulta iets creëert en je gaat niet goed om met je mensen, dan krijg je ook wrevel. Dan krijg je ook mensen die geïrriteerd raken. Maar als je alles netjes doet en goed doet, dan is er geen reden voor dingen gedoe, luid.
1: Ja.
0: Dus, maar ik heb je gewoon mooi gel, niemand praat erover. Sunewalo, ik nodig jullie uit om nu wel een bericht te plaatsen.
1: Ha.
0: Om te zeggen, ik ben trots op Hindustanen. Ha. Ik ben trots op Ujala. Ik ben trots op Brassafest. Ik ben trots op Den Haag. Ik ben trots op heel Buiten Nederland, Ghana. Op alle Hindustanen. Doe dat ook. Want zo kunnen wij ook feesten, zo kunnen wij dit ook regelen.
1: Ja, toch.
0: Het hoeft niet altijd dat negatieve te zijn. Kappen ermee. Hé, mooi. Goesala, gay. Applaus. Applaus.
1: Kitna applaus lier.
0: Hai, Lloyd. Orkontje in Bataya, denk je toch? Waarover weet hebben, Lloyd? Heb je geen agendapunten?
1: Nee, wel, ik heb wel... Ik heb een parlewaartie kievan, hamdikila kievan. Het begint ergens in China. En wereldwijd zullen we dat ook mee te maken hebben. Het is naast en maar ik maak me toch wel een beetje zorgen. Dat je een eenzaamheid met AI een jeevensati banalen we hebben. Of vriendje of vriendinnetje banalen we hebben. AI, robots, zindigi guzarege. Daar maak ik me zorgen
0: om.
1: Jeevan Sati. Dus dat betekent dus dat je dus de deur niet meer uitkomt. Je praat met die persoon.
0: Je hebt toch een vriend of een vriendin thuis?
1: Ja, maar
0: je hoeft niet meer weg.
1: Ja, dus, maar dan de larken worken bijna huigen. Dus
0: maar dat betekent... Nou wat...
1: Huh? Larkan huh? Worken bijna hoi. Dat betekent dus...
0: Ego
1: deus me kamti kable janta hoiga. En als dat gebeurt, dan heeft dat ook te maken met alles. Hè? Dus kamti inwoners riga, kamti dus wat agme jaiga, wagera. Alles en nog wat gebeurt er dan. Hè? Als er meer sterftegevallen is dan mensen geboren worden, moet je ze evenwicht mee naiga kable. China met... althans.
0: Maar luid, hoe je je handel kan je daar handel kort
1: zoeken? Kijk dan maar, ja.
0: Als je doet je bij elkaar bij ortoke 2.1 lerken na behuil, dan betekent het dat de bevolking aan het krimpen is.
1: Ja.
0: Heel simpel. Dus doe je niet zeggen, hey, je gaat 2.1 lerken, lerken. Maar dat gebeurt niet als je maar 0,6 hebt of zo. Huh? Dat is zoiets. Kitna snel achteruit jij gaat je doen.
1: Maar daarom komt China met strenge regels met betrekking tot dus mensen. Krijgt, dus ja.
0: Weet je wat je krijgt? Je krijgt spookdorpen.
1: Huh?
0: Supermarkt jaiga, koina is supermarkt jaiwali. Maar los daarvan, je hebt nu heel veel dingen op één hoop gegooid, Lloyd.
1: Ha, ik heb
0: je
1: alles
0: hebt
1: het op
0: over
1: één
0: bevolkingskrimp
1: hoop.
0: Gedaan. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk, is iets anders.
1: Ha.
0: Het welzijn van mensen.
1: Boy.
0: Sociaal, mentaal, fysiek even tjorde, maar sociaal, mentaal. Weet je, dat hangt samen met het feit, met wie ga je om? Wat doe je in het leven?
1: Ja.
0: Als jij totaal geïsoleerd thuis zit, alleen achter je laptop, alleen achter je computer, of met je virtuele vriendinnetje of vriend, of misschien wel met een fysieke robot, het kan allemaal tegenwoordig, en je gaat er echt in geloven van, hier maar doen, jabba. Dan raak je toch helemaal geïsoleerd van de wereld.
1: Helemaal.
0: En mensen zijn sociale wezens. Dieren eigenlijk ook. Maar mensen helemaal. Als wij niet onder mensen begeven. Als we niet met mensen praten. Alleen maar met techniek bezig zijn. Dan verlies je alle realiteitszin. Op een gegeven moment krijg je dan opdracht. En dit is het probleem nu. Waar we naartoe gaan.
1: Ja.
0: Robotke opkomst, hamlok batai libati. AI-ke opkomst, kunstmatige intelligentie-ke opkomst. Sapko janega, het is niet te stuiten. Maar wat gebeurt er nu? Er zijn dus programma's, gaming-programma's, platforms, software die ontwikkeld is. Die opdrachten geven, Lloyd, aan die mensen die helemaal in dat ding zitten en denken: hey, dunyaba, van vermink jezelf.
1: Mooi.
0: En dan gaan mensen snijden in hun eigen huid, in hun lichaam. Dan wordt de volgende opdracht... steek een pen in je oog. Dan steken ze een pen in hun oog. Nee, echt waar. Toen Hasiga.
1: Maar dan denk ik van...
0: Toen Buddhi raak dusdanig beïnvloed.
1: Ja, dus dat denk ik...
0: Toen echt zo'n jekie ohi dunia ba. Ik had een baby... Die zat zo vast samen met de man in die games.
1: Ja.
0: Ki ophulge ki ook een baby ba.
1: Boy, dat klopt toch?
0: Ze zaten helemaal in die virtuele wereld, in een avatar, toch? En dan nemen ze een avatar aan, een ding, een altaar. Eigenlijk komt het uit het hindoeïsme.
1: Yeah.
0: Avatar is gewoon altaar.
1: Ja.
0: Dus ze nemen een andere vorm aan, een andere naam, andere identiteit bijna. En die mensen geloofden dat echt. En daar lag een baby dood te gaan.
1: Ja man, echt.
0: Oei garwame.
1: Ja.
0: Dus mensen worden helemaal binnengetrokken in een virtuele

0: verminken, of zichzelf verminken, sorry, tot aan zelfmoord toe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg gevaarlijk,
1: het is heel
0: erg gevaarlijk. Dus kunnen we ook elke keer hebben, als je kinderen boven aan het gamen zijn of iets aan het doen zijn, en die nu op haar toorzang en dan meedoen krijgen, wees dan niet trots. Kijk maar, lerkwa, die nu op haar computer kijk je. Wees niet trots.
1: Padhega.
0: Na padhega, bahut chalak hai hamar lerkwa. Dekh to computer pe kon kon chiz jaane kare. Hum na samjhil kuch achcha bhaiya. Mahama lerkwa hamar client ke intuwa. Ek aur ittefaq lo. Bahut chiz hua sunne walo, wees kritisch. Wees kritisch.
1: Dus, boodschap op hier, van ga meer naar buiten. Hey, kom naar Brazzaville, kom naar de meervaart, ontmoet mensen. Ga eruit,
0: Maar je raakt toch contact gestoord, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk raak je contact gestoord.
0: Als je dat soort dingen niet doet, hoe ga je in de echte maatschappij bewegen? Dan ga je nog meer isoleren.
1: Abbe kan je ke baat, hem geri ego dukaan mee, ego bekende dukaan hege, heel Nederland.
0: Hem loopt naam na boli laat, zei die goeie praat.
1: Maar dan loop ik daar en ik wil geholpen worden. Ik heb een vraag. Ham de kila kabelé, magazijn was er, hitjes aanhegen. En die moeten allemaal uitgepakt worden en weer in die schappen gezet worden en dergelijke. Ham de kila kooi kam kartana hegen. Kan ik oude traag? Twee personen, drie personen bij de kassa. Maar dukaan bhar me, dekhi sab sauda dharal hegen. Maar kooi na kam karhega. En toen dacht ik bij mezelf van, dit is wel erg. Dit is echt erg.
0: Het is heel erg, echt waar. Er zijn een paar hele grote winkelketens. Ik ga geen namen noemen. Maar dan moet je 4 minuten, 5 minuten zoeken naar een medewerker.
1: Ja.
0: Dan ben ik al geïrriteerd, echt waar.
1: Ja, nou, zeker.
0: Als ik 5 minuten later op die afdeling moet gaan zoeken, ik kooi naar Janega, wie daar helpt.
1: Ja, maar los daarvan denk ik, zijn er geen mensen die willen werken?
0: Nou ja, kennelijk niet. Maar ja, robots kunnen die dingen wel doen, of nooit. Ik ook kom zo'n gar oude toch een helpje kan het. Zie jij niet? Mooi dat toch gaat hij.
1: Ja toch?
0: Ook het naam dat hij zei Lea.
1: Lea
0: toch een helpje kan het. Lee na kan mij toch, maar Lea wel.
1: Lea wel kan mij.
0: Ik robot mag er niet dat sorry. Maar iemand die vragen kan man. Kijk, dat soort domme taken kunnen ze overnemen.
1: Ja.
0: Maar dus kan je aan jullie supermarkt?
1: Acha?
0: Ik word toerie hiermee.
1: Maar toen kan je niet naar de supermarkt. Toen kan je
0: nooit. Echt wat, nooit. Dus mijn vrouw heeft een lijstje gemaakt.
1: Ha.
0: Normaliter heb ik er niet mee te maken met dit soort problemen.
1: Ja.
0: Maar ik heb een probleem met mijn boeripe.
1: Dus toch kan jij keer naar de supermarkt?
0: Ja, met naar de supermarkt. Jij kan sorry. Ik ga wel mee met haar.
1: Ha.
0: Of met die kinderen, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Maar dan hoef ik zelf niet na te denken, toch?
1: Nee.
0: Ik kon je kamtiba, kon je kidekba. Dus deze keer moest ik in mijn uppie gaan. Hoi, zeg ik, Baris mee. Maar ik ken die rijen toch niet goed van de supermarkt. Ik kon rijden met Conchi Rakhalba. Want ik doe dat soort dingen niet.
1: Nee.
0: Dus Hamjaila voor de gezelligheid naar de supermarkt. Maar ik let niet op.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw heeft een lijst gemaakt. Ha. Ik denk wel van 12, 13 producten.
1: Ha.
0: Supermarkt kwam ik ga taan.
1: Ik wilde net gaan zeggen, van mij heeft het heel lang geduurd voordat je thuis kwam.
0: Het was echt een ramp. En je ziet geen enkele medewerker.
1: Ja.
0: Want medewerker John Heijgek had, die gingen al die vulken dat rabbi aan en ja. Police heb ik hem storken. Dus hamnijn ik kijk dat je hem tjalli supermarkt kwam. Op een gegeven moment dacht ik van joh, dit werkt niet. Weet je wat ik doe? Ik ga rij voor rij lopen.
1: Ja.
0: Or lijst toe van John Ba. Waarom onthoud ik er een paar jaar kon je het niet. Ik heb dat lijstje niet gemaakt, hoor.
1: Kijk dan, Rijman met Goemle.
0: Dat was echt een ramp. Niet. Dus op een gegeven moment sta ik ergens.
1: Ja.
0: Helemaal netjes, want dat is die echte Tori.
1: Ja.
0: Loopt er een bekende vrouw langs me.
1: Ha.
0: Een beetje geïrriteerde mevrouw.
1: Ja,
0: volgens mij niet
1: ja.
0: gelukkig. Ha. Thuis niet gelukkig.
1: Ha.
0: Zegt ze tegen mij, wat wilt u nou? Ja, ik heb mijn karretje daar neergezet. Ik kijk in die koeling.
1: Ja.
0: Van kahape heiga kon doet, kahape heiga kon yoghurt.
1: Ja.
0: Want mevrouw schrijft ingewikkelde dingen op dat ding.
1: Ja.
0: Aysan yoghurt, aysan doet, aysan i, aysan u.
1: Hoe lijst dat benauwd heiga? Toor jarje ze benauwd heiga toch?
0: Jo, je ziet die kast daar, je bent kaas surukari. Dus ik zet mijn karretje daar neer. Komt er zo'n brutale vrouw tegen me zeggen, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? En mijn kaart staat hier. Hoezo, wat wil ik nou? Ik ben toch aan het zoeken hier.
1: Toen was ik naar bolle, naar kus poetsle. Gewoon, wat wilt u nou?
0: Mooi, mijn goeie salagat. Luid het naar Gary Detti.

0: Ja, dan moeten ze vooral niet bij jou komen, hè?
1: Nee. Maar, dus die vrouw zag er heel zielig uit. Dus ik heb me ingehouden. Ik had zoiets van, hé.
0: Ja.
1: Ik er garina mooi ja. Ik lau ei symboli.
0: Ja.
1: Dat straalde ze ook uit. Dat weet je, dat zie je soms aan mensen.
0: Ja.
1: Weet je dat je dat kunt zien aan mensen als je levenservaring hebt?
0: Ja.
1: Ik go admike chehra se, go admike jon manier pe utake ga gedrag krijgen.
0: Ja.
1: Kun je al lezen?
0: Ha.
1: Ki oker gharike situatie mooi he ki na. Ik kan dat.
0: Ja, no?
1: Ik kan het. Echt waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen.
0: Hum Isaac later lagi saman ke paisa lagi ki kunchi lagi
1: to ke dekh de to ke dekh de ki phuk de kunchi to mangega hum dono kar sakele chalo
0: ab dekhi lamba rahe
1: to ab bhi sakela
0: dekhi lamba rahe lag jayega tore lagi
1: nee so die mensen die dat voor geld doen zullen een reden hebben leuk
0: maar
1: trappen niet in zo'n nee maar iemand die gewoon levenservaring heeft veel met mensen heeft gewerkt
0: tuurlijk dan zie je
1: dat je kunt dat wel merken aan iemand of iemand gelukkig is of niet je ziet het
0: toe iets wat bolega maar hem ik dan ga rally en
1: kon je gaan rally bolto
0: ik dan ga rally weekend
1: kon ghat met rally kon ghat met rally
0: weekend me ik dan ga rally te go orat hamne le aisle nette vrouw hoor toe ik but ja hem
1: ze hoe zo net wat bedoel je met nette vrouw wat bedoel je nette vrouw
0: nette vrouw mooie pijnen
1: wat is een nette vrouw
0: ja net
1: wat dat bedoel je met nette vrouw
0: lekker slordig pijnen haar mooi de kat
1: dat bedoel je met een nette vrouw.
0: Het was een mooi mens. Laat me daarop houden.
1: Een mooie vrouw. Bol. Een mooie nette vrouw.
0: Een mooie. Nette. Ik weet. Ik weet niet. Maar mooie mens. Een mooie vrouw.
1: Nette vrouw. Je bedoelt bijna van ze is geen prostituee. Of dat bedoel je met nette. Moet gewoon zeggen mooie mevrouw.
0: Het was een mooie mevrouw. Die kwam en die praat met mij. Op een gegeven moment zegt ze van. De kilo heb ik ook mooi kana hega of mooi cheese de kriga. Ik lust wel een broodje. Ik lust wel een broodje dit en dat. Of ik wil een bar. En je, hè? Hoezo? Oké, Tujana? Bolena, Celina?
1: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
0: Ik weet het niet hoor, maar kijk je Berkbero?
1: Die vrouw toch?
0: Dacht ik niet hè?
1: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch
0: uitgenodigd? Ja. Dat je hier
1: mega, de vrouw manipuleer je.
0: Ja, die heeft me helemaal
1: gemanipuleerd. Jij bent makkelijk te manipuleren.
0: Ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar weet je wat? Toen maak ik hij breed te leven.
1: Zo, maar mij ego chits ik hij ze mee uit. Dit gaat op voor jou nu.
0: Ja.
1: Ab toe ik hier vrijgezel wat, hè?
0: Vrijgezellig, hè?
1: Dit geldt voor jou nu.
0: Ha.
1: Ik aurat ke deel toe natuur je.
0: Naam natuurlijk.
1: Dus als ik aurat toch ke bolis chalie go barak khale ja, de go barak khale.
0: Ohi toch kalli.
1: Ego aurat toch ke boliga fa loy chalie kender chalie kong ghume.
0: Kender banao.
1: Kender speeltoon. Kan die.
0: Loy.
1: Koi boliga fa sun na hama amego kender bands ma. Kan die loy. Tu sab koi ke deuta baate tu. Tu sewa me biral de ya. Chatu na sopo ye met.
0: Ik heb een broodje voor die mevrouw gekocht. Ik ben wel lief. Koest een mooi kamer die jij op een zin
1: maar toe kerk een bollega, dat let al.
0: Ja, maar nou ja.
1: Dat moet je niet doen toch, Lloyd?
0: Oh, natje geen bollega, hè? Maar ik vond het... Ik vond het wel grappig. Ik vond het kaboliham.
1: Nee, John G. Kardele, Lloyd.
0: Nou,
1: zo zijn wij niet, toch? Nou. Ik heb nog een koetje kerkje wij zijn bescheiden, wij zo dat soort dingen niet. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn van die goede, nette Hindustanen die het goede voorbeeld geven.
0: Ja, mooi Hindustani, Mulwati. Hamlok Hindustani, bood mooie jaten.
1: Netjes Hindustani.
0: Hamlok Hasila, Gaila, Nachila, genieten van het leven.
1: Ik kon ladaai, jagara, kuch na. Dus toen maak je netjes Hindustani ke saad, om jai, tatu janeega kahan je.
0: Ja. Zo is dat.
1: Die laggie na karie.
0: Nou.
1: Hoe ik... evenement aanwege, Lloyd? Hij bolie, maar toen negeer kardele hem, hè?
0: Nou, hij toch geen negeer kardele, want hij bolie kardele, die kabele, kontje aanwege, kontje hem lukkerbe. En The Greatest Voices of Bollywood, 19 september.
1: Namwasun.
0: The Greatest Voices of Bollywood, 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show uit het hoofd van Boldeli, hè?
1: Uit het hoofd. Dus ego show mee.
0: Ja, man.
1: 30 go zangers of zangeressen. Zo niet wel een mooie seizoen, hè? 30 dero wega.
0: Hambo dero wega.
1: Hamna ni chijwa tor agwa hai ki na loit ma
0: chijwa agwa na ya nee ma de inloop was dus roeg dus de jouw avond jouw mooie avond op die zaterdag begint om to garse to kable mooie bar banawa maike mooie sisters haske aye en voor de mannen ook natuurlijk hè dan begint je zaterdagmiddag al vanaf 5 uur dan rij je naar de Meervaart om 7 uur is de inloop dan kom je binnen je krijgt een drankje je gaat met mensen praten. Een heleboel mensen zullen daar zijn. Wij zullen ontvangen. Anand, vooral toen ik ontvang kan. Hé, hey, trouwens, toen had je koffie een slurp. Wat nou liggen? Dat
1: missen. Namilal.
0: Wat ook namilal liggen?
1: Koffie doen we je. Dus denk je, het valt allemaal tegen.
0: Het valt meteen tegen.
1: Mijn man hem wat het door om je koffie doen. Het is wel vervelend.
0: Het is wel vervelend. Toen denk ik, kan niet om ouderd komen dat Karila. Toen denk ik,
1: is je wel vervelend. Het is wel toen gewoon jaloers wat hij maar op deze koffie aan pila.
0: Nou, ik moet zeggen.
1: Dan moet zo gaan pila koffie.
0: Adamien Brasa Vespubelik. Kijk, wat doe je dan? Het na sleur op kare, het na morsen ze sleur op kare. Met dat komen ze elke keer. Maar dat willen ze wel horen hoor, ik weet het niet.
1: Ja, maar dan moet jij voor koffie zorgen, meneer.
0: Oké.
1: Ga maar niet pia. Panik kan ik toch niet zo drinken. Ik ga niemand voor de gek houden.
0: Nee.
1: Er is geen koffie, dus er is wel chai, maar er is geen koffie.
0: Nee, koffie. Ik had het over de Greatest Voices of Bollywood in Meervaart 19 september. Raaske Saatbeerse inloop. Heen. Je komt binnen, je gaat drinken, je gaat praten, Tories. En daarna, over na een uur, dan begint het concert. En in het concert is Mousie Oberoi, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar. Boyke Dadadin is er ook bij. En Nizam Waghi te zijn is er ook bij. Met, onder begeleiding van Mumbai Beach. Mooi zo, Bali.
1: Perfect, Lloyd. Maar eigenlijk, Lloyd, gaat het niet eens om die zangers en zangeressen daar op stage staan.
0: Het gaat om het samen zijn.
1: De mooiste soort hier. Eigenlijk gaat het om het concept.
0: Ja.
1: En het concept is weergaloos.
0: Ja.
1: The greatest voices. Sabse barka awaas. Sabse janel pehchanel awaas. Waar pe ego show met te sunie. Van Talat Mahmoud tot aan... noem ze allemaal uit.
0: Asha Bosley, Hemant Kumar,
1: John
0: Kishore Kumar,
1: Mohamed Ravi. Kiusab Hemlata. Ik weet niet, heel veel mensen, artiesten, John ke... Hamalige lijst van haar, je niet om betekent die. Maar 30 go stemmen zonne wale, 30.
0: Ja.
1: 10 go stemmen, na Kali Kishore, Rafi Mukesh dus. Maar veel meer. En al die mensen daarvan hebben nummers in elkaar gezet. Is echt een heel groot project dit. Zo nu wel 19 september wali. Meervaarttheater Amsterdam. Meer ga ze niet cherke dien. Barka project. Hij gaat barka kam. Hij gaat barka productie. Hij gaat. Ook een matlab. Hij gaat dat we heel veel energie erin steken. Om die nummers in elkaar te schuiven, Lloyd.
0: Ja.
1: Omdat 30 gogana hamlok wana gapa be.
0: Nou, natuurlijk
1: dus wat
0: niet.
1: We aan het doen zijn. We zijn nummers in elkaar aan het schuiven.
0: Ja.
1: Maar je krijgt daardoor hele verrassende combinaties. Dus dat is superleuk. En die artiesten die daar staan. Of het nou de vocalisten zijn of de muzikanten. Allemaal toppers die daar staan. Het wordt echt superleuk. Van vioolspel tot aan... Ja, noem maar op, Lloyd. Pianospel, sapkutjoman, denk ik. Dus het wordt echt great.
0: Het wordt zeker great. En voor de mensen die het weten... John Aitje kreeg een meervaart met Tulunjana hier. Toma Aie, je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe. Or gratis toilet, safa toilet, mooi toilet. Abi? Dus toen gratis vind jij ze keer.
1: Or kursia John Torba, toon naam ze de
0: heer. Dus hier heb je wel bij ze keer. Dus toen na klagen ze keer, na bij de kursie heer. Hier zit je echt rustig te kijken naar een concert.
1: Hey Lloyd, wie komt daar binnen? Wie komt daar binnen met koffie?
0: Hey,
1: wacht, wat is dit?
0: Ja.
1: Hoe heb je dit gefixt?
0: Ja, natuurlijk. Ik zit vol verrassingen. Ik zit vol verrassingen. Doe jij net hoor.
1: Loeke, op de valreep. Op de valreep.
0: Ik zit vol verrassingen aan. Doe jij net. Toen gaan we naar Jan en Bette. Loeke, dat mooi zijn.
1: Nou, oké. Een beetje niet net. Net. Toen maar nou wat zien haar. Nou
0: wat zien haar.
1: Oké, dat mooi zijn. Trouwens, ik ga Purana zien haar. Wacht, Lloyd. Age onderdeel wat. Ik ga vast onderdeel.
0: Vast onderdeel.
1: Ik ga Limburgse lekker. Ik dan Oeper Groningen telk agore gaat mee.
0: Aha, zeker. Zeker.
1: Tora stel de hier toch uit. Tora nam het hier. Je neemt even, Tora. Zo niet. Lekker.
0: Trouwens, iets leuropodium.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Ja, iets leuropodium to Kalebert, hè?
1: Ik denk dat radio uitnodigend is.
0: Hamli toe Anand ke chalna overlelie. Bole ham bole voor het eerst ham kalibat is. Nou ja. Oké.
1: Het is hier. Hamar sab kuch gir gaya jameen pe loit. Hamar uthawat rahi.
0: Koffie thar gir.
1: Ai. Maar sunne walo, sun. Dat slurpen van koffie, daar heb ik alleen recht op. Omar patentbouwer. Dus... Toen al had je je slurp kan ik garantje kopen. Omar patentbouwer.
0: Vooral restaurant mee of fancy. Dan ga je naar die eerste slurp carrière. Naar die.
1: Maar dan ben je die ooit in de stad. Oh, jadi hablok dah manggil lah itu tadi ke meja ti loit.
0: Ik kebunna.
1: Maar er zijn mensen daar gekomen, hè, loit. Boy, ik switch continu van links naar rechts.
0: Ja.
1: Even wat je... John, 10 dagen per dag zo nega koffie en chai. Echt waar?
0: Ja. Nee, dat weet ik.
1: Drie keer gewoon, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Het is zo leuk om te horen. Bole hem lukke pet naar barega. Gewoon bole hem lukke ratiak pirek dat is zo lele.
0: Nee. De mensen die thuis luisteren, wij luisteren ook naar koffie en chai zelf. Hem lukke mijn eigen plaat, heb je hem geen lukke zo niet. En wij lachen er ook op.
1: Nee, als je hem lukke pangla neer. Dat heb je een beetje zo, ik pangla wat ik denk.
0: Even terugkomen op The Greatest Voices of Bollywood. Ja. Drie kwart van de zaal is al uitverkocht. Dus toen wacht hij naar carrière. Ham mij naar bollen die roos ki kartwa kienle.
1: Luid thak jijga bollen. Luid naar bollen heb kien.
0: Dus alsjeblieft.
1: Heb kien naar bollen sarek.
0: Dus toen alsjeblieft op tijd kienle. Want echt, je gaat er spijt van krijgen. Want hoe ziet wat hard jijga.
1: Kan haan pek je niet. Kan kartwa kienle.
0: Meervaart.nl. Gewoon meervaart.nl.
1: Appen 06 nummer wat dit dan?
0: Nee. Meervaart.nl
1: doet ook niet. Geef je snap aan die mensen, hoor.
0: Nee. Ik kobuna.
1: Allee, maar snap wat dit in een jaar, koeike.
0: Kon snap wat u mangen hegen, maar.
1: Voor al die nette vrouwen die jij net hebt beledigd. Eerst noem je ze netjes en dan beledig je zo'n vrouw. Hé, je bent echt brutaal, hoor.
0: Amar Mohammed, kan ik wat je liker? Ja, niet van tevoren nagedacht. Want gewoon Mohammed liker, ja, ik. Ja, soms komt het goed uit en soms heel slecht uit.
1: Maar brutaal het niet, omdat het echt waar. Eerst maak je die vrouw netjes en daarna zeg je van... Ja, ze heeft me getild. Ze heeft me gemanipuleerd. Ze heeft... Ik moest een broodje voor haar kopen. Ik moest betalen.
0: Nou, ham snel ze pakken.
1: Snap toch een deze kina. Snap wat ook een deze kina.
0: Nee.
1: Je hebt geen snap gekregen. Je hebt wel een broodje gegeven. Maar je hebt niks gekregen.
0: Ham zoals die kinderen snel zijn mijn bhagi. Hè?
1: Het is bhyanak, Conora. Het is bhyanak. Dat kon ook bhyanak.
0: Nee, bhyanak naar haar. Het was een mooi mens.
1: Deel ke bhout accha raha, inderdaad.
0: Nou ja, uchi joh hanna bol sikila. Baki, hamla aap, kahe na openlijk sab chit bolie la radio af, hè?
1: Kom door jou. Je bent sharam toe baat. Dat is het probleem van jou, toch? Hey, dit is uitlokking. Hè. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, sleep ik je mee in mijn vallen. Want jij hebt uitgelokt. Jij lokt uit. Ham is het normaliter nabat jijla, koisena, kabina bolila. Maar omdat jij die dingen uitlokt.
0: Hey, jongen, echt serieus.
1: Ham is bolek par jijga, Chijuan.
0: Toke
1: corrigeer. Ja, nationale radio.
0: Toke corrigeer, kijk maar.
1: Bara anet hoe, jaar. Chijuan, ja. Namoi.
0: Nee, ik kom naar mooi.
1: Maar zoon, dus die mensen gaan naar Meervaart en dan kopen ze een kaartje.
0: Ja.
1: Moeten ze naar Meervaart Theater toe? Nee, toch?
0: Nee. Trouwens...
1: Gewoon online kiezen, ik Chijuan, jaar. Ghare baithe tu kien sakega.
0: Ghare baithe tu kien sakega.
1: Jij meervaart.nl, dan dek je maar op 19 september ke programma.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ha?
1: Of Ujala intyp karriere, dan heb je hem zo chila. En anders zie je The Greatest Voices.
0: Greatest Voices. Het is heel makkelijk. Mensen weten dat ook. En als je niet weet, vraag je kinderen of ze even helpen ermee.
1: Juist. Op Bian zei hem ook op een post bekeren. Dus toen bij je hem ook, kan je ze bolega? Instagram, pe Facebook, pe subject op je.
0: Ja.
1: Leut?
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Vanaf morgen kunnen mensen dat zien. Toen op een kaart kinle, aangezet. Jitne aange se kinie, otne aage baithiye. Hum kaise aur outlook kari? Aage se kin, aage baith. Aage se kin, aage baith.
0: Paache se kin, to paache baith. Paache se kin, to balkon pe baith.
1: Nee, maar zo werkt dat ding toch, Sunewa. Dat moet je Lloyd niet aan Snap gaan sturen, want Lloyd gaat het ook niet kunnen oplossen.
0: Bianca spot hem. Bianca dit naar reclame veranderd kunnen doen. Aage se kin, to aage baith. Paache se kin, to paache se baith.
1: Zo is het.
0: Ik laatste bericht uit Japan. Japan zie hem ik gaber miller hij. Waar pe ik admi 36-jarige man, medewerker op Pagrane is een medewerker van een middelbare school. Hoe kaker het? Hoe hamster ke daarbij ke maar dood
1: hè?
0: Hamster.
1: Is op Japan er gewoon pakleige kijken?
0: Hij trapte die hamster gewoon dood. Hij neemt kijken, moet je maar. Hij neemt moet je maar kijken, hè?
1: Ik heb al jij sankel, hou kan moet je sankel.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Ook op een koei sankel, hoor je sankel moet je.
0: Insan kus na kare. Soms denk je van, hem lukt je buddhi kan ik er chal jij kavi.
1: Ai boy. Trouwens, ik wil laatste baat, Lloyd. Daar stop ik er echt mee.
0: Ja, ja, ja. Het is genoeg geweest.
1: Genoeg hoegen bij het natuurie.
0: Boothoegen.
1: Een mevrouw was daar met een meneer. Er is dheer raha.
0: Gelukkig, meneer.
1: Gelukkig dheer raha.
0: Meneer was
1: er. Heel lief stel. Hem boel gali.
0: Meneer raak je meester raha.
1: Nee. Ik wil meneer, ik wil mevrouw. Heel lief. Maar de meneer had gewoon normaal aan. Je zei, hè? Maar die mevrouw had heel erg mooi aan. Zegt die mevrouw tegen mij, want hij moet het dan netjes.
0: Ja,
1: probeer ik alleen maar naar Lukbal. Maar omdat hij kan kunnen
0: trainen. Redelijk.
1: Ik heb vijf per rally.
0: Nee, zes.
1: Maar die mevrouw zat op een 9 en die meneer zat op een 6. Qua kleding. Zegt die mevrouw tegen mij: van ik ben puntje, fan, bla bla bla, allemaal leuk.
0: Ja.
1: Maar toen bolleerde het aan het kietje netjes uit.
0: Dik hamara dan meer.
1: Nou ja, daar kwam het bij. Maar zij was inderdaad heel erg beeldig gekleed. Dus dank mevrouw. Kiet om loket naar wat Yasunega mooi zei.
0: Nou.
1: Dus je bent op 19 september. Dat bent hoe je hier, maar netjes zei je. Meneer, toch netjes zei je.
0: Nou, een applausje voor die mevrouw hoor. Oké, Anand, dankjewel.
1: Dankjewel. Mooi reën.
0: En morgen zijn we weer met Coffee Chai en middagshow.
1: Yes, thank
0: dankjewel.
1: You. Bye-bye.
0: Oké, bye-bye. Sunwalo, ja, de kamer is toen Coffee Chai, middagshow. Het begon heel rustig. En uiteindelijk... Hazi Mazak ook heel blij. En heel veel Gyan kebab bij. En natuurlijk ook Gusa kebab bij. En natuurlijk over onze mooie gemeenschap, onze mooie Hindustanen kebaren. En ook Batabi keer. En onze mooie weekend, Junder Ha. Orbi Anivali Dunome, Orbi Kya Kya Honivali. Wat we allemaal nog gaan doen. Laat het een verrassing zijn. We hebben heel veel werk te doen voor de gemeenschap. En voor ons ook, hè, uiteraard. Maar wij doen het voor jullie. Ja, de kaap is een koffie, chai, middagshow. Zoek je peesje gegeven. En oh ja, de collega's, radiocollega's van Amor, die waren er ook op Brasa. Ook leuk. Een nieuwe maand is begonnen. En gelukkig ook een dag waarop we na al die regen gewoon weer wat zon krijgen vandaag. Ha. Misschien is dat meteen een mooi begin. Niet alles hoeft anders omdat september begint. Nee, kies gewoon één ding waarvan je denkt. Waarvan jij denkt, tu John Sochega. Dat wil ik deze maand net iets anders doen. Net iets beter doen. Soch, meer hoeft je niet te doen. Pak je koffie en chai. Of nog een koffie, of nog een chai. En geniet van je dinsdag. Namaskar, een mooie eerste septemberdag. En blijf vooral luisteren naar Ujala Radio. Mooi serie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।
2: De lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap humse baat kar sakte hai.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf afrit Beek. Een file door een geschade auto met aanhanger op de A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kilometer file tussen Knoop het Vaanplein en Rotterdam-Sjaloos. Nog geen 10 minuten vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork 3 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Ja, een heerlijke openingstune vandaag hier bij de One and Only Ujala Radio. Uit de film Javan was dit de titeltrack en is uit het jaar 2023. Ja, een heerlijke actietriller en ook zo'n heerlijke actietune om dit uurtje mee te beginnen. Ja, we gaan weer heerlijke Ghana afdraaien. Ik heb weer mooie nummers hier zo op mijn playlist staan. We beginnen met Shreya Ghoshal en Pritam on the vocals uit de film Brahmastra. Organica naam hij, Rus.

बेमिसाल गीत खूबसूरत गाना जोगन तेरा मारा रसिया। Ja, komt dus uit de film Brahmastra. En de film speelt zich af in een universum geïnspireerd door Indiaanse mythologie. En het volgt het verhaal van Shiva, die ontdekt dat hij buitengewone krachten bezit. Ja, en als je dan dit nummer hoort in de film, ja, het speelt zich af tijdens enkele intieme en emotionele momenten tussen Shiva en Isha. Ja, het versterkt de romantische sfeer van het verhaal. Ja, onder andere Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan. Ja, zij spelen in deze film Brahmastra. Ja, een stevige sterrenkast, mag je wel zeggen. Ja, de mooiste nummers en de heerlijkste gana vandaag geselecteerd hier op jouw favoriete radio, Ujala Radio, Arwobi Amit Jairamkesat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet vandaag van deze mooie dag.

Ja, uit de Kookstudio seizoen 14 hoor je hier de stem van Atif Aslam samen met Momina Moustessan. Ja, de heerlijke stem op deze prachtige dag. Laat de zon vandaag niet alleen schijnen, maar laat het ook een beetje je hart verwarmen. Ja, ik zou zeggen, maak er een prachtige dag van. Vol glimlachen en natuurlijk ook fantastische momenten die je beleeft hier bij de one and only Ujala Radio. Ja, waar je ook bent, zet je radio lekker luid. Want we hebben fantastische Ghana hier op onze playlist. Orisbaar, de stem van Mr. Raymond Ramnarayan.

Divana Leke Aya He. Ja, een heerlijke cover Ghana. Het originele kennen uit het jaar 1972. Ja, je weet het wel toch, uit de film Meri Jeevan Sathi. Ja, toen gezongen door de legendarische zanger Kishore Kumar. Maar dit is de music boss. Tujanehe, Raymond Ramnarayan. From the West Indies, Trinidad en Tobago. Ja, gebracht in een nieuw jasje. Klinkt lekker, klinkt weer helemaal van deze tijd. Ja, van Trinidad en Tobago gaan we naar Suriname. Naar de formatie Freestyle.

live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala, Lara He, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september. Meervaart theater mee. Jabertoe, mooiste buitje taak. Zeker heel zoen, zeker hega. Jobjes concert. Hoe nu wel een Aapke gaat er. Arie Aapke Charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin Kisa.

0: Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidiklee op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen twee hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en knooppunt Del 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file, vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen Duitse grens, 3 kilometer file door de grenscontroles, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio.
3: Ujala Radio per pesh karte hain ab aapke liye ye musical number.

De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen twee hoge Amerikaanse functionarissen. De Israëlische aanval op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. En in het Gelderse Overasselt is een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. De Chinese

0: तक
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heen, door Zalgren heen. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kiezi ka moende sanskaar heen. Ujala Radio, vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mai Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्ते, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
3: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान, सुनिए उजाला रेडियो पर।

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. En Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 42 15 33 of stuur

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala, Lara Hair, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, per toe, mooiste buitje taakseke her, zoensake hega. Jab jas concert hone wala hai aapke khatir aa rahe hain aapke shehar mein Boyke Dadadin and Boyke Dadadin ke saath.

Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nid de Klee op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ruim een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. Na 20 naar Hoek van Holland, tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven, doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Aapki khidmat mein main apni chand ghazlein pesh karne ki ijazat chahti hoon. Ijazat hai?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio. What up, what up?

What up, je moet eten. Ja, de geweldige stem van Shashi Ramkelau en Avinash Shankar en Michael. Ja, het is een Ghana dat je eraan herinnert dat er één ding is dat je altijd op tijd moet doen. En dat is eten. Ja, zoals ze in het refrein ook zeggen. Je moet eten, want zonder eten kan je niet leven. Ja, en zo is dat ook. Blijf lekker luisteren, want we serveren zometeen nog meer heerlijke lekkernijen speciaal voor jouw oren. Ja, het is weer tijd voor een heerlijk uurtje. Heerlijke Ghana. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Vandaag is jouw dag, dus zet die glimlach lekker op. Laat het zonnetje in je hart schijnen en je zult zien dat die buiten nog feller gaat schijnen.

Ook Carle Anjiki uit de film Circus. En prachtig, heerlijk gezongen door Bancha. Samen met Amrita Singh on the vocals. Ja, een heerlijke retro vloeiende Ghana. Liefdes Ghana. Ja, dat je rechtstreeks naar discofeest van jouw dromen meevoert. Ja, dat is de invloed hier op jouw favoriete radio. Ujala Radio. Arwo Bhiami, Jeram Kesat. En ook dit uurtje weer heerlijke Ghana. Ja, uit de film Sayara heb ik hier zo Hamzafar.

Ja, Ganneke naam heet Hamsever uit de geweldige movie Sanjara. Prachtig mooi gezongen door Satya Tandon samen met Parampara Tandon on the vocals.

Akker, Saad Meritu He Hamzever. Ja, dat is romantiek op zijn puurst. Ja, als jij mijn reisgenoot bent, dan hoeft het pad niet te weten waar het heen gaat. Ja, een prachtige, mooie, hartverwarmende ode aan die ene perfecte metgezel. Ja, en ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want de reis is nog niet voorbij. En met Hamzever aan je zijde voelt elke melodie als een stap die dichter bij de liefde komt. Ja, prachtige, mooie Ghana, de stem van Satchit Parampara. Komt uit de film Sayara, Organa Kanamraha. Ja, ik hoef het niet te zeggen. Hamzever. Ja, nog meer heerlijke, mooie nummers. Mooi, mooi Ghana, groep Zurit Ghana. Orwobhi Amit Jairam Kesat hier op Ujala Radio. Ja, film ka naam hai Dil Bole Haripa. Aur gaana ka naam hai Ishq Hi Rab Hai. Het is de prachtige mooie stem van Sonu Nigam.

पे इश्क ही है रब और खुदा सोनिया। Ja, liefde is de taal van de ziel, de goddelijke kracht die ons allemaal verbindt. Want ja, waar liefde is, daar is ook het goddelijke. Ja, prachtig mooi gezongen door Shreya Ghoshal en Sonu Nigam aan de vocals. En komt dus uit de film Dil Bole Haripa, een heerlijke Ghana. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want de magie van de liefde, die gaat gewoon lekker door. Ja, nog meer prachtige, mooi mooi Ghana. De stem van Jubin Nautial. Orsaat is aan met hier Shreya Ghoshal. On the vocals uit de film Dharak deel 2.

Ja, slechts één hartslag, één metgezel voor het leven. Dat is de ware betekenis voor de liefde. Basse ik dhrakke chahiye, jo umar bhar nibhai saath mera. Ja, prachtig mooi gezongen door Jubin Nautiyal samen met Shreya Ghoshal. Komt dus uit de film Dhrak 2. Ik groep zo het lovely Ghana. Ik zie ik heerlijke Ghana. On Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Arbo bhi Ami Jairam Kizat. Ik hoop dat je geniet van jouw heerlijke dag samen met Ujala Radio.

en heerlijke Ghana dat je meeneemt in de wereld van mysterie, charme en ongrijpbare allure. Komt dus uit de film Jewel Thief. Jadusa Merahunar. Ja, mijn talent is als magie. Ja, en magie is niet alleen wat je ziet, maar vooral ook wat je niet ziet. Ja, blijf lekker luisteren, want de betovering en de magie gaat lekker verder hier bij Ujala Radio. Ghana kanaam he Dil Dhamake. Film kanaam he Malik.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Duitse politie onderzoekt mogelijke sabotage bij een elektriciteitsstation in Brandenburg. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu en gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. En 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Kiss Geheim Design. Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur ye bhi Meervaart Theater mein. Aa rahe hain aapke shehar mein. Shekhar Kumar. Maus Mew Roy ke saath. Ayan Mukherjee. Boyke Dattadien. Aur Nizam Vaghi Design. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitjer ke raad hai toch? Raad ke saad bezee. Inloop. Our program raad ko 12 baje khatm hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig. Vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os 3 kwartier extra tussen Eckerswij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

ja. Shekhar Kumar. Wat kan hij ook goed zingen. Shekhar Kumar. Met Mumbai Beats op 19 september in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Wacht per Geridelina. Ik hoef het niet te zeggen toch. Hamena Bulukhega. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Doe op Nidikli op meervaart.nl. Want dat gaat heel snel. Nog een paar stoelen te gaan. Dus to Jaldikar, het wordt een hele mooie avond, zaterdagavond. Toke Kohuna Jaike, to je Meervaart Amsterdam meer. Ujala's Coffee Chai, middagshow, Peshkiajarahe, Absabhi, Sunnuholokle. Zometeen Anand Chandrika Singh, Hamarisa Denewalahe. De headlines van 1 september, Ujala's Coffee Chai, middagshow mee. Kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan voor grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daarmee probeert Den Haag de woningbouw verder te versnellen. Inflatie blijft hardnekkig hoog. De Nederlandse consumentenprijzen lagen in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Energie en brandstof werden fors duurder, maar boodschappen juist iets goedkoper. Maar Hamlo de Kila toch? En we moeten gaan tanken, dan moeten we heel veel betalen per liter. Dodelijke schietpartij in Overasselt. 1 persoon is omgekomen en 2 politieagenten raken gewond. Een deel van het Gelderse dorp is vanochtend afgezet, terwijl het politieonderzoek doorgaat. Landelijke openbare vervoersstaking aangekondigd. Vakbond FNV kondigt voor woensdag 9 september een staking van 24 uur aan in het openbaar vervoer. Rusland valt Kiev aan voor de 6e dag op rij. Bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen zijn volgens de laatste cijfers 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Ook Oekraïnse exportinfrastructuur is aangevallen. De strijd tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Na nieuwe militaire aanvallen loopt de olieprijs vandaag verder op. Dus ja, arbeid is namelijk een werkperiode. Bijna 300 werknemers gered in Nepal. Reddingsteams bereiken eindelijk afgelegen waterkrachtcentrales na catastrofale overstromingen. Het dodental staat inmiddels op minstens 987 en ruim 4000 mensen worden nog vermist. Nieuwe spanning tussen China en Taiwan. Beijing dreigt met niet nader genoemde gevolgen vanwege de aanwezigheid van Taiwan bij een bijeenkomst van leiders van eilandstaten in de Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland wijzen de Chinese druk af. Nizam Waagdezenkewaas met zonder hem. Hij is ook aanwezig op The Greatest Voices of Bollywood. 19 september in de Meervaart. Zometeen met Anand Chandrika Singh. Hambaat ik hem wel. Aaskissamacharke. Waarom mee? Ja, dan wil ik die doen. Waarom mee? Ja,

जब आनंद के बुलायला तो आ जाए direct zijn studio में. Hij is er al. Hij moest zijn microfoon even goed zetten. Zijn headphone goed zetten. En hij is op tijd binnen. Want Baris, Baris toch naar geweest, wat? Kan je naartoe gaan, dan ga ik naar Baris gaan. Maar vandaag valt het wel mee. Vandaag is het wat rustiger.

Ja, soms zoet je dat kaka ho Holland mee, ja, dunia per me kaka. Maar ja, we moeten wel dichter bij huis blijven. Huis van schietpartij in Overasselt was eerder doelwit van beschieting met 25 kogels. Kickbokser Badr Hari, toen om Kijane hebben, Badr Hari keer toen om Jane toch. Hij is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Nou ja, volgens mij moeten ze Anand nu uitnodigen.

0: खर्चा लगेगा वाला चलो
1: थोड़ा खर्चा लगेगा
0: थोड़ा खर्चा लगेगा
1: थोड़ा है कॉफी को थोड़ा है कॉफी चाय कैश है यहां पे थोड़ा से खर्चा लगेगा बैक इन्वेस्टमेंट
0: वैसेन वैसेन ऑन बताल बारे यूंस
1: या या या या
0: एक फ्रॉम पॉपुलर तो बातें बाकी लोग है नीड नॉर्मल
1: या तो होक या तो होक बोले कहां है
0: आधा तोर आधा
1: हमारा आधा नया
0: Okay. Mensen houden van jou, hoor. Goedemiddag trouwens. Ja,
1: goedemiddag.
0: Best wel goed, hoor. Best wel goed uitgerust.
1: Genoeg energie.
0: Natuurlijk bij Torah zeg ik, omdat je, ja, die noem op het gerust hoort, zeg ik al ooit. Dus kuch mag niet karim. En dus dan duurt het even een paar dagen voordat het lichaam helemaal goed hersteld is.
1: जब सुनने तो सुनने गनवा तो मुकेश के जवानी भर सोए तो बुढ़ापा पे पछताया
0: ना ना ना ना ऐसे ना चाहिए होवे के जोन ची कर एक बार कर ले जवानी में
1: हाँ
0: और जाने का भरोस करिए
1: हाँ
0: जब कफन में जाइए
1: दान खाई रुस्ते हैं
0: खूब भरोस करिए फिर
1: जितना मंगिए तबला
0: अच्छा ये मालूम दी केस लेख लो तो कितना मांगे रोज खूब रोज कर फिर ओकर बाद मां उसे पहले ना चाहिए बहुत रोज करे के मां एक बुन्ना रोज करिए द वॉच ऑक्स नेल आउट है
1: वो तो है ये मु तो कल ये रोज पको के
0: दस रोज जोन हाइगा सुते खाय जोन हाइगा ट्राउंस ए खुद में तक बोली कि ना बोली
1: तो खुद में बोल चुके
0: हैं बोले हां दोस्त थोड़ा देख ले तो अब तक या हाइगा थोड़ा सा दस रोज जोन हाइगा सूते के हैं
1: स्लाप सूते के सूते के
0: स्लाप स्लाप जोन हैगा बहुत बलांगरा हैगा अगर तू ना सूतिए मोई से तब तो देही जोन बा उन्ना हेयरस्टाइल होइगा दोस्त भाइयों बहनो जोन अदमी बोलेगा फन सुनना जोन अदमी सूते हैगा ज्यादा उल्लेसी बा है स्लीप इज फॉर द वीक अदमी बोले तो
1: मस्ट
0: स्लीप इज नीड फॉर द वीक
1: juist mooi het door dingen gaat
0: dat is echt keep on dreaming als je daarin gelooft dat sleep for the week is dan moet je vooral doorgaan met dromen dus toen soutier als je naam mooi soutier dan krijg je dat effect dat ik had jaar dien hè Lloyd ik roos me nou hier maar 1000 dagen achter elkaar 3 jaar even simpel gezegd toen naam mooi soutier weet je wat dat doet met je verouderingsproces
1: snelste boel houd je je toe
0: एकदम झर जाइए दोस जो स्लाप जोन हैगा बहुत नउदा खाइगा देही खाती ओक फॉर योर लेखा मार ओक फॉर योर गेस उते हेरस्टेल दोस रस गनुग आउटसोने वालो स्लाप गनुग ना जाइए रतिया बिया के पीछे हंगा रहिए थोड़ा से रस करिए भी एंड एगो अंडरसुक भेल बा रसत Stanford University, dus ook een Barca Universiteit. Na ik wil lauw
1: waar je loopt. Zeker. Stanford is heel erg bekend, ja.
0: Juist. Dus hoe onderzoeker is bij, dat je toen je jong was, hè?
1: Ha.
0: Jawan was, 25 jaar is, dat je door Adha.
1: Jezus, hem ook.
0: Raad maar face carrière. Dan merk je de volgende dag toch, van ik ben een beetje moe, Maar toen je 25 jaar was, kon je het makkelijk hebben. Maar rond je 40ste, dan krijg je dat, die rekening, die krijg je gepresenteerd.
1: Direct,
0: als je een nachtje doorhaalt.
1: Direct.
0: Want je lichaam herstelt niet meer zo snel.
1: Nou.
0: En zeker als je een paar nachten achter elkaar gaat doorfeesten, dan wordt het erg rond de 40ste. Maar ben je 60... Lloyd, hem nou wel een beetje, maar richting 60 jaar.
1: Toen juist dat je geen koedrijke behoudt iedere uur.
0: Nou, dan wordt het nog erger. Dus onderzoek qua collega, rond je 44ste.
1: Ja.
0: Heel erg exact, dus niet rond je 40ste, maar rond je
1: 44ste.
0: Ja. En rond je 60ste. Dat verandert er heel veel in het lichaam. Dus al die processen, John Haiga, van stofwisseling, afweer, hart... bloedvaten, huid, spieren. Al die dingen, Lloyd, gaan eronder lijden. Als er toen nam mooi soetje, dan gaat het niet kunnen herstellen. Dus slaap, John Haiga, soeteken, John Haiga, behoed belangrijk, hè, zo'n nevalo. En je toch een bolega man, toen lesie, wat het toen jada soetega, dek je ose kahoiga.
1: Dus ja, direct, hoe snel ze boel hou je ga, ja, het boel hou je. Dus, door advies heen gaat, dus mensen die.
0: Slaap genoeg.
1: Slaap genoeg, of je nou jong of oud bent, maar ziada ten is soetje.
0: He? Ja, want je lichaam moet kunnen herstellen.
1: Ha.
0: Je lichaam kan niet altijd aanstaan. Je lichaam moet af en toe uit om even te kunnen herstellen. Oikati uparwali banaise raad ordin.
1: Raad ordin. हाँ,
0: ना कि रात के भरे पानी दिन के नहीं ना. दिन के कैसे बच्चे जो
1: दिन के तो
0: ना ना ना दिन के हैरानी और रात के भरे पानी सो इज सो इज सो ऑनगेयर या
1: एक वो
0: नेक्स्ट ऑन योर वे.
1: दिस हम देखे ना ब्रासा फेस्ट पे हम देखे भी तो एक एक दु, एक दु, एक घंटा नींद मार ले भी है
0: zeker zeker slaap,
1: om helemaal opgewekt te zijn en de mensen te ontvangen het hele net ook
0: ik wil niet oud worden toch ik nee, wil niet oud worden toch
1: nee nee nee nee, nee dat snap ik
0: als je
1: snap
0: als je verouderingsproces wil stoppen dan moet je gewoon slapen maar dus, man je laat jawan
1: jawan ja natuurlijk geen man ja als je hem vroeger vroeger je absoluut on bouw deerlijk zoete bij hem aan
0: ha maar zo nevalo ze nevalo let erop ik grap na hier dus toen man je gezond die of leeftijd kunnen we mooi zijn. तो लेखमुआ के भी रस दिए है दस हम लोग मशीन ना बाती मशीन दोरो चल सकेगा शायद 24 घंटा
1: हाँ
0: मैं एक इंसान जोन बा फलदून रस पाकर
1: ना
0: आय मोई मोई बात बताइली ना वेतनस्थापलक बात देख ले तो
1: जैसे शुरू करे है एर्स्ट एडवाइस मिल गया नया महीना में एर्स्ट डे ऑफ द मंथ सितंबर एंड सितंबर या इट्स ऑल एन ड्रुक मंथ वर अब हॉलैंड भर में स्कूल शुरू हो गए फॉर ऑल ऑल ऑल ऑल स्कूल गांदे किंडरन नेचुरली want vorige week of twee weken geleden was het Noord-Holland. Op Sabjaha eigenlijk. Sabjaha school Shurohega. Dus ja, het wordt een drukke maand. En ja, de maand begint ook al een beetje slecht. Hè? Inflatie is omhoog. Rente gaat omhoog. Telke paisa upartjaja. Samaankinikus. Sabjitske. Ja, het is een beetje slecht. Begin van de maand.
0: Maar ik ga... Nee. Luid. Weet je, we moeten positief blijven.
1: Oké.
0: Al deze dingen die jij noemt. Hè? I aajke thoro haiga, Luidje.
1: सदियों के है सदियों के बाद है
0: तू कभी सुन ले कि तेल के प्राइस सका होएगा तू खाली सुन ले बातें जीवन भर सेंस में खबर साइड ऐ अतमुत अम होग
1: अत खास अली मार अम होग
0: इबा वहाँ और लोग हैं वहाँ प्रॉब्लम है दैट डिंग खात कंटिन्यू अम होग लोग
1: या
0: दस पैसा जोन हैगा हम लोग के पहले धल्ले बाजार तू जात रहे हम नहीं तो पहले बाजार जाते रहे
1: हाँ पहले बाजार जाते रहे वन मैं 25 यूरो कम ही मैं टू सैक्स फुल या तो हाँ तो
0: या तो दी डेट केंट इवरी
1: इंडिया में 25 गुल्डन गुल्डन हूँ पर से हाँ
0: ja iedereen boven de 60 kent dat leuk oké, niet overdrijven iedereen boven de 50 kent dat fenomeen wel
1: ja
0: een begulde tijd bij de kraha. Kun je botra NF na?
1: Ja, Nederlands gulden. Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: jij bent van de bank, jij moet me kunnen vertellen.
1: Ja.
0: Florijn, Nederlands Florijn.
1: Ja, Nederlands Florijn, ja.
0: Ja, toch? NF.
1: NF, ja.
0: Dus Pailera NF.
1: Ja.
0: De NF के समय पे हम लोग 25 NF लेके जात रहे बाजार तो दुई गो तास कुंदो फुले
1: या मंग
0: toch?
1: Ja.
0: Want voor 50 cent kocht je fruit, voor 1 euro kocht je dat.
1: Ja.
0: Dus 25 met behoorlijk iets hoe gaat dat?
1: Abtoe kabelen je kuskine 25 euro en dan kom je met 5 spullen naar huis.
0: Nou, niet eens je achterzak kun je vullen. Broekzak kwam met een ruimte regen. Toen gewoon broekoe meer rugzak heen gaat je doen, 25 euro.
1: Het is erg hoor, het is erg, heel erg.
0: Dus pahile ke aande nie, John Admike raha. Dan leg je een andere 1500 NF.
1: Ja.
0: 1500 NF. Volgens mij, hebben we niet naar Oesabani per uitkering raad. Maar volgens mij rond de 1500 raad.
1: Hij is een kusra.
0: Mensen kwamen best wel rond daarmee.
1: Ja, natuurlijk. Sabtjes Sastaraha. Huren waren ook niet zo hoog. Dus Sabtjes Sastaraha. Ja,
0: dus voor de mensen die NF-tijd hebben meegemaakt, die herkennen dat. In elk geval deels, denk ik. En natuurlijk, te kabelen NF, je berlaaile euro mee.
1: Ja.
0: Toen zijn die prijzen niet gehalveerd.
1: Nee.
0: Prijs was halveer hoor je. Maar prijs was niet halveer. Maar prijs was ook niveau wat bijna pakris hebben.
1: Ja.
0: Dus op 1500 mee uit AWK, euro mee, is best wel moeilijk.
1: Het is heel erg moeilijk. Echt.
0: Het mensen lukt wel, maar dan moet je echt de eindjes aan elkaar knopen.
1: Ja.
0: Het is niet meer zo makkelijk om met 1500 euro uit te komen.
1: Nee. Ik kom
0: dus bij Swajon hij gaat devalueerbaar op een of andere manier. Je moet veel meer verdienen. Mensen verdienden toen misschien 2000 NF. En verdienen nu misschien 4000 euro.
1: Ja.
0: Maar je leeft niet rijker, want al het geld gaat op.
1: Direct.
0: Ieder doet daar. Ja toch?
1: Ja.
0: Sab kuch mahangai ke ba. Dunia mein sab kuch mahangai ke
1: ba. Salaris pa ye aaj aur 2-3 roj baas dikhe is het toch wat minder geworden. Behoorlijk minder geworden.
0: Zeker, want als die dingen eraf gaan...
1: Ja.
0: door huur, kito hypotheek, kito
1: ziekenfonds, verzekering, al die dingen. Ja, het is niet normaal.
0: Chowna na moeie.
1: Na. Kuch karik. Chowna na se gabraai gehega. Dus ja.
0: Dus in Nederland, ego constatering, babi.
1: Ja.
0: Amre jan dat mij herken kreeg, babi, sunne walo bhi. Dus Nederland dhani ba. Dus wat dhani hai, maar we leven wel een beetje arm. In Suriname kun je bijvoorbeeld Suriname of kunnen doen ze des met Lloyd. Des wat gariep hè, maar je kunt wel leven als een lord.
1: Ja, daar is ik op de kusje eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Het is in wel, Suriname, het is wel zo. Ja. Het is wel zo.
0: Ja, ja, ja. Maar dan in India met toebaten.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat de salarissen nu zijn hoor, maar pahilem janila. Als je dan bijvoorbeeld 100 euro per maand betaalde,
1: ja,
0: dan had je gewoon een privéchauffeur bij je.
1: Arre? India met?
0: Echt waar. India mein hum na janil kitna chadal kitna nai sai tacha. Ik weet niet of dat kan. Misschien zijn er mensen die heel vaak naar India gaan of gewoond hebben of veel contact hebben uit Ubatai. Ik kijk naar gemiddeld salaris, maar
1: yeah.
0: Maar volgens mij 100 euro bij redelijk betaluk. Maar in elk geval een aantal jaren terug kun je voor 100 euro hum na is na me kitna ba ego loan hamre jan 300 euro hoiga 400 euro hoiga.
1: Ja, ik denk het ook wel in die range. Zoiets, in
0: denk
1: die range,
0: ik hoor,
1: ja.
0: Hum na janila. Ik zou vragen gewoon eigenlijk Robby ke poochek per hem lukken zijn naam.
1: Robby, hem lukken toe even betalen via WhatsApp. Kie ik ze het je jou heiga zijn naam.
0: Kie ik een winkel medewerker kitna kamaiga. Ik een dukaan met zo'n kaam karega.
1: Ja.
0: 8 ghanta. Hoeveel verdient een winkel medewerker of medewerkster in zo'n naam?
1: Ja.
0: Hem lukken na janil, maar hem vermoeden kan je la 300-400 te chaloid.
1: Ja.
0: Dus in Suriname kun je voor 300-400 euro iemand 8 uurtjes per dag in dienst nemen. Hoe vind je die?
1: Nou,
0: Nederland met ik roos lage jaar op naar
1: ja.
0: Weet je?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is een andere maatschappij.
1: Ha.
0: Maar ja, genoeg gezeurd.
1: Ja.
0: Maar goed zeurken, hè.
1: Hai, boy. Laten we even kort Kijk,
0: hoe was jou? Hoe waren al die brassas met al je fans, Lloyd?
1: Die brassas met al die fans was leuk om al die mensen te ontmoeten. John, hamloke juist Ayla de keba, ke koffie, hè.
0: Ke Lloyd,
1: hè. En mensen die dan hun verhalen hebben. En vooral ook één opvallende verhaal. Ik heb moeilijk aan pijlen. Eigenlijk, de Radio National 3. Maar als je een koffie chai eigenlijk, dan luister ik wel naar alle radiostations, Hindustaanse radiostations.
0: Dus dat is wel een goede. We doen goed werk, we doen goed
1: ja,
0: werk.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Nee,
1: zeker.
0: Maar je moet een goede radio hebben. En voor goede radio heb je een paar ingrediënten. Ik ook gare toe kijk benauwen, Lloyd.
1: Ha.
0: Dan gaan we naar de toekomst. Doksa? Toen heb ik de doksa? Of koets? Of bhaji?
1: Ja.
0: Acha, daal. Laten we het over daal hebben.
1: Ja.
0: Toen mang je daal kai. Dan moet je wel weten hoe je die daal smakelijk moet maken.
1: Ha.
0: Ohi dalwa koi dusar koi banai dusar kum lagega. Agar tor mai banai of aji banai of nani banai dusar hadba. Ohi dalwa.
1: Ja.
0: Smaakt totaal anders. Dus aise bhi hai ga radio. Aise bhi hai ga auto trouwens. Ego auto ego admi ke de diye. Una jane moi auto wa chalawe. To auto wa ke waarde thora kamti ho jayega.
1: Ha.
0: Terwijl ik een mooi bestuurder heet, ook mooi chalaiga. Aise radio bhi hai.
1: Ja.
0: Radio lage na hai belangrijk. Ki, kaise hem boli? La hom boli konchi wel belangrijk hai.
1: Ha, bol.
0: Voordat ik iemand ga beledigen.
1: Ja.
0: Radio lage belangrijk la hom boli konchi ba, Lloyd.
1: Ja.
0: In onze optiek, bij Ujala.
1: Ja.
0: Hom luk vind ik la techniek jon hai ga. Audio, sound, geluid, la aise hem uitlaat ja. Optimaal chahi reike. Daar begint het al mee. Het geluid, gewoon basisbouw, want dat is toch audio?
1: Ja.
0: Je luistert toch?
1: Huh?
0: TV, ja, toch? Ik dan.
1: Daga-daga-riga.
0: Ja. Dan ga je toch ook niet kijken?
1: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
0: TV, ja, ik beeld wat hiliga. Krabu-krabu, denk ga je over nooit.
1: Sneeuw, denk
0: ik. Flikker-hoiga. Zo is het ook bij geluid.
1: Ja.
0: Bij geluid is het precies zo. Dus 538, Sky Radio. Daaraan moeten we ons spiegelen.
1: Ja.
0: Wij moeten ons optrekken. We hebben het op een niveau wat opper krijgen.
1: Ja.
0: Dus je hebt ook een metlab. Dat het hele proces daarachter. John Garip, Pauchawega geluid. Wa, hoe ik een heel proces zeg. Dat moet je goed regelen.
1: Ja.
0: Dat kost gewoon geld. Dat kost energie. Daar zit heel veel denkwerk in, et cetera, et cetera.
1: Yeah.
0: Ik hoef het niet uit te leggen. Maar dat is een basisingrediënt.
1: Ja.
0: Maar wat moet je ook hebben? Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet top programma's
1: hebben.
0: Je moet niet gewoon omroepers hebben, je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet geen gewone programma's hebben, je moet top programma's hebben. En ik ben blij dat wij dat allemaal op een mooie manier vorm kunnen geven, Lloyd.
1: Ja.
0: Hier op Ujala Radio liggen. We hebben het gezien afgelopen weekend. Zoveel fans.
1: Ja.
0: Na ego, hazaren ja. ook. Waar pe aike, mile mange, or batawe bhi, van kitna geniet karisaban. Rosanna van de radio, mooie muziek. Mooie nummers die afgespeeld worden, ook er met leba format, John Heiga. John Gana Chaliga, Kishore Kumar ke Gana kon samay pe chali, Lata wali kon samay pe chaliga, Kumar Sanu wali kon samay pe chaliga, Benches ke Gana kon samay pe chali, baitha Gana, daar moet je over nadenken, dat moet je goed invullen. En zoveel jongeren vooral, Lloyd, want jongeren zijn kritisch, hè?
1: Ja, ja.
0: Jongeren echt kritisch, hè? En terecht, ik vind dat goed, ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja.
0: Jongeren zijn niet makkelijk tevreden.
1: Nou.
0: Dus product wat je nam, hoorde heet ook niet tevreden, Rehiga.
1: Nou.
0: En al die jongeren, ik durf het hardop te zeggen, die luisteren gelukkig naar Ujala Radio. En dat is wel leuk om te zien. Ki ham loke lege aan was, Rehiga. Ham loke lege John Nauwjaman zei het na zoen het radio wel zoen, Rehiga.
1: Ja.
0: En dat is leuk om te zien, Lloyd.
1: Dus, ja, er waren ook heel veel jongeren die bij mij kwamen van, goh, mag ik even op de radio? Dus dat was ook leuk om te zien van, ja, is dat bij mij een radio? Radio AP Kus Ap en Tsunami? Ja, misschien willen ze ook wel radio maken. Nou ja, wij geven wel een podium aan mensen die radio willen maken. Dus meld je maar aan via info@ujala.nl. Als je radio wil maken, dan geven we jou de kans.
0: Nou ja, je moet wel talent hebben.
1: Zeker, zeker.
0: Wij hebben ooit zo'n spotje gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Ooit? Heb je de guts, heb je de voice,
1: ja,
0: heb je talent, heb je tijd, ben je gemotiveerd, bla, bla, bla. je moet daar wel aan voldoen, maar ja.
1: Zeker, zeker.
0: Torstem moet ik dan dagaba dat toen naar carrière.
1: Nee.
0: Toch is dat mijn moet je niet doen.
1: We maken wel de selectie. Het is niet zomaar.
0: Het is een hele strenge procedure.
1: Ha.
0: Ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet wel even goed zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk willen we de tijd insteken. Natuurlijk willen we je verder opleiden, et cetera, et cetera. Zoals we bij heel veel mensen hebben gedaan, hè, Lloyd?
1: Zeker, zeker. Hey, Jenneke, gaat in een lokale werken.
0: Ja, heel veel. Dus ook Aatschke Thorobatiar.
1: Maar
0: wat ik meer bedoelde, al die fans.
1: Ja.
0: Die daar naartoe zijn gekomen, Brassafest.
1: Ja.
0: Zo leuk om te zien,
1: zeker,
0: zo leuk.
1: Zeker.
0: Het na het mij al toer liggen, het na het mij al hamal liggen. Apart hamlok rijden, we waren niet veel bij elkaar. Maar zoveel mensen zijn bij mij gekomen van, ka Lloyd hè.
1: Ja.
0: Eentje kwam naar me toe, waar is Anand Mahabir?
1: Ja. Nee,
0: waar is Lloyd Chandrika Singh of zo? Dus die was in de war. Die had onze namen gemixt met elkaar. Ook lief bedoeld, gewoon lief
1: hoor. Ja. Nou ja, sommige mensen kwamen ook heel spontaan naar jou toe. Hè? Van, hey Anand, toen dacht jij van, hey, toch je dat je aan je lekker waar dit toe
0: leuk,
1: eigenlijk?
0: Leuk. Maar genoeg veren Lloyd. Ujala Radio, hartstikke leuk. Hamluk Maatri uitzenden, keer de zondagkebi. Is door omstandigheden niet gelukt.
1: Heel jammer. Ja.
0: En wij konden dat niet op tijd fixen.
1: Nou.
0: Want daarvoor zou iemand weer vanuit Den Haag moeten gaan rijden op en neer. Maar we zaten daar zelf met een groot evenement.
1: Ja.
0: Etena Hazaro Lokke zat evenement. Dus we konden natuurlijk niet zomaar dat fixen. Dus onze excuses daarvoor zo nevalo. Studio bouw hoigera, sabkuch bouw hoigera. Maar zondag
1: kemlo. Mensen hebben dat al gezien, alleen konden we niet uitzetten. Maar goed. Ja.
0: Dat was een technisch probleempje. En soms gebeuren die dingen,
1: ja.
0: Maar wij hebben ons best gedaan. Ik ben ontzettend trots, Lloyd.
1: Ja.
0: Laten we even naar Brazzaville gaan, met jou goed vinden.
1: Zeker.
0: Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. En Hindustanen hebben bewezen dat ze echt kunnen feesten.
1: Ja, toch?
0: Zonder incidenten.
1: Eco-incidenten.
0: Nul. Er is volop gefeest.
1: Ja.
0: Volop. Na Tanise Kaske. De programmering die wij daar hadden in Den Haag, bij Brassafest, was uitmuntend.
1: Ja.
0: Bahut bisaal.
1: Het mooie daarvan is, je ziet het programma Milikala op Brassafest.nl. Iedereen begon ook op tijd. Het was niet zo van, giganten, ook werk er aan. Nee, alles ging echt op zijn tijd. Precies.
0: Alles op schema.
1: Op schema, ja.
0: Sudhir Nannan, de ceremoniemeester daar, maar ook degene die de backstage coördineren. Fantastisch werk. Hij kon niet meer lopen, hè, op het eind.
1: Ja.
0: Maar als je drie dagen lang was hij bezig. En dan... niet normaal goed werk wat hij heeft verricht. Zo gezellig, zo leuk. Al die bandjes, al die artiesten, individuele. Ik ga ze allemaal bedanken. Wat jullie hebben gedaan was fantastisch. Maar het publiek dan...
1: Ja.
0: Hindustani ko over vaak het mee bolega. Laatste tijd hebben wij het ook een paar keer hier gehad. Ja, Lloyd,
1: in koffie
0: omdat tolle gevraagd hebben we het kahowega. Hindustani ke feest. Maar nou, wij hebben bewezen hoe het kan.
1: Ja.
0: Wij hebben bewezen, Ujala heeft bewezen met haar publiek hoe het kan en hoe het hoort.
1: Ja.
0: Wat de standaard hoort te zijn. Na Hindustani krabba.
1: Na.
0: Probleem waar hij gaat die organisatie ja, krabba.
1: Ja.
0: Dan krijg je problemen. Maar als de organisatie goed is, top is, dan zie je dat ons volk, Hindustanen, ik ben daar trots op.
1: Ja.
0: Ik ben echt een trotse
1: zeker,
0: Hindustan.
1: Zeker.
0: Ik ben niet een Hindustan, John. Alleen maar gezeik van Hindustani I, Hindustani U. Daar zit ik niet op. Ik zit niet in die groep.
1: Nee.
0: Ik zit in die andere groep van positieve Hindustanen. Positieve vibe, leuke mensen, goede dingen doen, met elkaar, voor elkaar. Niet elkaar een oor aannaaien. Gewoon normaal doen. En dat was geweldig daar, Lloyd. Het publiek, fantastisch. Incidentvrij, hazarenlok. Bij elkaar, aan het dansen, aan het feesten, aan het drinken ook.
1: Ja.
0: Admi John Bewerkerega, Darupika, Admi Larega, Hindustani.
1: Nee, dat hebben we helemaal niet.
0: Je had er even bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Er werd gedanst, er werd geborreld, er werd gegeten. Nul incidenten met duizenden mensen. En dat komt, Lloyd, door ons fantastisch publiek. Dat komt door de geweldige organisatie Mkaske Bolila.
1: Ha.
0: Durf Karila Dasdai Boleke. Fantastische organisatie die erachter stond, Ujala. Met al haar mensen.
1: Ja.
0: Van beveiliging tot aan service medewerkers, tot aan techniek. Rekam zit, sapkoets, Lloyd.
1: Ja.
0: Toiletten netjes.
1: Ja, constant.
0: Niet
1: constant.
0: Dat je ergens terechtkomt waarvan je denkt van man, en ik moet een euro betalen en de toilet is nog vies.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Ja,
0: jongens,
1: hier kon je gratis naar het toilet gaan en het was ook netjes. Constant.
0: Ja, mijn oproep aan andere organisatoren is ook, en ik doe dat gewoon publiekelijk hier.
1: Ha.
0: Dus als er andere organisatoren zijn die boos worden, bel me vooral op, laat het me vooral weten.
1: Ha.
0: Maar ik denk dat iedereen dit beseft. Als je een euro vraagt om naar het toilet te gaan, zorg er dan alsjeblieft voor dat je toilet netjes is.
1: Ha, toch?
0: Kijk, wij, Ujala heeft gratis toilet, gratis, en continu schoonmaak.
1: Ja.
0: Dat is het niveau, daar moeten we naartoe gaan, Sunewalo. We moeten niet in die brokken toiletten blijven gaan en dan wel een euro incasseren, maar intussen geen toiletpapier, niet schoonmaken, geen zeep. Wat is dat? Dat moeten we toch niet meer doen? We leven toch niet 100 jaar terug?
1: Ja, en je betaalt niet zomaar dan om naar het toilet te gaan. Dus ja, zorg ervoor dat het ook netjes blijft natuurlijk. Maar ja,
0: nou ja, bij ons heb je niks betaald.
1: Niks betaald.
0: Zero.
1: En ook
0: je
1: nog
0: kan
1: schoon.
0: Gaan hoe vaak je wil. En super schoon. Continu
1: ja.
0: schoon,
1: ja.
0: maar continu. Dus zo kan het ook. Dus wij hopen, Lloyd, dat we een nieuwe standaard neerzetten nu. En dat niemand, kooi naar bole van man, Hindustani krabba en zo. Hamalige naar bole. Ik ben daar niet van gediend. Als jij een azijnpisser bent, etuja, apen oorat sebol, admisebol. Maar vertel het niet aan mij, want ik ben trots. Ik ben trots op die Hindustan.
1: Zeker, zeker. Braze Vespe, de zalen waren groot. Ik barca.
0: Mooi zo bolle, je bood gusame.
1: Nee, mooi zo bolle. Nee, gusame bolle.
0: Passie se bolle, Charlotte, passie.
1: Met alle, met heel veel passie heb je dat gezegd. Dus als mensen iets willen zeggen daarover, vooral de organisatoren, dan toen een oproep was zo'n collega, Anneke, bel aan het ook, als je daarover wilt praten.
0: Nee, bel me maar niet op, sorry, ik trek het in. Doe er wat mee. Doe er wat mee.
1: Doe er wat mee.
0: Ga er mee aan de slag.
1: Inderdaad.
0: En al die mensen die... Nou ja, ik zag een hele mooie post van iemand. Volgens mij van Ray, MC Ray.
1: Ja.
0: Langskomen, iemand wees me dat.
1: Ja.
0: Post wat taklieën van die jongen. Hij heeft het goed gedaan.
1: Ja.
0: Hij legt het ook uit daar.
1: Ja.
0: Van al dat gezeik van die negatievelingen, kappen ermee een keer. Toch ik kon je naar Dwingi Karega om naar een evenement te gaan. Niemand dwingt je.
1: Nee.
0: Je komt er echt vrijwillig naartoe, toch?
1: Ha.
0: Ki Lloyd of Anand of Koi toke chaplati marke lega.
1: Je wordt juist iemand trouble lega.
0: Dus de mensen die komen, je komt vrijwillig. Toen zo mee eten, drinken, na verwachten je. Want het is geen biaya, het is geen nota. Toen ik een kursie je paigele, wees blij. Want als je naar Kwaku gaat, of ik weet niet, andere festivals, een heleboel. Daar klaag je niet.
1: Nee.
0: En bij ons, wij hebben, ik weet niet, honderden stoelen neergezet. En dan zijn er toch nog mensen, een paar, niet veel hoor, die dan komen zeggen van ja, maar ham ja, Aili, ham sutli dego kursi, ham mijn bilet. Maar jaar theater thoro hè meneer mevrouw.
1: Hij heeft van tevoren bol je het is geen concert, het is geen show of wat dan ook. Dus het is een
0: villa. Tumange ko kursi. Hoi sakega, maar dan moet je naar onze theatershow komen. Trouwens, je hoeft niet lang te wachten hoor. Awega, 19 september, awega, Lloyd.
1: Ja, zeker.
0: Jabberjust.
1: We hebben een Indiase artiest ook, Ayan Mukherjee, die komt. En Maus Mubarak.
0: Nou, hij woont hier.
1: Oh, hij woont hier.
0: Maus Mubarak woont ook hier.
1: Aha.
0: Maar ze komen natuurlijk uit India.
1: Ja.
0: Voordat we dat horen van, nee, India's naam is maar. Ja, het zijn mensen die uit India komen, dat ze hier wonen tijdelijk, of ja. Maakt niet uit. Hè? Dat neemt niet weg dat het mensen uit India zijn.
1: Ja.
0: Dus mooi seizoen hier, Lloyd Kaboleur aan het Kabolega. Ja.
1: We sluiten een stukje af van Brasa.
0: Nani Gusaka.
1: Het was een geweldige weekend. Mooi feest. Barca haal. Het was echt grote haal. En je kon daar ook spulletjes kopen. Deerstandjes. En natuurlijk, het mooiste was dat je ook apart van al het muziek en zo. Tunasunia, maar dan zit je apart in de food hall. Waar je ook allerlei hapjes, kanapina. Toen mooiste Aramse en dat was ook wel apart hoor.
0: Superleuk. En daar hebben we voor gezorgd dat daar weinig geluid was.
1: Ha.
0: Dus je kon rustig urenlang, als je dat wilde, gewoon even kletsen.
1: Wat me opviel, deze en bij mijn bij.
0: Nou, ik had je niet eens nikker aan, Lloyd. Die vonden de food court zo gezellig, zo aangenaam.
1: Het was ook lekker warm, ook een beetje binnenin.
0: Parkeren, ik heb het nou makkelijker aan. Ja, mensen parkeren. Hebben het nu gezien.
1: Ja.
0: Derend Mina Janetra, mensen hebben nu gezien hoe makkelijk.
1: Ja.
0: Organisatie, tip top.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ook leuk was, vriendschappen zijn ontstaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Nieuwe vriendschappen, mensen zijn... En niet alleen ontstaan, maar ook vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus vriendschappen zijn hernieuwd.
1: Ja.
0: Lang
1: ja.
0: Een mooie symbolie.
1: Ja. Ja.
0: Dus John vergetelheid me raken, hoera. Kono admi. Soms zie je een neef heel lang niet, soms zie je een vriend heel lang niet. Mensen hebben elkaar ontmoet.
1: Ja.
0: Mensen hebben weer die vriendschap kunnen aanhalen, die banden kunnen aanhalen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: En mensen hebben intussen kinderen gekregen. Kinderen worden geïntroduceerd aan oom, tante, vice versa. Superleuk. Wethouders zijn geweest, trouwens, het is hoogst ongebruikelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Gebeurt echt bijna nooit.
1: Ja.
0: Dat er op één evenement,
1: twee dagen tijd,
0: twee verschillende wethouders komen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
1: Gemeente of wethouders.
0: Nee, Barca. Den Haag is een grote stad.
1: House of Lau, wethouders Nijmegen.
0: Is de derde stad van Nederland.
1: Ja.
0: En twee wethouders hebben de moeite genomen... om er naartoe gekomen. Super aangenaam. Hebben hele leuke tijd gehad. Een van de wethouders is trouwe fan van Ujala. Hè? Hij luistert daar heel veel naar. Hij kent ook iedereen. Hij geniet ook van de programma's. Lloyd, ook koffie en chai luisteraar trouwens. Dus dat is leuk. Weet je, leuk om te zien, maar heel toegankelijk. Hele leuke mensen, hele aardige mensen.
1: Maar wat mij opviel, ki ego wethouder Rajon waar, Uma Salam met Harp Chalatra. Het was op de zaterdag. En mensen wilden ook op de foto met hem.
0: Die man is super populair. Richard de Mos, daar heb je het over. Richard de Mos. Die man is super populair onder Hindustanen. Echt waar.
1: Ja.
0: Hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar die man is echt super populair. Het lijkt wel een filmster bijna.
1: Hij,
0: en mensen willen op de foto met hem.
1: Hij was ook even op de radio. En hij was ook heel inderdaad toegankelijk. Heel normaal. Hè? Dan zit hij dan voor je en dan... Hij vond het ook wel super gezellig.
0: Geen R in elk geval.
1: Nou.
0: Soms hebben mensen... Ik op Barkat Darja Johega. Hojaiga. Na Kali Hindustani, check wat over algemeen. Ik wil Barkar Darja Hoja te Oere leggen, Saman. Utraija, Hindustani bolega.
1: Utraija.
0: Utraija, Saman. Ze beginnen te vliegen. Ze denken dat ze meer zijn dan de ander. Maar blijf met beide benen op de grond.
1: Doe normaal.
0: Aj toke haiga, bian toke narehiga, oppositia. Doe gewoon normaal. En als je impopulair maakt en je bent geen wethouder meer straks. Dus zorg ervoor dat je geliefd bent, goede dingen doet, vrienden maakt. En niet dat mensen een hekel aan je krijgen. Dat moet je niet doen. En dit is leuk om te zien. Ze zijn net benoemd, een maand terug ongeveer. Nieuwbakken college natuurlijk. Nieuwe wethouders. Leuk om die banden aan te halen met hun Lloyd. En we gaan heel veel moois doen voor Den Haag. In eerste instantie primair. Maar secundair voor alle Hindustanen in het land. Dus Hamlok. We gaan zoveel mooie dingen doen, zoveel verrassende dingen. Hamloke saat rije, hamloke saat die. Jesse Abdele afgelopen weekend, onze vrienden van Ujala, onze familie van Ujala. जैसे तू afgelopen weekend ले हम लोग के साथ दिए हमेशा, solang jij bij ons blijft, zijn wij niet klein te krijgen. जोन दिन हम लोग के सुनने वालों हम लोग के छोड़ देगा, जोन दिन हम लोग के evenementen bezoekers हम लोग के छोड़ देगा लोग, जोन दिन हम लोग के vrienden हम लोग के familie हम लोग के छोड़ देगा, dan तब schip हुआ हम लोग के टूट टाट जाएगा.
1: Ja.
0: Maar dus zolang dat niet gebeurt, challenge. Hem lok baat in jaar.
1: Hem
0: lok aage aage, en toe piche piche hem lok Sahara die. We houden dat intact. En hem lok Hindustani ke. John Fraga heiga na. Pandit ji dat heel mooi uitgelegd. Hem lok John
1: Kamba.
0: Hem lok John Fraga heiga. Hem lok Hindustani ke John gevoel heiga. Cultuur John heiga. Laten we dat doorgeven aan de volgende generaties. Applaus.
1: Ja, yeah. Ja.
0: ik vind dat wel applaus, want Nee, maar we moeten er trots op zijn, Lloyd.
1: Tot bhashan pe jo hai, einde pe chahiye applaus chahiye.
0: Precies, maar sunye ego baat, hamari mudiya mein hai.
1: Dus, kaun si to mudiya mein aayega?
0: Ek samay raha. Na, ama mudiya bada chicha aayega, chalo. Upar se, niche se, aage se, piche se.
1: Haan links, rechts, helemaal, hè?
0: Alle kanten gaan we op. Maar misschien is dat wel de charme.
1: Ja.
0: Lloyd. Hamlok zo maar idhar udhar sabbatien. Klets karila idhar udhar. Misschien is dat juist de charme, Lloyd. Kuch na voorbereid karke chalo.
1: Maar toch moet je aan mijn kontje aanleggen, zei
0: het. Maar moet je aan mijn kontje aanleggen. Muziek share. Dus ik samai raha. Jij hebt dat meegemaakt. Wij zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja.
0: Ta hamlok raha... Hindustanische bandjes.
1: Bandjes, ja. We hadden...
0: Behoed mooi, Chalatra. Hele grote, mooie bandjes. Ja, daar genoten van. Ja. Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Maar bij Hindustani, John de Haai, jongeren. Wij waren toen jongeren.
1: Ja.
0: We luisterden niet naar Baitagana.
1: Na, ik kom naar. Dus,
0: Baitagana was voor onze oudere broers. En we hebben ook een baapje gehad.
1: Ja.
0: De oude, andere generatie.
1: Ja.
0: Nou, toen is er iets gebeurd. En ik denk dat de Windersing daar echt...
1: Een grote rol heeft gespeeld.
0: In Nederland in ieder geval. En hij heeft daar nieuw leven in geblazen. Nou, ik heb afgelopen weekend gezien hoe de jongeren van nu...
1: Ja, man.
0: Dus na die hele dip van Baitagana is Baitagana helemaal terug. Dat heb ik nu kunnen zien met eigen ogen.
1: Ja, maar dat komt ook door de Windersing en Shivam Rajaram en Sujal Umrao. En de manier hoe zij het ook naar voren brengen. Hoe ze de mensen, het publiek, ook in laten betrekken.
0: Maar dat jongeren dat zo leuk vinden.
1: Ja, man.
0: Ik geniet daarvan.
1: Ja,
0: ook naar jong op hem nabati, Lloyd binnen. Hij doet wel jong.
1: Zo'n hamkabele, John Batia Tubolehe, daar ben ik met je helemaal roerend mee eens. Want...
0: Kapitu na eens rehe, Lloyd. Hamar mooi batia se. Hamar batia dit na mooi rehe.
1: Maar ik heb inderdaad ook van genoten. Ham taket rie van Keise. Hoe de jongeren dansen op Baitagana en dat ze meedoen. En ze zingen ook, hè?
0: Precies dat, Lloyd. Dat wilde ik nog even benoemen.
1: Ah.
0: Dus dan, ham ganwan ke tekst van na janila. Eerlijk.
1: Precies.
0: Wij zijn van een... Maar ik vind het zo mooi om te zien. Jonge meisjes van, ik weet niet hoe oud ze waren, 15, 16 misschien.
1: Ja, letterlijk
0: kennen ze de teksten. En ze zingen mee.
1: Ja.
0: En ze swingen mee.
1: Ja.
0: En ze vallen niemand lastig. En iedereen feest mee. En zo moet het zijn. En hier moet er trots op zijn.
1: Ja.
0: Sunewalo.
1: Zeker.
0: Kabhitu na giraya apen Hindustani. Hou op met dat ding. Ke Hindustani, aise Hindustani. O, ham na mangila sude. Ham se tu juist bolie Hindustani. Top, hè.
1: En social media benadering gaan we het
0: ook benoemen. Maar agar, dek, bij ons nu. Incidentvrij, toch?
1: Ha.
0: Maar koi na likis.
1: Na.
0: Ki etna mooi raha. Incidentvrij. Maar dhalle kuch ho jaat waan pe.
1: Ha, tab dekhte na.
0: Tab sunte na. Hindustani, Hindustani.
1: Facebook in hem dak jaat.
0: Sune balo. Kappa dermee. Echt waar. Hou op met dat negatieve.
1: Ja.
0: Kahun idhar udhar jahan dheer admi haiga, Lloyd. Hardam kuch hoi sakega.
1: Tuurlijk.
0: Hardam kuch hoi sakega.
1: Het gebeurt overal.
0: Hamloke lege naam bhalba. Daar zijn we dankbaar voor en blij om. En ik zeg het nog een keer. Dat komt door de geweldige organisatie.
1: Ha.
0: En door die fantastische mensen die ze fantastisch hebben gedragen. Daar komt het door. Als je die combinatie kunt hebben, Lloyd.
1: Ha.
0: Het begint ook vaak bij de organisatie zelf.
1: Ja, toch.
0: Toen je ultap iets creëert en je gaat niet goed om met je mensen, dan krijg je ook wrevel. Dan krijg je ook mensen die geïrriteerd raken. Maar als je alles netjes doet en goed doet, dan is er geen reden voor dingen gedoe, luid.
1: Ja.
0: Dus, maar ik op je joa moigel, niemand praat erover. Sunevalo, ik nodig jullie uit om nu wel een bericht te plaatsen.
1: Ha.
0: Om te zeggen, ik ben trots op Hindustanen. Ha. Ik ben trots op Ujala. Ik ben trots op Brassafest. Ik ben trots op Den Haag. Ik ben trots op heel Buiten Nederland, Ghana. Op alle Hindustanen. Doe dat ook. Want zo kunnen wij ook feesten. Zo kunnen wij dit ook regelen.
1: Ja, toch.
0: Het hoeft niet altijd dat negatieve te zijn. Kappen ermee. Mooi. Gussala gay. Applaus. Applaus.
1: Kitna applaus lie.
0: Hai, Lloyd. Or komt je een bataljaar, denk je toch? Waarover weet hebben, Lloyd? Heb je geen agendapunten?
1: Jawel, ik heb wel... Het begint ergens in China. En wereldwijd zullen we dat ook mee te maken hebben. Het is snel zijn nahoega. Maar ik maak me toch wel een beetje zorgen. Kijk, de heer hè, John Appen, eenzaamheid met AI, die Appen, Jeevansati banalen we hè. Of vriendje, vriendinnetje banalen we hè. AI, robots, zijn hier gezegd. Dat maakt me zo'n
0: kom. Jeevansati.
1: Dus Jeevansati. Dus dat betekent dus dat je dus de deur niet meer uitkomt. Je praat met die persoon.
0: Je hebt toch een vriend of een vriendin thuis?
1: Ja, maar
0: je hoeft niet meer weg.
1: Ja. Dus, maar dan larken worken bijna hoi. Dus
0: maar dat betekent... Nou, huh?
1: Larken worken bijna hoi. Dat betekent dus...
0: Hoi zeker, tja Lloyd. Hoi zeker wel, tja.
1: Ego, deze me komt die kabel janta hoi. En als dat gebeurt, dan heeft dat ook te maken met alles. Hè? Dus komt die inwoners riga, komt die dus wat agme jaiga, wagera. Alles en nog wat gebeurt er dan. Hè? Als, nou ja, als er niet meer kind... Als er meer sterftegeval is dan mensen geboren worden, moet je ze even weg mijn eigen kabel. China met althans.
0: Maar Lloyd, hoe je je behandelt, kan je dat behandelen?
1: Ja.
0: Als je doet je bij elkaar, of toch 2.1 lerken nabuil, dan betekent het dat de bevolking aan het krimpen is.
1: Ja.
0: Heel simpel. Dus doe je een keer zeggen, ja, je gaat 2.1 rekenen, lerken. Maar dat gebeurt niet als je maar 0,6 hebt of zo. Ha? Dat is zoiets. Kitna snel achteruit jij gaat je.
1: Maar daarom komt China met strenge regels met betrekking tot dus mensen. Krijgt, dus ja.
0: Weet je wat je krijgt? Je krijgt spookdorpen.
1: Ha?
0: Supermarkt Kejaiga, Koina is supermarkt Jaiwali. Maar los daarvan, je hebt nu heel veel dingen op één hoop gegooid, Lloyd.
1: Ha, ik heb
0: je
1: alles
0: hebt
1: het
0: over
1: op één
0: bevolkingskrimp
1: hoop.
0: Gedaan. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk, ha. Is iets anders.
1: Ha.
0: Het welzijn van mensen.
1: Boy.
0: Sociaal, mentaal. Fysiek even tjorde, maar sociaal, mentaal. Weet je, dat hangt samen
1: ha.
0: met het feit, met wie ga je om? Wat doe je in het leven?
1: Ja.
0: Als jij totaal geïsoleerd thuis zit, alleen achter je laptop, alleen achter je computer, of met je virtuele vriendinnetje of vriend, of misschien wel met een fysieke robot, het kan allemaal tegenwoordig,
1: ha.
0: En je gaat er echt in geloven van, hier maar doen jabba. Dan raak je toch helemaal geïsoleerd van de wereld.
1: Helemaal.
0: En mensen zijn sociale wezens. Dieren eigenlijk ook. Maar mensen helemaal. Als wij niet onder mensen begeven. Als we niet met mensen praten. Alleen maar met techniek bezig zijn. Dan verlies je alle realiteitszin. Op een gegeven moment krijg je dan opdracht. En dit is het probleem nu. Waar we naartoe gaan.
1: Ja.
0: Robotke opkomst, hamlok batai libati. AI-ke opkomst, kunstmatige intelligentie-ke opkomst. Sapkoi ja, nee, het is niet te stuiten. Maar wat gebeurt er nu? Er zijn dus programma's, gaming-programma's, platforms, software die ontwikkeld is, die opdrachten geven, Lloyd, aan die mensen die helemaal in dat ding zitten en denken: dunyaba, van vermink jezelf.
1: Mooi.
0: En dan gaan mensen snijden in hun eigen huid, in hun lichaam. Dan wordt de volgende opdracht... steek een pen in je oog. Dan steken ze een pen in hun oog. Nee, echt waar. Toen was ik
1: maar dan denk ik van...
0: Buddhi raakt dusdanig beïnvloed.
1: Ja, dus ik denk...
0: Toen echt zo'n jekkie ohi doen, jaba. Ik had een baby... Die zat zo vast samen met de man in die games.
1: Ja.
0: Ki op hulge ki ook een baby ba.
1: Boy, dat is toch?
0: Ze zaten helemaal in die virtuele wereld, in een avatar, toch? En dan nemen ze een avatar aan, een ding, een altaar. Eigenlijk komt het uit het hindoeïsme.
1: Yeah.
0: Hè? Avatar is gewoon altaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ze nemen een andere vorm aan. Een andere naam, andere identiteit bijna. En die mensen geloofden dat echt. En daar lag een baby dood te gaan.
1: Ja man, echt.
0: Ja. Dus mensen worden helemaal binnengetrokken in een virtuele omgeving. Raken alle realiteitszin kwijt. En als ze doorschieten, gaan ze ook elkaar verminken. Of zichzelf verminken, sorry. Tot een zelfmoord toe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg gevaarlijk,
1: het is heel erg gevaarlijk.
0: Ook als je kinderen boven aan het gamen zijn of iets aan het doen zijn. En die nu op haar toorzang en dan meedoen krijgen. Wees dan niet trots. Kie hem al die nu op haar computer. Wees niet trots.
1: Padhega.
0: Na padhega. Bahut chalaak hai hem al ladkwa. Dek to computer pe koon koon chit jane kare. Hem na samjil kuch acha bhaiya. Maar hem al ladkwa hamar klein kentwa. Ik hoorde te vaak looit.
1: Ja.
0: Hoe je je was doen, wees kritisch. Wees kritisch.
1: Dus, boodschap op hier. Van, ga meer naar buiten. Hey, kom naar Brazzaville. Kom naar de meervaart. Ontmoet mensen. Ga eruit. Ga eruit.
0: Maar je raakt toch contact gestoord, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk raak je contact gestoord.
0: Als je dat soort dingen niet doet. Hoe ga je in de echte maatschappij bewegen? Dan ga je nog meer isoleren. Nog meer isoleren. Nog meer isoleren.
1: Abbe kan je ke baat. Hem geir je go dukaan. Me go bekende dukaan. Heel Nederland.
0: Hem loopt naam na bolila.
1: Maar dan loop ik daar en ik wil geholpen worden. Ik heb een vraag. Hamdikila Kavale, magazijn was er, hitjes aanleggen. En die moeten allemaal uitgepakt worden en weer in die schappen gezet worden en dergelijke. Hamdikila, kooi kam kartanaiga. Kan ik oude traag? Twee personen, drie personen bij de kassa. Maar dukaan bar mee, dik is dat soldaat daarleggen. Maar kooi naar kam kariga. En toen dacht ik bij mezelf: van, dit is wel erg. Dit is echt erg.
0: Het is heel erg, echt waar. Er zijn een paar hele grote winkelketens. Ik ga geen namen noemen. Maar dan moet je 4 minuten, 5 minuten zoeken naar een medewerker.
1: Ja.
0: Dan ben ik al geïrriteerd, echt waar.
1: Ja, nou, zeker.
0: Als ik 5 minuten later op die afdeling moet gaan zoeken. Ik kooi naar Janiga, wie daar helpt.
1: Ja, maar los daarvan denk ik, zijn er geen mensen die willen werken?
0: Nou ja, kennelijk niet. Maar ja, robots kunnen die dingen wel doen, of nooit. Ik ook kom zo'n gar oude, toch help ik het. Zie jij niet? Mooi dat, toch gaat hij.
1: Ja, toch?
0: He? Ook het namelijk, dit is Lea.
1: Lea,
0: toch help ik het. Lee, nakamai toch, maar Lea wel.
1: Lea, welkom.
0: Ik robot, maar kan niet dat ik dat zaar. Maar iemand die vragen kan, man. Kijk, dat soort domme taken kunnen ze overnemen.
1: Ja. Ja.
0: Maar, dus kan je aan jullie supermarkt?
1: Acha?
0: Ik hoor hier mee.
1: Maar toen kan je naar je supermarkt. Toen kan je
0: nooit. Echt wat, nooit. Dus mijn vrouw heeft een lijstje gemaakt.
1: Ha.
0: Normaliter heb ik het niet mee te maken met dit soort problemen.
1: Ja.
0: Maar ik heb een probleem met mijn boeriepen.
1: Dus toch jij keer al de supermarkt?
0: Met per al de supermarkt. Jij keer saar. Ik ga wel mee met haar.
1: Ha.
0: Of met die kinderen. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Maar dan hoef ik zelf niet na te denken, toch?
1: Nee.
0: Ik kon je kamtiba, kon je kidekba. Dus deze keer moest ik in mijn uppie gaan. Hoi, zeg ik, maar is mee. Maar ik ken die rijen toch niet goed van de supermarkt. Ik kon rijden met kontje dat kalba. Want ik doe dat soort dingen niet.
1: Nee.
0: Dus hamjaila voor de gezelligheid naar de supermarkt. Maar ik let niet op.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw heeft een lijst gemaakt. Ik denk wel van 12, 13 producten.
1: Ha.
0: Supermarkt kwam ik gaan tamen.
1: Ik wilde net gaan zeggen, van mij heeft het heel lang geduurd voordat je thuis kwam.
0: Het was echt een ramp. En je ziet geen enkele medewerker.
1: Ja.
0: Want medewerker John Heijkijk had, die gingen al die vulken, dat Rabichan en Dus Hamnein, ik kan je dat hem tjalli supermarkt kwam. Op een gegeven moment dacht ik van, joh, dit werkt niet. Weet je wat ik doe? Ik ga rij voor rij lopen.
1: Ja.
0: Or lijst toe af en John, maar. Daarom onthoud ik er een paar jaar kon je het lekker lopen. Ik heb dat lijstje niet gemaakt, hoor.
1: Kijk dan, Rijmar met Gomlek.
0: Dat was echt een ramp. Niet. Dus op een gegeven moment sta ik ergens.
1: Ja.
0: Helemaal netjes, want dat is die echte Tori.
1: Ja.
0: Loopt er een bekende vrouw langs me.
1: Ha.
0: Een beetje geïrriteerde mevrouw.
1: Ja,
0: volgens mij niet
1: ja.
0: gelukkig. Ha. Thuis niet gelukkig.
1: Ha.
0: Zegt ze tegen mij, wat wilt u nou?
1: Allee, gewoon schoonmaak.
0: Ja, ik heb mijn karretje daar neergezet. Ik kijk in die koeling.
1: Ja.
0: Van kahanpe heiga kon doet, kahanpe heiga kon yoghurt.
1: Ja.
0: Want mevrouw schrijft ingewikkelde dingen op dat
1: ding. Ja, ja, ja.
0: Aysan yoghurt, aysan doet, aysan i, aysan u.
1: Hoe lijst dat benauwd heiga? Toor jarje ze benauwd heiga toch?
0: Jo, je ziet die kast daar, je bent kahan surukari. Dus ik zet mijn karretje daar neer. Komt er zo'n brutale vrouw tegen me zeggen, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? En mijn kar staat hier. Hoezo, wat wil ik nou? Ik ben toch aan het zoeken hier.
1: Toen ze koos naar bolle, naar koos poetsle, gommelen. Wat wilt u nou?
0: Mooi, mijn gussalige. Leuk, het naar Gary Ditti.
1: Ja, dan moeten ze vooral niet bij jou komen.
0: Nee. Maar, dus die vrouw zag er heel zielig uit. Dus ik heb me ingehouden. Ik had zoiets van, Ik er gare na mooi jaai. Galau ai sem boli.
1: Ja.
0: Dat straalde ze ook uit. Weet je, dat zie je soms aan mensen.
1: Ja.
0: Weet je dat je dat kunt zien aan mensen als je levenservaring hebt?
1: Ja.
0: Ego admike chehra se, ego admike jon manier pe utake ga gedrag karega.
1: Ja.
0: Kun je al lezen?
1: Ha.
0: Ki oker gare ke situatie mooi he ki na. Ik kan dat.
1: Ja no?
0: Ik kan het. Echt waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen.
1: Hem ijsekla toch wel gee? Samen ke bijsa lege ke koontje lege?
0: Toch het dekde. Toch het dekde ke poek de. Koontje toch maar gege. Hem doen ook aan zakele chaloi.
1: Abbe dekje lamba rij. Abbe
0: dekje lamba rij. Abbe
1: dekje lamba rij lag jaga toch wel gege.
0: Nee. Zo'n die mensen die dat voor geld doen,

0: nette vrouw.
1: Ja, wat bedoel je nette vrouw?
0: Een nette vrouw, mooi ze pijn in
1: wat
0: haar.
1: Wat is een nette vrouw?
0: Ja, net.
1: Wat dat bedoel je met een nette vrouw?
0: Lekker slordig pijn in haar. Mooi dik had haar. Oké, weet je. Okay,
1: dat
0: mooi,
1: bedoel je met een nette vrouw?
0: Het was een mooi mens. Laat me daarop houden.
1: Ay, sebol, een mooie vrouw. Bol. Een mooie nette vrouw.
0: Een mooie. Boy. Nou ja, nette. Ik weet niet. Ja, ik zeg nette. Ik weet niet. Maar mooie mens. Hè, mooie vrouw.
1: Nette vrouw. Je bedoelt bijna van ja, ze is geen prostituee. Of dat bedoel je met nette? Moet je gewoon zeggen oh, mooie ja, okay, mevrouw.
0: Okay, het was een mooie mevrouw. Die kwam en die praat met mij. Op een gegeven moment zegt ze van... de kilo heb ik ook mooi kana hega of mooi cheese de kriga. Nou, ik lust wel een broodje.
1: Een
0: broodje. Ik lust wel een broodje dit en dat. Of ik wil een bara. En je, hé? Hoezo? Oké, Tujana? Bolena, Celina?
1: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
0: Oh ja, ik weet het niet hoor, maar Kiki Berkbero.
1: Die vrouw toch?
0: Dacht ik niet hè?
1: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch
0: uitgenodigd? Ja. Hoe dat je zo
1: mega, de vrouw manipuleer je.
0: Ja, die heeft me helemaal
1: gemanipuleerd. Jij bent te makkelijk te manipuleren.
0: Nee, maar ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar nou ja, weet je wat? Maar ik ga je breed te leven.
1: Zoon, maar mij ego chits, ik ga je zo mee uit. Dit gaat op voor jou nu.
0: Ja.
1: Ab toe ik hier vrijgezel wat, hè?
0: Vrijgezellig, hè?
1: Dit geldt voor jou nu.
0: Ha.
1: Kooike. Ik aurat ke deel toe na tor je.
0: Naam na tor je.
1: Dus agar ik aurat toke bolis chali go bara khale ja, de go bara khale.
0: Ohi to kalli.
1: Ego aurat toke boli ga fa loy chali kender, chali ko hun ghume.
0: Kender bara.
1: Kender spilton. Kar diye. Koi boli ga fa sun na hama, ame go kender bens ba. Kar diye loy. Tu sab koi ke devta bate tu. Toen zei wat mij weer al niet. Ja, toen dus stoppen je met zeewa.
0: Ik heb een broodje voor die mevrouw gekocht. Ik ben nou wel niet. Koest een mooie kamer die jij af en toe.
1: Maar toen kerk je een bolle.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, maar nou ja.
1: Dat moet je niet doen toch, Lloyd?
0: Oh, natje een bolle, hè? Maar ik vond het... Ik vond het wel grappig. Ik vond het, kaboliham.
1: Nee, John J. Kardele, Lloyd.
0: Nabolle, China?
1: Nou, zo zijn wij niet, toch? Wij zijn bescheiden, wij zo dat soort dingen niet. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn van die goede, nette Hindustanen die het goede voorbeeld geven.
0: Ja, mooi Hindustani, Mulwati. Hamlok Hindustani, bood mooie jaad.
1: Netjes Hindustani.
0: Hamlok Hasila, Gaila, Nachila, genieten van het leven.
1: Ik kon ladaai, jagra, kuch na. Dus toen mag je netjes Hindustani ke saad omjai. Dat tu janega kahan ye.
0: Ja, zo is dat.
1: Die laggi na kariye.
0: Na.
1: Ujala ke evenement aawega loit. Ham bolli ma tu negeer kardele hem me.
0: Na, ham toke na negeer kardele. Want ham bolli ka dain ki kabele konchi aawega. Konchi hem lo karabe. And the greatest voices of Bollywood, 19 september.
1: Namwasun.
0: The greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Uit het hoofd van Boldeli.
1: Uit het hoofd. Dus ego show me.
0: Ja, man.
1: 30 zangers of zangeressen. Zo niet wel een mooie seizoen, hè? 30 dheer hoe wij gaan?
0: Ja, bouw dheer hoe
1: Hamna ni chijwa tor agwa hai ki na loit
0: ma chijwa agwa na hai
1: ka di hai
0: nahi ma
1: kon kon sanger sen sanger hai
0: de inloop is inloop was is roh dus de jouw avond jouw mooie avond op die zaterdag begint om to garse to kable mooi bar banwa rai ke mooi se se has ke ye en voor de mannen ook natuurlijk hè dan begint je zaterdag middag al vanaf 5 uur dan rij je naar de Meervaart om 7 uur is de inloop dan kom je binnen je krijgt een drankje je gaat met mensen praten. Een heleboel mensen zullen daar zijn. Wij zullen ontvangen. Anand, vooral toen ik ontvang kreeg. Hey, trouwens, toen had je koffie een slurp. Dat missen.
1: Dus denk je, het valt allemaal tegen.
0: Het valt meteen tegen.
1: Mijn man had het door om je koffie te doen.

0: is toch is wel vervelend.
1: Het is wel vervelend. Toen denk ik, ik ga niet om ouder te maar dat kan ik laten. Toen denk ik,
0: het is wel vervelend. Toen gewoon jaloers wat hij maar op deze hem koffie aan pila.
1: Nou, ik moet zeggen.
0: Dan moest hij een pila koffie.
1: Adamien Brasa vers voor welke kava doet hij dan in een sleur op kreeg, in een morsische sleur op kreeg. Met dat komen ze elke keer. Maar dat willen ze wel horen hoor. Ik weet het niet.
0: Ja, maar dan moet jij voor koffie zorgen, ja, meneer.
1: Oké.
0: Ja, maar goed, pani kan ik toch niet zo drinken. Ik ga niemand voor de gek houden.
1: Nee.
0: Er is geen koffie, dus er is wel chai, maar er is geen koffie.
1: Nee, koffie. Ik had het over The Greatest Voices of Bollywood in Meervaart. 19 september, raaskeer, staatbeheerse inloop. Je komt binnen, je gaat drinken, je gaat praten, Tories. En daarna, over na een uur, dan begint het concert. En in het concert is Mousy Oberoi, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar. Boyke Dadadin is er ook bij. En Nizam Wagitezijn is er ook bij. Met, ja, onder begeleiding van Mumbai Beach. Mooi zo, Bali.
0: Perfect, Lloyd. Maar eigenlijk, hè, Lloyd, gaat het niet eens om die zangers en zangeressen die daar op stage staan.
1: Het gaat om het samen zijn.
0: De mooiste soortje. Eigenlijk gaat het om het concept.
1: Ja.
0: En het concept is weergaloos.
1: Ja.
0: The greatest voices. Sabse barka awaas. Sabse janal pehchanal awaas. Waar pe ego show me to sunie. Van Talat Mahmood tot aan... noem ze allemaal, Lloyd.
1: Asha Bhosle, Hemant Kumar, Kishore Kumar, Mohammed Ravi.
0: Hem, Lata. Ik weet niet, heel veel mensen, artiesten, Johnke, hamalige lijst van haar, niet om betekent die, maar 30 go stemmen zonne wale, 30.
1: Ja.
0: 10 go stemmen, na Kali Kishore, Rafi, Mukesh dus, maar veel meer. En al die mensen daarvan hebben nummers in elkaar gezet. Is echt een heel groot project dit. Zo nu wel 19 september wel Meervaart Theater Amsterdam. Merega zijn niet cherke dien. Barca project hij gaat. Barca kam hij gaat. Barca productie hij gaat. Ook er met lab hij gaat dat we heel veel energie erin steken. Om die nummers in elkaar te schuiven, Lloyd.
1: Ja.
0: Omdat 30 Gogana namelijk wel naar Gapa bij.
1: Nou, natuurlijk.
0: Dus
1: niet.
0: Wat we aan het doen zijn. We zijn nummers in elkaar aan het schuiven.
1: Ja.
0: Maar je krijgt daardoor hele verrassende combinaties.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is superleuk. En ja. Die artiesten die daar staan. Of het nou de vocalisten zijn of de muzikanten. Allemaal toppers die daar staan. Het wordt echt superleuk. Van vioolspel tot aan... Ja, noem maar op, Lloyd. Pianospel, sapkochoman, denk ik. Dus het wordt echt great.
1: Het wordt zeker great. En voor de mensen die het weten... John Aitje, collega Meervaart met Tulonjana hier. Toma Aje, je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe. Or gratis toilet, Safa toilet, mooi toilet. Abi? Dus toen gratis vind jij eens een keer.
0: Or kursia, John Torba, toen naam ze er
1: hier. Dus hier heb je toen wel bij een keer. Dus toen na klagen, ik hier naar bij een keer kursie heen. Hier zit je echt rustig te kijken naar een concert.
0: Hey Lloyd, wie komt daar binnen? Wie komt daar binnen met koffie?
1: Hey,
0: wacht, wat is dit?
1: Ja.
0: Hoe heb je dit gefixt?
1: Ja, natuurlijk. Ik zit vol verrassingen. Doe jij net hoor.
0: Look, op de valreep. Op de valreep.
1: Ik zit vol verrassingen aan. Doe jij net. Toen gaan we naar Jan en beter. Look, dat mooi zijn.
0: Nou, oké. Een beetje niet net. Kom maar, nou wat zien. Trouwens, ik heb Purana zien haar. Wacht even, Lloyd. Age onderdelen wat. Ik heb vast onderdelen. Ik heb Limburgse lekker. Ik dan Oeper Groningen tel ik een goede gaat mee.
1: Zeker.
0: Lekker.
1: Trouwens, iets leuropoignon.
0: Heerlijk, dankjewel.
1: Ja, iets leuropoignon to Kalevert, hè.
0: Ik denk dat de radio uitnodigend is.
1: Hamuli toe Anand ke chalna overlelie. Bole hamuli voor het eerst ham kalibat is. Nou ja. Oké.
0: Hamar हमार सब कुछ गिर गया जमीन पे लोई हम उठावत रही
1: कॉफिया थोड़ा गिर गया कॉफिया थोड़ा गिर
0: आई आई मा मा सुनने वालों सुन द स्लर्प फ्रॉम कॉफी दैट हैव पिक अलेन रेक्ट अप ओ हमार पेटेंट बा ऊपर दिस तू लाला जी ये स्लर्प करे घर अच्छा कहूं पे ओ हमार पेटेंट बा
1: फॉर रेस्टोरेंट में ऑफ फैंसी जगह पे ना जी ऐसे स्लर्प करिए और
0: ना जी बड़ा बेइज्जती हो हिंदुस्तानी के यार जाने हम लोग ना मंगेला हिंदुस्तानी के बेइज्जती लोई
1: एक बुन्ना एक बुन्ना एक बुन्ना
0: ए मा अरसेन मेंस दार gekomen है लोई
1: हां
0: वो एक स्विच कंटिन्यू फ्रॉम लेग्स ना रेस्ट ए फॉर बतिया जो 10 दाई पर दाग सुनेगा कॉफी एंड चाय echt waar
1: ja ja nee dat weet ik
0: drie
1: dat
0: keer
1: weet
0: gewoon hè
1: ja dat klopt
0: is zo leuk om te horen bolle hem lukt je pet naar bereiga gewoon bolle hem lukt dat jij weer ik deze zullen leren
1: nee ja maar de mensen die leuk. Thuis luisteren wij luisteren ook naar koffie en chai zelf hem lukt mijn eigen heb je hem weer los te nemen en wij lachen er ook op
0: nee als hij hem lukt pagelen neer dat heb je een beetje ik pagel wat ik denk
1: even terugkomen op the greatest voices of Bollywood ja. Drie kwart van de zaal is al uitverkocht. Dus toen wacht ik naar je. Ham mij naar bollen die roodje ki kartwa kinle.
0: Lloyd thak jaiga bollen bollen. Lloyd naar bollen heb kiet.
1: Dus alsjeblieft.
0: Heb kiet naar bollen sare.
1: Dus toen alsjeblieft op tijd kinle. Want echt je gaat er spijt van krijgen. Want hoe ziet wat hard jij.
0: Kahan pek je niet. Kahan kartwa kinle.
1: Meervaart.nl. Gewoon meervaart.nl.
0: Apa nulstas nummer wat dit dan?
1: Na. Meervaart.nl
0: Lloyd, geef je snap aan die mensen, hoor.
1: Nee. Ik kom buna.
0: Allee, maar snap wat dit dan, jaar, koeke.
1: Kon snap wat om hangen, hega, maar.
0: Voor al die nette vrouwen die jij net hebt beledigd. Eerst noem je ze netjes en dan beledig je zo'n vrouw. Hé, je bent echt brutaal, hoor.
1: Amar Mohammed, kan ik even wat je liker? Ja, niet van tevoren nagedacht. Want gewoon Mohammed's liker, ja, heb ik. Ja, soms komt het goed uit en soms heel slecht uit.
0: Maar dat brutaal het niet, omdat het echt waar. Eerst maak je die vrouw netjes en daarna zeg je van, ja, ze heeft me getild. Ze heeft me gemanipuleerd. Ze heeft... Ik moest een broodje voor haar kopen. Ik moest betalen.
1: Nou, snap
0: ook deze kina. Snap wat ook deze kina.
1: Nee.
0: Je hebt geen snap gekregen. Je hebt wel een broodje gegeven. Maar je hebt niks gekregen.
1: Ham zo'n kinder snel zijn mijn ze bhagi.
0: Het is bhyanak kon raha. Het is bhyanak. Dat kon een bhyanak chitra aloi.
1: Nee, bhyanak na raha. Het was een mooi mens.
0: Dil ke bahut achha raha, inderdaad.
1: Nou ja, uit die johan nobel se kila. Baki, hamla, kahe na openlijk sab chit bolie la radio af, hè?
0: Kom door jou, je bent sharam tu baat. Dat is het probleem van jou toch. Dit is uitlokking. Hè. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, Lloyd, sleep ik je mee in mijn vallen. Want jij hebt uitgelokt. Jij lokt uit. Hami is het normaliter nabat jij la koisena, kabina bolila. Maar omdat jij die dingen uitlokt.
1: Hé jongen, echt. Hami
0: bolek par jij ga, Chijuan.
1: Toke
0: korrigeer. Ja, nationale radio.
1: Toke korrigeer, kijk maar.
0: Ha, bara anet hoe, jaar. Chijuan na mooi.
1: Na, ik kabun na mooi.
0: Maar zo, dus die mensen gaan naar Meervaart en dan kopen ze een kaartje.
1: Ja.
0: Moeten ze naar Meervaart Theater toe? Nee toch?
1: Nee. Oh, nou, trouwens.
0: Gewoon online kies ik iets, Joa. Gare bijtje toe kien zakega.
1: Gare bijtje toe kien zakega.
0: Jij meervaart.nl, dat ik hier maar per 19 september ke programma.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ha?
0: Of Ujala intip karriet, dat heb je hem zo chilla.
1: Ha?
0: En dan zie je de Greatest Voices.
1: Greatest Voices. Het is heel makkelijk, mensen weten dat ook. En als je niet weet, vraag je kinderen of ze even helpen ermee. Ha.
0: Juist, en Bjaan zei hem ook op een post bij Karabé. Dus toen bij je hem ook, kan je ze bolega? Instagram, pe Facebook, pe subjaga pe je.
1: Ja,
0: dus vanaf morgen kunnen mensen dat zien. Toen op een kaart kinle, age se. Jitne age se kinie, otene age baitie. Hij kan ze or uitleg kari. Age se kin, age bait. Age se kin, age bait.
1: Pache se kin, to pache bait. Apache se kin to balkon pe baith
0: nahi maar so werk dat ding toch sunne walo jo big get da moet je Lloyd niet aan snap gaan sturen want Lloyd gaat het ook niet kunnen oplossen
1: nee sunne bihaz se spot hum bihaz se hum jitna reclame sab verander kar dete aage se kin to aage baith ke apache se kin to apache se baith ke
0: so is it
1: ego last berikh ya Japan se hum ego khabar mila hai वहां पे एक आदमी Chhattisgarh, 36-jarige man, medewerker. U Pagrania is, ja, is een medewerker van een middelbare school. U kakereta, u hamsterke daarbij ke maar doet dat.
0: Hè?
1: Ha, hamster.
0: Is dat Japaneren paglaai gekregen?
1: Hij trapte die hamster gewoon dood. Ham neer kijken, moet je maar. Ham neer moet je maar kijken, helige.
0: Ik heb gezegd, jij sankel, hou ik er moet je sankel.
1: Ja, het is niet normaal.
0: Ik roep er gewoon sankel, hoor je, sankel moet je.
1: Insan, kus na kare. Soms denk je van, ham loke buddhi kaha kar chal ja kavi.
0: Ai boy. Trouwens, ik wil laatste baatlooi, daar stop ik er echt mee.
1: Ja, ja, ja. Het is genoeg geweest.
0: Genoeg hoegen bij het natuurie.
1: Boothoegen.
0: Een mevrouw was daar met een meneer.
1: Gelukkig, meneer.
0: Gelukkig, de heer.
1: Meneer was
0: heel lief, heel lief stel. Meneer
1: raak ik meester.
0: Nee. Ik wil meneer, ik wil mevrouw. Heel lief. Maar de meneer had gewoon normaal aan. Jij zei, hè? Maar die mevrouw had heel erg mooi aan. Zegt die mevrouw tegen mij, want hij moet het dan netjes...
1: Ja,
0: probeer ik alleen maar naar Lukbal. Maar omdat hij kan, kan het
1: redelijk.
0: Redelijk. Maar die mevrouw zat op een 9 en die meneer zat op een 6. Qua kleding. Zegt die mevrouw tegen mij: van ik ben puntje, fan, bla bla bla, allemaal leuk.
1: Ja.
0: Maar toen boller het aan het, kijk jij netjes, zou ik.
1: De camera dan ja.
0: Nou ja, daar kwam het bij. Maar zij was inderdaad heel erg beeldig gekleed. Dus dank mevrouw, kijk toch loket naar wat jij zo nega mooi zei.
1: Nou.
0: Dus je bent op 19 september. Dat heet hoe je gaat hier, maar netjes zei je. Meneer, toch netjes zei je.
1: Nou, een applausje voor die mevrouw hoor. Oké, Anen, dankjewel.
0: Dankjewel. Mooi reën.
1: En morgen zijn we weer met Coffee Chai en met de show. Dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Oké, bye-bye. Zullen we wel, ja, de kamer is toen Coffee Chai, middag show. Het begon heel rustig. En uiteindelijk... Hazi mazak ook heel bij. Een heleboel gyan kebab bij. En natuurlijk ook gusa kebab bij. En natuurlijk over onze mooie gemeenschap. Onze mooie Hindustanen kebab. En nog baten we keer. En onze mooie weekend. Junder ha. Orbi aanen wel die nu mee. Wat we allemaal nog gaan doen. Laat het een verrassing zijn. We hebben heel veel werk te doen voor de gemeenschap. En voor ons ook, hè, uiteraard. Maar wij doen het voor jullie. Ja, de kaven is een heel koffie-chai middagshow. Zoekie peesje gegeven. En oh ja, de collega's, radiocollega's van Amor, die waren er ook op Brasa. Ook leuk. Een nieuwe maand is begonnen. En gelukkig ook een dag waarop we na al die regen gewoon weer wat zon krijgen vandaag. Ha. Misschien is dat meteen een mooi begin. Niet alles hoeft anders omdat september begint. Nee, kies gewoon één ding waarvan je denkt. Waarvan jij denkt, tu John Sochega. Dat wil ik deze maand net iets anders doen. Net iets beter doen. Soch, meer hoeft je niet te doen. Pak je koffie en chai... of nog een koffie, of nog een chai. En geniet van je dinsdag. Namaskar, een mooie eerste septemberdag. En blijf vooral luisteren naar Ujala Radio. Mooi serie.

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein, een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. Dat komt door een ongeluk. Beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are Ujala Radio Headlines. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen over Hasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. En Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Raad Oldin. Subha Old Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
4: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app.

luisteren naar Lohan en Wallis. En niet je onnistarig september koe. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jobbertjes. Ik Jobbertjes concert. Hoe willen hij meervaart theater mee. Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Biskizar. Aurare he Mausmi Ubroy.

0: En Mouse Meal Road Kazaat. Shikur Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grill in via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart Theater mee. Raadkissen mee. Savasat BC inloop. Or program gaat me keer jij gaat raadko. Pauwne Barabje. Meervaart Theater mee. Jij bent er toch ook bij? Toch ja, we kipperie. Dikke kipperie. Als Soenie kipperie. Ik hazien raad. Aapke naam.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over hun woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: हो गए।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. En volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio Headlines. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. En volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, Des Bharme, tu jana hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, Des Bharme, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jana hai toh. Dhindora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. En NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. En NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Ujala, laat je aan de wel eens een keer. Zaterdag 19 september ko. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagituzang, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest voices of Bollywood. Toe appen kartwa, wacht pe, gerid lina. Koop je kaart op tijd. Hamme nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Lare he Ujala.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasoutchou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: You are.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
0: Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.
13: Ujala Radio par suniye, yaadgar geet.

Jalla Radio Headlines. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Taçhoutchou toen het kapseisde. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. En het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Ratodien. Aapham se baat kar sakte hain. Aur hum aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, main hoon Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: Main Akshay Kumar.
4: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Shekhar Kumar. Wat kan hij ook goed zingen. Shekhar Kumar. Met Mumbai Beats op 19 september in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Wacht bij Geridelena. Ik hoef het niet te zeggen toch. Hamina Bulukhega. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Doe op Nidiklee op meervaart.nl. Want dat gaat heel snel. Nog een paar stoelen te gaan. Dus toe Jaldikar. Het wordt een hele mooie avond. Zaterdagavond. Toke Kahuna Jaikir. Toe je Meervaart Amsterdam meer. Ujala's Coffee Chai. Middagshow. Peshkia Jarahe Aap Sabhi. Sunno Holokle. Zometeen Anand Chandrika Singh. Hamar Saad Dene Wala Hai. De headlines van 1 september. Ujala's Coffee Chai. Middagshow mee. Het kabinet wijst 5 nieuwe gebieden aan voor grootschalige woningbouw. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daarmee probeert Den Haag de woningbouw verder te versnellen. Inflatie blijft hardnekkig hoog. De Nederlandse consumentenprijzen lagen in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Energie en brandstof werden fors duurder, maar boodschappen juist iets goedkoper. Maar, Hamlo de Kila toch? En we moeten gaan tanken, dan moeten we heel veel betalen per liter. Dodelijke schietpartij in Overasselt. 1 persoon is omgekomen en 2 politieagenten raakten gewond. Een deel van het Gelderse dorp is vanochtend afgezet, terwijl het politieonderzoek doorgaat. Landelijke openbare vervoersstaking aangekondigd. Vakbond FNV kondigt voor woensdag 9 september een staking van 24 uur aan in het openbaar vervoer. Rusland valt Kiev aan voor de 6e dag op rij. Bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen zijn volgens de laatste cijfers 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Ook Oekraïnse exportinfrastructuur is aangevallen. De strijd tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Na nieuwe militaire aanvallen loopt de olieprijs vandaag verder op. Dus ja, Orpa is namelijk een bergperia. Bijna 300 werknemers gered in Nepal. Reddingsteams bereiken eindelijk afgelegen waterkrachtcentrales na catastrofale overstromingen. Het dodental staat inmiddels op minstens 987 en ruim 4000 mensen worden nog vermist. Nieuwe spanning tussen China en Taiwan. Beijing dreigt met niet nader genoemde gevolgen vanwege de aanwezigheid van Taiwan bij een bijeenkomst van leiders van eilandstaten in de Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland wijzen de Chinese druk af. Nizam waakt dus een keer waas met zonder hem. Hij is ook aanwezig op The Greatest Voices of Bollywood, 19 september in de Meervaart. Zometeen met Anand Chandrika Singh, Hambaat ik kan wel her. Aas kisse met jaren kebaren mee. Ja, dan wil ik die doen kebaren mee. Ja.

Afgelopen weekend was Brazzaville. Ik heb maar een beetje koetje baatker in Wallen. Heel kort gaan we daarover hebben. Keizer H. Kikke Eilaha. Er waren veel mensen daar aanwezig op Brazzaville. John Hamlokse, Molokaat Kikke. Afgelopen zaterdag en zondag. Het was gezellig, het was druk. En de heer Genesee Molokaat Beleggen, die ons willen ontmoeten. Leuk om al die mensen te zien. Want ook iemand dat ik keer heel ooit, keer

जब आनंद के बुलाए ला, तो आ जाए डायरेक्ट शाह स्टूडियो में. Hij is er al. Hij moest zijn microfoon even goed zetten. Zijn headphone goed zetten. En hij is op tijd binnen. Want Baris toch nog geweest, wat? Kan je naartoe gaan, dan ga ik naar Baris gaan. Maar vandaag valt het wel mee. Vandaag is het wat rustiger.

Ja, soms zoek je dat kaka ho Holland mee, ja, dunia per me kaka. Maar ja, we moeten wel dichter bij huis blijven. Huis van schietpartij in Overasselt was eerder doelwit van beschieting met 25 kogels. Kickbokser Badr Hari, toen om Kijane hebben, Badr Hari keer toen om Jane toch. Hij is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. Nou ja, volgens mij moeten ze aan het nu uitnodigen.

0: खर्चा लगेगा वाला चलो
1: थोड़ा खर्चा लगी ना
0: थोड़ा खर्चा लगेगा वाला
1: थोड़ा है कॉफी को थोड़ा है कॉफी चाय कैश है यहां पे थोड़ा सा खर्चा लगेगा बैक इन्वेस्टमेंट
0: वैसे वैसे ऑन बताल बार यूंस
1: या
0: इतना पॉपुलर तो बातें बाकी लोग नीड नॉर्मल
1: यह तो हो बोले कहां है
0: अदनिया आधा तोर आधा
1: हमारा आधा नया Okay.
0: Mensen houden van jou, hoor. Goedemiddag trouwens, kijk eens.
1: Goedemiddag. Zo staan jullie toch als een kinaki? Of zit er toch nog een beetje...
0: Nee. Best wel goed, hoor. Best wel goed uitgerust.
1: Genoeg energie.
0: Natuurlijk heb je toch als een kinaki. Omdat je... die noem op het gerust hoort, zeg je geluid. Dus koets mag niet karim. En dus dan duurt het even een paar dagen... voordat het lichaam helemaal goed hersteld is.
1: जवानी भर सोए तो बुढ़ापा पे पछताया
0: ना ऐसे ना चाहिए होवे के जोन ची कर एक बार कर ले जवानी में
1: हाँ
0: और जाने का भरोस करिए
1: हाँ
0: जब कफन में जाइए
1: दान खाए रुस्ते हैं
0: खूब भरोस करिए फिर
1: जितना मंगिए तबला
0: अच्छा ये मालूम दी केस लिख लो तो कितना मांगे रोज खूब रोज कर फिर अगर बात माँ उसे पहले ना चाहिए बहुत रोज करे के माँ एक बुन ना रोज करिए द वॉच ओक्स दल आउट है
1: वो तो है ये मुझे कल ये रोज पकोक है
0: दस रोज जोन है या सूते का जोन है या ट्रांस ए खुद में तक बोल ली कि ना बोल ली तो
1: खुद में तक बोल चुके हैं
0: बोले हाँ दस थोड़ा देख ले तो अब तक यह है थोड़ा सा दस रोज जोन है सूते के हैं स्लाप स्लाप जोन है बहुत बलंगरा है अगर तू ना सूतिए मोई से तो तुर देही जोन बा उन्ना हेयर स्टाइल होगा दस भाइयों बहनो जोन आदमी बोलेगा फन सुनना जोन आदमी सूते है ज्यादा उल्लेसी बा है स्लीप इज फॉर द वीक आदमी बोले तो स्लीप इज नीड फॉर द वीक
1: juist mooi het door dingen gaat
0: dat is echt door keep on dreaming als je daarin gelooft dat sleep for the week is dan moet je vooral doorgaan met dromen dus toen soutier of je naam mooi soutier dan krijg je dat effect dat ik had jaar dien hè Lloyd ik roos me nou hier maar 1000 dagen achter elkaar 3 jaar even simpel gezegd toen naam mooi soutier weet je wat dat doet met je verouderingsproces
1: snelste boel houd je toe
0: एकदम झर जाइए दो स्लाब जो है बहुत नौद खाएगा दही खाती ओक फॉर योर लेखम और ओक फॉर योर खेस हेयर स्टाइल दिस रोज खनुख आउट सुनने वालों स्लाब खनुख ना जाइए रतिया भैया के पीछे हांगा रहिए थोड़ा सा रोज करिए भी एंड एगो अंदर सुख भैल बा रसत Stanford University, dus ook een Barca Universiteit. Na ik wil lauw wat
1: niet leuk. Zeker. Stanford is heel erg bekend, ja.
0: Juist. Dus hoe onderzoeker is bij, dat le toen je jong was, hè?
1: Ha.
0: Jawan was, 25 jaar is. Dat le tor adha.
1: Jij zei hem ook.
0: Raadbaar face carrière. Dan merk je de volgende dag toch van, ik ben een beetje moe. Maar toen je 25 jaar was, kon je het makkelijk hebben. Maar rond je 40ste, dan krijg je dat. Die rekening die krijg je gepresenteerd.
1: Direct,
0: als je een
1: direct,
0: nachtje doorhaalt.
1: Direct.
0: Want je lichaam herstelt niet meer zo snel.
1: Nou.
0: En zeker als je een paar nachten achter elkaar gaat doorfeesten, dan wordt het erg rond de 40ste. Maar ben je 60... Lloyd, hem nabula beke, maar richting 60 je
1: gaat. Toen juist dat je heen kon rijken, behoudt iedereen.
0: Nou, dan wordt het nog erger. Dus onderzoek wat collega, rond je 44ste.
1: Ja.
0: Heel erg exact, dus niet rond je 40ste, maar rond je
1: 44ste. Ja.
0: En rond je 60ste. Dat verandert er heel veel in het lichaam. Dus al die processen, John Haiga, van stofwisseling, afweer, hart... bloedvaten, huid, spieren. Al die dingen, Lloyd, gaan eronder lijden.
1: Yeah.
0: Als je mooi soutier, dan gaat het niet kunnen herstellen. Dus slaap, John Haiga, soeteken, John Haiga, behoed belangrijk, zonne walo. En je toch een bolega mang, tu lesi wat je tu jada soeteiga, dek je ose ka hoiga.
1: Dus, ja, direct, hoe snel ze boerhoudje. Dus, door advies heen gaat, dus mensen die...
0: Slaap genoeg.
1: Slaap genoeg, of je nou jong of oud bent, maar ziada ten is soetier.
0: Ja, want je lichaam moet kunnen herstellen.
1: Ha.
0: Je lichaam kan niet altijd aanstaan. Je lichaam moet af en toe uit om even te kunnen herstellen. Oikati uparwali banaise raad ordin.
1: Raad ordin.
0: ना कि रात के भरे पानी दिन के नहीं ना. दिन के कैसे बच्चे जो
1: दिन के
0: ना ना दिन के हैरानी और रात के भरे पानी
1: दस हम देखे ना ब्रासा फेस्ट पे हम देखे भी तो एक एक दु, एक दु, एक घंटा नींद मार ले भी है
0: zeker, zeker. Slaap,
1: om helemaal opgewekt te zijn en de mensen te ontvangen. Het heet je niet,
0: ik wil niet oud worden toch?
1: Nee, dat snap ik.
0: Als je verouderingsproces wil stoppen, dan moet je gewoon slapen. Orhamangila, Javan, Rehelo.
1: Javan, ja natuurlijk. Ken je dat maar? Aad ze hem vroeg je opzoeken. Om bouwdeerlijk zoeken bij hem, Aad.
0: Ha, maar zoeken wel eens. Let erop. Ik grap na, hè. Dus toen mangen je gezond die of leeftijd kunnen we mooi zijn. Dan leg hem ook hier rust die.
1: Ja.
0: He? Dus een hamluk machine naar wat die machine doorhoog zal zijn. 24 uur. Maar ik insaan zo'n waar voldoende rust pakken.
1: Ja.
0: Ai, mooi mooi baat betekent die. Wetenschappelijk baat.
1: Wetenschappelijk, hè. Jezus, zurekele. Eerste advies, milgen nou, mahina mee. Eerste dag van de maand, september. En september, ja, het zal een drukke maand worden. Op de Holland Berme, school zurekele voor alle schoolgaande kinderen natuurlijk. Want vorige week of twee weken geleden was het Noord-Holland. Op Sabjaha eigenlijk. Sabjaha school Shurohega. Dus ja, het wordt een drukke maand. En ja, de maand begint ook al een beetje slecht. Hè? Inflatie is omhoog. Rente gaat omhoog. Telke paisa op parjaja. Samaan kinikis. Sabjiske. Ja, het is een beetje slecht. Begin van de maand.
0: Maar ik ga... Nee. Luid. Weet je, we moeten positief blijven.
1: Oké.
0: Al deze dingen die jij noemt. Hè? I aajke thoro hai ga,
1: Luidje. सदियों के हैगा, सदियों के बाद हैगा।
0: तू कभी सुन ले कि तेल के प्राइस सका हुएगा? तू खाली सुन ले बातें जीवन भर से इस वक्त बोर साइड। नहीं, अतमुत अमहोग, अतमुत अमहोग।
1: अत खास अलग बार अमहोग।
0: ईबा, वहाँ और लोग हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। दैट दिन खात कंटिन्यू अमहोग लोग। दस पैसा जोन हैगा हम लोग के पहले धल्ले बाजार तू जात रहे हमने तो पहले बाजार जाते
1: हैं हाँ पहले बाजार जाते हैं वन मैं 25 यूरो कम ही मैं टू सैक्स फुल या तो हाउस तो
0: या तो दी डेट केंट इवरीन दी
1: मिक्स गोल्डन गोल्डन हुक पर से हाँ
0: Ja, iedereen boven de 60 kent dat. Oké, niet overdrijven. Iedereen boven de 50 kent dat fenomeen wel.
1: Ja.
0: Een begulde tijd bij de kraha. Kun je ze boteren? NF, ne?
1: Ja, Nederlands gulden. Ja,
0: toch? Jij bent van de bank, jij moet me kunnen vertellen. Florijn, Nederlands florijn.
1: Ja, Nederlands florijn, ja.
0: Ja, toch? NF.
1: NF, ja.
0: Dus Pailera NF.
1: Ja.
0: De NF के समय पे हम लोग 25 NF लेके जात रहे बाजार तो दुई गो तास कुंदो फुले
1: यमन
0: toch
1: ja
0: want voor 50 cent kocht je fruit voor 1 euro kocht je dat
1: ja.
0: dus 25 में behoorlijk चीज हो जात रहा अच्छा
1: अब तो काबले जी कुछ की नहीं 25 euro में dan kom je met 5 spullen naar huis
0: Nou, niet eens je achterzak kun je vullen. Broekzak kwam met een ruimte regen. Toen gewoon broekoe meer ik zag je gewoon 25 euro.
1: Het is erg hoor. Het is erg. Heel erg.
0: Dus pahile ke aande ni, John Admike raha. Dalle John Admike raha 1500 NF.
1: Ja.
0: 1500 NF. Volgens mij, hamne ni ketna usabani pe uitkering raha. Maar volgens mij rond de 1500 raha.
1: Hij is ne kuch raha.
0: Mensen kwamen best wel rond daar.
1: Ja, natuurlijk. Sabjis hastaraha. Huren waren ook niet zo hoog. Dus sabjis hastaraha. Ja.
0: Ja, dus voor de mensen die NF-tijd hebben meegemaakt, die herkennen dat. Ja. In elk geval deels, denk ik. En natuurlijk, te kabhuile NF jabarlaile euro me.
1: Ja.
0: Toen zijn die prijzen niet gehalveerd.
1: Nee.
0: Bij zwaar halveer hoor je. Maar prijs was na halveer wel. Prijs was ook hier niveau wat bijna pakris hebben.
1: Ja.
0: Dus op 1500 me uit AWK, euro me. Is best wel moeilijk.
1: Het is heel erg moeilijk. Echt,
0: het lukt wel, maar dan moet je echt de eindjes aan elkaar knopen. Het is niet meer zo makkelijk om met 1500 euro uit te komen. Dus bij Swajon heb je dat devalueerbaar op een of andere manier. Je moet veel meer verdienen. Mensen verdienden toen misschien 2000 NF. En verdienen nu misschien 4000 euro.
1: Ja.
0: Maar je leeft niet rijker, want al het geld gaat op.
1: Direct.
0: Ieder doet daar. Ja toch?
1: Ja.
0: Sab kuch mahangai ke baad. Dunia mein sab kuch mahangai ke
1: baad. Salaris pa ye aaj aur 2-3 roj baas dikhe, is het toch wat minder geworden. Behoorlijk minder geworden.
0: Zeker, want als die dingen eraf gaan,
1: ja.
0: door huur, kito hypotheek, kito
1: ziekenfonds, verzekering, al die dingen. Ja, het is niet normaal.
0: Chau na na moeie.
1: Na. Kuch karik. Chau na na se gabraai gehege.
0: Dus in Nederland, ego constatering, babi.
1: Ja.
0: Amre jan het mi herken kerega ba sunne walo bhi. Dus Nederland dhani ba. Dus wat dhani hai, maar we leven wel een beetje arm. In Suriname kun je bijvoorbeeld Suriname, of kunnen dus dat met Lloyd. Dus wat gariep hè, maar je kunt wel leven als een lord.
1: Ja. Daar is ik heb te kusje bolleel eigenlijk.
0: Echt waar.
1: Het is in wel, Suriname, het is wel zo.
0: Ja.
1: Het is wel zo.
0: Ja. Maar dan alleen India met toebaten. Ik weet niet wat de salarissen nu zijn hoor. Maar pahilem janila. Als je dan bijvoorbeeld 100 euro per maand betaalde.
1: Ha.
0: Dan had je gewoon een privéchauffeur bij je.
1: Arre? India met?
0: Echt waar. India met. Hamna janil kitna charal kitna naai zei dat. Ik weet niet of dat kan. Misschien zijn er mensen die heel vaak naar India gaan of gewoond hebben. Of veel contact hebben. Zij uit Oebertijs. Ik kijk het naar gemiddeld salaris. Maar,
1: ja.
0: Maar volgens mij 100 euro bij redelijk. Bij te leuk. Maar in elk geval een aantal jaren terug kun je voor 100 euro. Om dan is het naam ik het naar. Ik loon. Hamre Jan 300 euro hoiga. 400 euro hoiga.
1: Ja, ik denk het ook wel in die range. Zoiets in
0: denk
1: die range,
0: ik hoor. Hamre Janila. Is dat vraag gewoon eigenlijk Robbie. Ik heb hoe bij hem ook zijn naam.
1: Robbie, hem ook even betalen via WhatsApp. Kijk, ze heet je zijn naam.
0: Kijk, ik heb winkel medewerker. Ik heb een dukaan met zo'n kam. Ja. 8 uur. Hoeveel verdient een winkel medewerker of medewerkster in zijn naam?
1: Ja.
0: Hem ook naar Janil, maar hem vermoeden dat hij 300-400 euro chaloit.
1: Ja.
0: Dus in Suriname kun je voor 300-400 euro iemand 8 uurtjes per dag in dienst nemen. Hoe vind je die?
1: Nou.
0: Nederland met één roos lag je jaar op na
1: Paiswa.
0: Ja. Weet je?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is een andere maatschappij.
1: Ha.
0: Maar ja, genoeg gezeurd.
1: Ja.
0: Maar goed zeurken, Reda.
1: Hai, boy. Laten we even heel even
0: kijk,
1: kort
0: Sarah,
1: even...
0: Hoe waren al die brassas met al je fans, Lloyd?
1: Die brassas met al die fans was leuk om al die mensen te ontmoeten. John, hamloke juist Ayla de keba, ke koffie.
0: Ke Lloyd.
1: En mensen die dan hun verhalen hebben. En vooral ook één opvallende verhaal. Ik heb me lukje aan peilen. Eigenlijk, de Radio Nationale 3. Maar als je een koffie chai dan luister ik wel naar alle radiostations, Hindustaanse radiostations.
0: Dus dat is wel een goede. We doen goed werk.
1: Zeker.
0: Nee, maar je moet een goede radio hebben. En voor goede radio heb je een paar ingrediënten. Ik ook gare toe kijk bijna wega, Lloyd.
1: Ha.
0: Dan gaan we naar de toekomst. Doksa? Toen loop ik aan de doksa? Of koets? Of bhaji?
1: Ja.
0: Acha, daal. Laten we het over daal hebben.
1: Ja.
0: Toen mang je daal kai. Dan moet je wel weten hoe je die daal smakelijk moet maken.
1: Ha.
0: Ohi dalwa koi dusar koi banai dusar kum lagega. Agar tor mai banai of aji banai of nani banai dusar hadba. Ohi dalwa.
1: Ja.
0: Smaak totaal anders. Dus aise bhi hai ga radio. Aise bhi hai ga auto trouwens. Ego auto ego admi ke de diye. Una jane moi auto wa chalawe. To auto wa ke waarde thora kamti ho jayega.
1: Ha.
0: Terwijl ik een mooi bestuurder heet, een mooi chalaiga. Hij zei radio bij je.
1: Ja.
0: Radio liggen na heel belangrijk. Kijk zijn boli. Laat hem boli kon je wel belangrijk. Hè.
1: Ha, bol.
0: Voordat ik iemand ga beledigen.
1: Ja.
0: Radio liggen belangrijk. Laat hem boli kon je wel.
1: Ja.
0: In onze optiek bij Ujala.
1: Ja.
0: Hamlok vind ik dat techniek, John Heiga. Audio, sound, geluid. Laat hij hem uitleggen. Ja. Optimaal zou je rekenen. Daar begint het al mee. Het geluid, gewoon basisbouw, want dat is toch audio?
1: Ja.
0: Je luistert toch?
1: Ha.
0: TV, ja, toch? Ik dan.
1: Daga-daga-riga.
0: Dan ga je toch ook niet kijken?
1: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
0: TV, ja, ik beeld wat hiliga. Krabu-krabu, dek hai oman nooit.
1: Sneeuw, dek hai.
0: Flikker hoiga. Zo is het ook bij geluid.
1: Ja.
0: Bij geluid is het precies zo. Dus 538, Sky Radio. Daaraan moeten we ons spiegelen.
1: Ja.
0: Wij moeten ons optrekken. We hebben het op een niveau wat opper gekregen.
1: Ja.
0: Dus je hebt ook een matlab. Dat het hele proces daarachter. John Garip, hoe je geluid was. Hoe ik het hele proces zeg. Dat moet je goed regelen.
1: Ja.
0: Dat kost gewoon geld. Dat kost energie. Daar zit heel veel denkwerk in, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Ik hoef het niet uit te leggen. Maar dat is een basisingrediënt.
1: Ja.
0: Maar wat moet je ook hebben? Je moet top omroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet top programma's hebben.
1: Programma's hebben.
0: Je moet niet gewoon omroepers hebben, je moet topomroepers hebben.
1: Ja.
0: Je moet geen gewone programma's hebben, je moet topprogramma's hebben. En ik ben blij dat wij dat allemaal op een mooie manier vorm kunnen geven, Lloyd.
1: Ja.
0: Hier op Ujala Radio liggen. We hebben het gezien afgelopen weekend. Zoveel fans.
1: Ja.
0: Na ego, hazaren ook. Ja. वहां पे आई के मिले मांगे और बतावे भी फन कितना खनित करे सबन रोजाना फन द रेडियो मोय म्यूजिक मोय नंबर्स दी अफगेस्पेल्ड वर्ड ओकर मतलब अ फॉर्मेट जोन हैगा जोन गाना चलेगा किशोर कुमार के गाना कौन समय पे चली लाता वाली कौन समय पे चलेगा कुमार सानू वाली कौन समय पे चलेगा बेंचेस के गाना कौन समय पे चली बैठक गाना दार मुझे ऊपर ना देंगे दत मुझे खुद इनफुला एंड सो फील यंगरें फॉरऑल लॉयट वन यंगरें सैन क्रिटिस है
1: या Ja.
0: Jongeren, echt kritisch. Hè, ja. En terecht, ik vind dat goed. Ik vind dat een goede ontwikkeling.
1: Ja.
0: Jongeren zijn niet makkelijk tevreden.
1: Nee.
0: Dus product wat je nou mooi heet, ook niet tevreden. Hè, ja.
1: Nee.
0: En al die jongeren, ik durf het hardop te zeggen, die luisteren gelukkig naar Ujala Radio. En dat is wel leuk om te zien. Die hebben ook een aanwas. Hè,
1: ja.
0: Hebben ook een John Nojavan zei na zo'n radio wel zo'n ega.
1: Ja.
0: En dat is leuk om te zien, Lloyd.
1: Dus... Ja, er waren ook heel veel jongeren die bij mij kwamen van... Goh, mag ik even op de radio? Dus dat was ook leuk om te zien. Van ja, is dat bij mij een radio? Radio AP Kus Ap en Tsunami. Ja, misschien willen ze ook wel radio maken. Nou ja, wij geven wel een podium aan mensen die radio willen maken. Dus meld je maar aan via info@ujala.nl. Als je radio wil maken, dan geven we jou de kans.
0: Nou ja, je moet wel talent hebben.
1: Zeker, zeker.
0: Wij hebben ooit zo'n spotje gemaakt, toch?
1: Ja.
0: Ooit? Heb je de guts, heb je de voice, heb je talent, heb je tijd? Ben je gemotiveerd? Bla, bla, bla. je moet daar wel aan voldoen, ben je?
1: Zeker, zeker.
0: Torstem moet ik dan dagaba dat toen naar carrière.
1: Nee.
0: Toch is dat mooi kamba, moet je niet doen.
1: We maken wel de selectie. Het is niet zo.
0: Dat is een hele strenge procedure. Ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet wel even goed zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk willen we de tijd insteken. Natuurlijk willen we je verder opleiden, et cetera, et cetera. Zoals we bij heel veel mensen hebben gedaan, hè, Lloyd?
1: Zeker, zeker. Jij en ik gaat in een lokale werken.
0: Ja, heel veel. Dus ook aardje het horen wat hier.
1: Maar
0: wat ik meer bedoelde, al die fans.
1: Ja.
0: Die daar naartoe zijn gekomen, Brassafest.
1: Ja.
0: Zo leuk om te zien, zeker, zo leuk.
1: Zeker.
0: Het na het mij al toer liggen, het na het mij al hamal liggen. Apart hamlok rijden, we waren niet veel bij elkaar. Maar zoveel mensen zijn bij mij gekomen van, ka Lloyd hè.
1: Ja.
0: Eentje kwam naar me toe, waar is Anand Mahabir?
1: Ja. Nee,
0: waar is Lloyd Chandrika Singh of zo? Dus die was in de war. Die had onze namen gemixt met elkaar. Ook lief bedoeld, gewoon lief hoor.
1: Ja. Nou, sommige mensen kwamen ook heel spontaan naar jou toe. Hè? Van, hey Anand, toen dacht jij van, hey, toch in dat jaar niet lekker, waar dit toe
0: eigenlijk? Leuk. Maar genoeg veren Lloyd. Ujala Radio, hartstikke leuk. Hamluk Matri uitzenden keer zondag gebi. Is door omstandigheden niet gelukt.
1: Heel jammer.
0: En wij konden dat niet op tijd fixen.
1: Nou.
0: Want daarvoor zou iemand weer vanuit Den Haag moeten gaan rijden. Op en neer. Maar we zaten daar zelf met een groot evenement. Etena Hazaro Lokke zat evenement. Dus we konden natuurlijk niet zomaar dat fixen. Dus onze excuses daarvoor zo niet wel. Studio bouwen hoi gera, sapkoets bouwen hoi gera. Maar zondag kan
1: mensen hebben dat al gezien. Alleen konden we niet uitzetten. Maar
0: dat was een technisch probleempje. En soms gebeuren die dingen,
1: ja.
0: Maar wij hebben ons best gedaan. Ik ben ontzettend trots, Lloyd.
1: Ja.
0: Laten we even naar Brazzaville gaan, met jou goed vinden.
1: Zeker.
0: Ik ben zo trots. Ik ben zo blij. En Hindustanen hebben bewezen dat ze echt kunnen feesten.
1: Ja, toch?
0: Zonder incidenten.
1: Eco-incidenten.
0: Nul. Er is volop gefeest.
1: Ja.
0: Volop. Natanise Kaske. De programmering die wij daar hadden in Den Haag, bij Brassafest, was uitmuntend.
1: Ja.
0: Behoed bizar.
1: Het mooie ervan is, je zit programma Milikala op brassafest.nl. Iedereen begon ook op tijd. Het was niet zo van, giganten, ook werk er aan. Nee, alles ging echt op zijn tijd. Precies.
0: Alles op schema.
1: Op schema, ja.
0: Sudhir Nannan, de ceremoniemeester daar, maar ook degene die de backstage coördineren. Fantastisch werk. Hij kon niet meer lopen, hè, op het eind.
1: Ja.
0: Maar als je drie dagen lang
1: was hij bezig.
0: Op Bojodje. En dan... niet normaal goed werk wat hij heeft verricht. Zo gezellig, zo leuk. Al die bandjes, al die artiesten, individuele. Ik ga ze allemaal bedanken. Wat jullie hebben gedaan was fantastisch. Maar het publiek dan.
1: Ja.
0: Hindustani ke over vaak het mi bolega laatste tijd hebben wij het ook een paar keer hier gehad. Ja, geluid,
1: in koffie.
0: Omdat tolle gevraagd hebben we het kahoega. Hindustani ke feest. Maar nou, wij hebben bewezen hoe het kan.
1: Ja.
0: Wij hebben bewezen, Ujala heeft bewezen met haar publiek hoe het kan en hoe het hoort.
1: Ja.
0: Wat de standaard hoort te zijn. Na Hindustani krabba,
1: nou.
0: Probleem waaiga die organisatie ja krabba,
1: ja.
0: Dan krijg je problemen. Maar als de organisatie goed is, top is, dan zie je dat ons volk, Hindustanen, ik ben daar trots op.
1: Ja.
0: Ik ben echt een trotse Hindustan.
1: Zeker.
0: Ik ben niet een Hindustan, John. Alleen maar gezeik van Hindustani U. Daar zit ik niet op. Ik zit niet in die groep.
1: Nee.
0: Ik zit in die andere groep van positieve Hindustanen. Positieve vibe, leuke mensen, goede dingen doen. Met elkaar, voor elkaar. Niet elkaar een oor aannaaien. Gewoon normaal doen. En dat was geweldig daar, Lloyd. Het publiek, fantastisch. Incidentvrij, hazarenlok. Bij elkaar, aan het dansen, aan het feesten, aan het drinken ook.
1: Ja.
0: Admi John Bewerkerega, Darupika, Admi Larega, Hindustani.
1: Dat hebben we helemaal niet.
0: Je had er even bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Er werd gedanst, er werd geborreld, er werd gegeten. Nul incidenten met duizenden mensen. En dat komt, Lloyd, door ons fantastisch publiek. Dat komt door de geweldige organisatie Mkaske Bolila.
1: Ha.
0: Durf Karila Dasdai Boleke. Fantastische organisatie die erachter stond, Ujala. Met al haar mensen.
1: Ja.
0: Van beveiliging tot aan service medewerkers, tot aan techniek. Rekam zit, sapkoets. Lloyd,
1: ja.
0: Toiletten netjes.
1: Ja, constant.
0: Niet
1: constant.
0: Dat je ergens terechtkomt waarvan je denkt van man. En ik moet een euro betalen en de toilet is nog vies.
1: Ja.
0: Dat is belachelijk.
1: Ja,
0: jongens,
1: hier kon je gratis naar het toilet gaan en het was ook netjes. Constant.
0: Ja, mijn oproep aan andere organisatoren is ook. En ik doe dat gewoon publiekelijk hier.
1: Ha.
0: Dus als er andere organisatoren zijn die boos worden, bel me vooral op, laat het me vooral weten.
1: Ha.
0: Maar ik denk dat iedereen dit beseft. Als je een euro vraagt om naar het toilet te gaan, zorg er dan alsjeblieft voor dat je toilet netjes is.
1: Ha, toch?
0: Kijk, wij, Ujala heeft gratis toilet. Gratis en continu schoonmaak.
1: Ja.
0: Dat is het niveau. Daar moeten we naartoe gaan, Sunewalo. We moeten niet in die brokko-brokko toiletten blijven gaan en dan wel een euro incasseren, maar intussen geen toiletpapier, niet schoonmaken, geen zeep. Wat is dat? Dat moeten we toch niet meer doen? We leven toch niet 100 jaar terug?
1: Ja, en je betaalt niet zomaar dan om naar het toilet te gaan. Dus ja, zorg ervoor dat het ook netjes blijft natuurlijk. Maar ja,
0: nou ja, bij ons heb je niks betaald.
1: Niks betaald.
0: Zero.
1: En ook
0: je
1: nog
0: kunt
1: schoon.
0: Gaan hoe vaak je wil. En super schoon. Continu
1: ja.
0: Schoon,
1: ja.
0: Maar continu. Dus zo kan het ook. Dus wij hopen, Lloyd, dat we een nieuwe standaard neerzetten nu. En dat niemand, koina bole van man, Hindustani krabba en zo. Hamal lage nabolie.
1: Nou.
0: Ik ben daar niet van gediend.
1: Als jij
0: een azijnpisser bent, etuja, apen ouratsebol, admissebol. Maar vertel het niet aan mij, want ik ben trots. Ik ben trots op die Hindustan.
1: Zeker, zeker. Brazen Vespe, de zalen waren groot. Ik Barca.
0: Mooi zo bolle, je behoort Gusta
1: Mebolle. Nee, mooi zo bolle. Nee, Gusta
0: Mebolle. Passie ze bolle, Chaloid, passie.
1: Ja, met alle, met heel veel passie heb je dat gezegd. Dus als mensen iets willen zeggen daarover, vooral de organisatoren, dan toen een oproep was toen zo kregen, aan een keer, bel aan het ook, als je daarover wilt praten.
0: Nee, bel me maar niet op, sorry, ik trek het in. Doe er wat mee. Doe er wat mee.
1: Ga er mee
0: aan de slag.
1: Inderdaad.
0: En al die mensen die... Nou ja, ik zag een hele mooie post van iemand. Volgens mij van Ray, MC Ray.
1: Ja.
0: Langskomen, iemand wees me dat.
1: Ja.
0: Post wat taklië van die jongen. Hij heeft dat goed gedaan.
1: Ja.
0: Hij legt het ook uit daar.
1: Ja.
0: Van al dat gezeik van die negatievelingen, kappen ermee een keer. Toch ik kon je naar Dwingikarega om naar een evenement te gaan. Niemand dwingt je.
1: Nee.
0: Je komt er echt vrijwillig naartoe, toch?
1: Ha.
0: Ki Lloyd of Anand of Koitoke, Chaplati, Marke, Lega.
1: Je hebt juist in het trouble liggen.
0: Dus de mensen die komen, je komt vrijwillig. Toen zo mee eten, drinken, na verwachten je. Want het is geen bijaar, het is geen nota. Toen ik een kursie je paaigelen, wees blij. Want als je naar Kwaku gaat, of ik weet niet, andere festivals, een heleboel. Daar klaag je niet.
1: Nou.
0: En bij ons, wij hebben, ik weet niet, honderden stoelen neergezet. En dan zijn er toch nog mensen, een paar, niet veel hoor. Die dan komen zeggen van ja, maar ham ja, Aili, ham sutli de ego kursi, ham mijn bilet. अरे यार theater थोरो है मने यार
1: हम लोग van tevoren बोल चुके कि het is geen concert, het is geen show of wat dan ook, dus het is
0: तुम्हारी को कुर्सी हो ही सकेगा मैं तो मुझे ना उनसे theater show को मतलब show नहीं जाना तो वक्त होगा आवेगा 19 september के आवेगा लोग
1: जबरदस्त we hebben een in Indiase artiest ook Ayan Mukherjee die komt en Mousmi Obraoi
0: hij woont hier Mousmi Obraoi woont ook hier.
1: Aha.
0: Maar ze komen natuurlijk uit India.
1: Ja,
0: voordat we dat horen van... Nee, India's naam is maar... het zijn mensen die uit India komen... dat ze hier wonen tijdelijk, of maakt niet uit. Hè? Dat neemt niet weg dat het mensen uit India zijn.
1: Ja.
0: Dus mooi seizoen hier luid kaboleur aan het kabolega. Ja. Gussalak jij
1: Gussanakker, we sluiten een stukje af van een brasa.
0: Nani Gussakker.
1: Het was een geweldige weekend, mooi feest. Barca haal, echt grote haal. Het was echt grote haal. En je kon daar ook spulletjes kopen, deerstandjes. En natuurlijk, het mooiste was dat je ook apart, van al het muziek en zo, toen naast toen hier, maar dan zit je apart in de food hall, waar je ook allerlei hapjes, canapina, toen mooiste Aramse Bijtkik Haasekertree. En dat was ook wel apart, hoor.
0: Superleuk, superleuk. En daar hebben we voor gezorgd dat daar weinig geluid was.
1: Ha.
0: Dus je kon rustig urenlang, als je dat wilde, en, gewoon even kletsen.
1: Wat me opviel, deze zijn bij hem op een buitenlijn.
0: Nou, ik had Jenny was niet eens nikkeren, Lloyd. Die vonden de foodcourt zo gezellig, zo aangenaam.
1: Het was ook lekker warm, ook een beetje binnenin.
0: Parkeren, ik heb het nou makkelijker aan. Ja, mensen parkeren. Hebben het nu gezien.
1: Ja.
0: Deren Mina Janetra, mensen hebben het nu gezien, hoe makkelijk.
1: Ja.
0: Organisatie, tip-top.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ook leuk was, vriendschappen zijn ontstaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Nieuwe vriendschappen, mensen zijn... En niet alleen ontstaan, maar ook vernieuwd.
1: Ja.
0: Dus vriendschappen zijn hernieuwd.
1: Ja.
0: Lang
1: ja.
0: Een mooie symbolie.
1: Ja.
0: Dus John Vergetelheid me raken hoera. Kono admi. Soms zie je een neef heel lang niet. Soms zie je een vriend heel lang niet. Mensen hebben elkaar ontmoet. En mensen hebben weer die vriendschap kunnen aanhalen. Die banden kunnen aanhalen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: En mensen hebben intussen kinderen gekregen. Kinderen worden geïntroduceerd aan oom, tante, vice versa. Superleuk, superleuk. Wethouders zijn geweest, trouwens, het is hoogst ongebruikelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Gebeurt echt bijna nooit.
1: Ja.
0: Dat er op één evenement,
1: twee dagen tijd,
0: twee verschillende wethouders komen. Dat is hoogst ongebruikelijk.
1: Gemeente of gemeenteke of wethouders.
0: Nee, Barca. Den Haag is een grote stad.
1: House of Lau, wethouders Den Haag.
0: Is de derde stad van Nederland.
1: Ja.
0: En twee wethouders hebben de moeite genomen... om er naartoe gekomen. Super aangenaam. Hebben hele leuke tijd gehad. Een van de wethouders is trouwe fan van Ujala. Hè? Hij luistert daar heel veel naar. Hij kent ook iedereen. Hij geniet ook van de programma's. Lloyd, ook koffie en chai luisteraar trouwens. Dus dat is leuk. Weet je, leuk om te zien, maar heel toegankelijk. Hele leuke mensen, hele aardige mensen.
1: Maar wat mij opviel, die ego-wethouder Rodjon waar, Uma Salwa met Herb Zalatra. Het was op de zaterdag. En mensen wilden ook op de foto met hem.
0: Die man is super populair. Richard de Mos, daar heb je het over. Richard de Mos. Die man is super populair onder Hindustanen. Echt waar.
1: Ja.
0: Hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar die man is echt super populair. Het lijkt wel een filmster bijna. En mensen willen op de foto met hem.
1: Hij was ook even op de radio. En hij was ook heel inderdaad toegankelijk. Heel normaal. Hè? Dan zit hij dan voor je en dan... Hij vond het ook wel super gezellig.
0: Geen R in elk geval.
1: Na.
0: Soms hebben mensen... Ik hoop Barkat Darjajo Hega. Hojaiga. Na Kali Hindustani, check wat over algemeen. Ik wil Barkar Darja Hoja te Oere leggen, Saman. Utraija, Hindustani bolega.
1: Utraija,
0: Saman. Ze beginnen te vliegen. Ze denken dat ze meer zijn dan de ander.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, blijf met beide.

0: Doe gewoon normaal. En als je impopulair maakt en je bent geen wethouder meer straks, sap kooit ook egari dega. Dus zorg ervoor dat je geliefd bent, goede dingen doet, vrienden maakt. En niet dat mensen een hekel aan je krijgen. Dat moet je niet doen. En dit is leuk om te zien. Ze zijn net benoemd, een maand terug ongeveer. Nieuwbakken college natuurlijk. Nieuwe wethouders. Leuk om die banden aan te halen met hun luid. En we gaan heel veel moois doen voor Den Haag. In eerste instantie primair. Maar secundair voor alle Hindustanen in het land. Dus Hamlok, itana chichkarap. We gaan zoveel mooie dingen doen. Zoveel verrassende dingen. Hamlok is aat rije. Hamlok is aat die. Jaise aap dele afgelopen weekend. Onze vrienden van Ujala. Onze familie van Ujala. Jaise tu afgelopen weekend dele hamlok is aat die. Hamesha. Zolang jij bij ons blijft. Zijn wij niet klein te krijgen? John din hamloke sunne walo, hamloke chordega. John din hamloke evenementenbezoekers, hamloke chordega loid. John din hamloke vrienden, hamloke familie, hamloke chordega. Dan tap schepua hamloke tutta jaiga.
1: Ja.
0: Maar dus zolang dat niet gebeurt, chalende. Hamlok bati na jaar. Hamlok age otu. Piche hamloke sahara die. We houden dat intact. En hamloke Hindustani ke. John Fraga heiga na. Pandit ji heeft dat heel mooi uitgelegd. Hamloke John Kamba. Kamba. Hamloke John Fraga heiga. Hamloke Hindustani ke John gevoel heiga. Cultuur John heiga. Laten we dat doorgeven aan de volgende generaties. Applaus.
1: Ja. Yeah. Ja. Ja.
0: Ik vind dat wel een applaus, want Nee, maar we moeten er trots op zijn, Lloyd, wat we hebben.
1: Tot bhaashan pe, einde pe, chahi applaus chahiye.
0: Precies, maar sunye, ego baat, hama muriya mein hai. Dus,
1: kochi to muriya mein hai.
0: Ek samay raha. Na, hama muriya mein bada chich aachai ga, chalo. Upar se, niche se, aage se, piche se.
1: Haan links, rechts, helemaal, hè.
0: Alle kanten gaan we op. Maar misschien is dat wel de charme.
1: Ja.
0: Lloyd. Hamlok zomaar idhar udhar sabbatien. Klets karila idhar udhar. Misschien is dat juist de charme, Lloyd. Kuch na voorbereiker ke chalo.
1: Maar toch moet je aan mijn kontje aan hebben gezet.
0: Hama moet je aan mijn kontje aan hebben. Muziek share. Dus ik samai raha. Jij hebt dat meegemaakt. Wij zijn leeftijdsgenoten.
1: Ja.
0: Ta hamlok raha. Hindustanische bandjes.
1: Bandjes, ja. We hadden.
0: Maar goed, mooi chalatra. Hele grote, mooie bandjes. Ja, daar genoten van. Ja. Nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Maar hoe is Hindustani, John de Haai, jongeren? Wij waren toen jongeren.
1: Ja.
0: We luisterden niet naar Baitagana.
1: Na, ik kom boerna.
0: Baitagana was voor onze oudere broers. En we hebben ook een baapke gehad.
1: Ja.
0: De oude, andere generatie.
1: Ja.
0: Nou, toen is er iets gebeurd. En ik denk dat de Windersing daar echt.
1: Een grote rol heeft gespeeld.
0: Ja. In Nederland in elk geval. En hij heeft daar nieuw leven in geblazen. Nou, ik heb afgelopen weekend gezien hoe de jongeren van nu.
1: Ja, man.
0: Dus na die hele dip van Baitagana is Baitagana helemaal terug. Dat heb ik nu kunnen zien met eigen ogen.
1: Ja, maar dat komt ook door de Windersing en Shivam Rajaram en Sujal Umrao. En de manier hoe zij het ook naar voren brengen. Hoe ze de mensen, het publiek, ook in laten betrekken.
0: Maar dat jongeren dat zo leuk vinden. Ja, man. Ik geniet daarvan.
1: Ja,
0: oké, ook naar jong op Hamnabati, Lloyd Binnen. Hij doet wel jong.
1: Zo'n Hamkabele, John Batjetu Bolehe, daar ben ik met je helemaal roerend mee eens. Want.
0: Kapitu na eens rehe, Lloyd. Hamar mooi batia se. Hamar batia dat na mooi rehe.
1: Maar ik heb inderdaad ook van genoten. Ham taket rie van Keise. Hoe de jongeren dansen op Baitagana. En dat ze meedoen. En ze zingen ook, hè?
0: Precies dat, Lloyd. Dat wilde ik nog even benoemen. Dus dan, ham ganwan ke tekst van na janila. Eerlijk.
1: Precies.
0: Wij zijn van een. Maar ik vind het zo mooi om te zien. Jonge meisjes van, ik weet niet hoe oud ze waren, 15, 16 misschien.
1: Ja, letterlijk
0: kennen ze de teksten. En ze zingen mee.
1: Ja.
0: En ze swingen mee.
1: Ja.
0: En ze vallen niemand lastig. En iedereen feest mee. En zo moet het zijn. En hier moet er trots op zijn.
1: Ja.
0: Sunewalo.
1: Zeker.
0: Kabhitu na giraya apan Hindustani. Hou op met dat ding. Ke Hindustani, aise Hindustani. O ham na mangila sude. Ham se tu juist bolie Hindustani. Top, hè.
1: En social media benadering. Gaan we het
0: ook benoemen? Ja. Maar dik, bij ons nu. Incidentvrij, toch?
1: Ha.
0: Maar koi na likjes. Ki etna mooi raha. Incidentvrij. Maar dhalle kuch ho jaat wahan pe.

0: हाँ तब देखते ना,
1: तब सुनते ना, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी
0: फेसबुक एकदम दग जाता।
1: सुने बोलो कापदर में एतवार हो अब मैं दत नहीं खतीफ कहूं इधर उधर जहां ढेर आदमी आएगा लोहित हरदम कुछ हो सकेगा, हरदम कुछ हो सके। हम लोग के लेके नाम भलबाद असम दंग बार फॉर एम्प्लॉय ओम एन एक्सेक्ट नोह केयर दत कॉम दूर द गेवेल्डिग ऑर्गेनाइजेशन en door die fantastische mensen die zich fantastisch hebben gedragen. Daar komt het door. Als je die combinatie kunt hebben, Lloyd.
0: Ja.
1: Het begint ook vaak bij de organisatie zelf.
0: Ja, toch.
1: Toen je ulta iets creëert en je gaat niet goed om met je mensen, dan krijg je ook wrevel. Dan krijg je ook mensen die geïrriteerd raken. Maar als je alles netjes doet en goed doet, dan is er geen reden voor dingen gedoe, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus... Maar ik heb je een mooi gel, niemand praat erover. Sunewalo, ik nodig jullie uit om nu wel een bericht te plaatsen.
0: Ha.
1: Om te zeggen, ik ben trots op Hindustanen. Ha. Ik ben trots op Ujala. Ik ben trots op Brassafest. Ik ben trots op Den Haag. Ik ben trots op heel Buiten Nederland, Ghana. Op alle Hindustanen. Doe dat ook. Want zo kunnen wij ook feesten. Zo kunnen wij dat ook regelen.
0: Ha, toch.
1: Het hoeft niet altijd dat negatieve te zijn. Kappen ermee. Hé, Gussala gay. Applaus. Applaus.
0: कितना अप्लाउज लिए
1: हाय लॉयड और कौन सी बताए यार देखी तो वार ओवर वेट है लॉयड हट एक ना करना पे उनसे
0: वेल वेल के वेल अच्छा आज हम एको एको एको भयानक
1: बिग तो एको एको एको एको जाला बिग तो कुछ
0: भी एको भयानक खबर हम पढ़ ली वाटी किफान हम देखी ला किफान इट बिगिंस एर्गस इन चाइना एंड वर्ल्ड वाइड सुलो दैट ओक मे टू मेक हैव इट नॉट सेल्स एंड ना होएगा मैं एक मार्क में तो वाला मेजर सॉर्ग की ढेर जन है जो अपन एनसामहेट में AI के अपन जीवन साथी बना लवे हैं of फ्रेंड जो फ्रेंडिन जो बना लवे हैं AI रोबोट से जिंदगी गुजारेंगे
1: जीवन साथी ऐसे बोल
0: जीवन साथी बना दोस्त जीवन साथी बना ले दोस्त द बताइए दोस्त दैट ये दोस्त द डोर नहीं मेरा आउटकम्ड ये प्रात में दी पर्सन
1: ये हैप तोह फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंडिन थाउस
0: या मैं
1: आज तक मेरे वेग
0: या Dus, maar dan de larken worken bijna hoega. Dus
1: maar dat betekent... Nou, huh?
0: Larken worken bijna hoega. Dat betekent dus...
1: Hoiseke, Charlotte, hoiseke wel.
0: Ego, deze me komt die kabel janta hoega. En als dat gebeurt, dan heeft dat ook te maken met alles. Hè? Dus komt die inwonersrega, dan komt die dus wat eigenmee jijga, wagera. Alles en nog wat gebeurt er dan. Hè? Als, oh, ja. Als er niet meer kind, als er meer sterftegeval is dan mensen geboren worden, moet je ze even weg mijn eigen kabel. China met althans.
1: Maar Lloyd, hoe je je hem ook kijkt daar behandeld kort
0: op jullie toch? Ja, ja.
1: Als je twee jenen bij elkaar bij auto 2.1 lerken na behuil, dan betekent het dat de bevolking aan het krimpen is.
0: Ja.
1: Heel simpel. Dus doe je niet eens een hij gaat 2.1 rekenen, lerken. Maar dat gebeurt niet als je maar 0,6 hebt of zo. Ha? Dat is zoiets. Kitna snel achteruit jij gaat, Chijua.
0: Maar daarom komt China met strenge regels. Met betrekking tot dus mensen. Krijgt, dus, ja.
1: Weet je wat je krijgt? Je krijgt spookdorpen.
0: Ha?
1: Supermarkt Kejaiga. Koina is supermarkt Jaiwali. Maar los daarvan, je hebt nu heel veel dingen op één hoop gegooid, Lloyd.
0: Ha, ik heb
1: je
0: alles
1: hebt
0: op één hoop.
1: Bevolkingskrimp gedaan. Maar waar ik naartoe wil eigenlijk, is iets anders.
0: Ha.
1: Het welzijn van mensen.
0: Boy.
1: Sociaal, mentaal, fysiek even tjorde, maar sociaal, mentaal. Weet je, dat hangt samen met het feit, met wie ga je om, wat doe je in het leven.
0: Ja.
1: Als jij totaal geïsoleerd thuis zit, alleen achter je laptop, alleen achter je computer of met je virtuele vriendinnetje of vriend, of misschien wel met een fysieke robot, het kan allemaal tegenwoordig, en je gaat er echt in geloven van, hier maar doen, jabba, dan raak je toch helemaal geïsoleerd van de wereld.
0: Helemaal.
1: En mensen zijn sociale wezens, dieren eigenlijk ook, maar mensen helemaal. Als wij niet onder mensen begeven, als we niet met mensen praten, alleen maar met techniek bezig zijn, Dan verlies je alle realiteitszin. Op een gegeven moment krijg je dan opdracht. En dit is het probleem nu, waar we naartoe gaan.
0: Ja.
1: Robotke opkomst, hamlok batay libati. AI-ke opkomst, kunstmatige intelligentie-ke opkomst. Sapkojanega, het is niet te stuiten. Maar wat gebeurt er nu? Er zijn dus programma's gamingprogramma's, platforms, software die ontwikkeld is. Die opdrachten geven, Lloyd, aan die mensen die helemaal in dat ding zitten en denken, hey, Dunyaba, van vermink jezelf.
0: Mooi.
1: En dan gaan mensen snijden in hun eigen huid, in hun lichaam. Dan wordt de volgende opdracht, steek een pen in je oog. Dan steken ze een pen in hun oog. Nee, echt waar. Toen Hasila.
0: Maar dan denk ik van, hamloke.
1: Tor buddhi raaks dusdanig beïnvloed.
0: Ja, dus
1: ik denk. Toen echt zo tjeki ohi dunyaba. Ik wil Auratraha, die had een baby. Die zat zo vast, samen met de man, in die games.
0: Ja.
1: Ki ophulge ki ook een baby ba.
0: Boy, degelijk toch?
1: Ze zaten helemaal in die virtuele wereld, avatar. Toch? En dan nemen ze een avatar aan, een altaar. Eigenlijk komt het uit het hindoeïsme.
0: Yeah.
1: Hè? Avatar is gewoon altaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ze nemen een andere vorm aan, een andere naam, andere identiteit bijna. En die mensen geloofden dat echt. En daar lag een baby dood te gaan.
0: Ja, man.
1: Dus mensen worden helemaal binnengetrokken in een virtuele omgeving, raken alle realiteitszin kwijt. En als ze doorschieten, gaan ze ook elkaar verminken. Of zichzelf verminken, sorry. Tot aan zelfmoord toe.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg gevaarlijk, die tendens.
0: Het is heel erg gevaarlijk.
1: Dus we zullen wel ook elke keer, als je kinderen boven aan het gamen zijn of iets aan het doen zijn. En die nu op haar toorzangena meedoen krijgen, wees dan niet trots. Kie hem al die nu op haar computer kepje. Wees niet trots.
0: Padhega.
1: Na padhega. Bahut chalak hai hem al ladkwa. Dek to computer pe kon kon chit jane kare. Hem na samjil kuch acha bhaiya. Maar hem al ladkwa hamar klein kentwa. Ik hoorde tafak looit.
0: Yeah.
1: Oh, chit joa sunne walo. Wees kritisch. Wees kritisch.
0: Dus, boodschap op hier. Ja, van ga meer naar buiten. Hey, kom naar Brazzaville. Kom naar de meervaart. Ontmoet mensen. But ja. Hey, ga eruit.
1: Maar je raakt toch contact gestoord, Lloyd?
0: Ja, natuurlijk raak je contact gestoord.
1: Als je dat soort dingen niet doet, hoe ga je in de echte maatschappij bewegen? Dan ga je nog meer isoleren.
0: Abbe kan je ke baat, hem geen ego dukaan mee, ego bekende dukaan hege, heel Nederland.
1: Hamlok naam na boli laat, zei Google.
0: Maar dan loop ik daar en ik wil geholpen worden. Ik heb een vraag. Ham de kila kabelé, magazijn was er, hitjes aanhege, en die moeten allemaal uitgepakt worden en weer in die schappen gezet worden en dergelijke. Ham de kila kooi kam kartana hege, kan ik oude traha, twee personen, drie personen bij de kassa. Maar dukaan bhar mein dekhi sab sauda dharal hega, maar koi na kaam karega. En toen dacht ik bij mezelf van, dit is wel erg. Dit is echt erg.
1: Het is heel erg, echt waar. Er zijn een paar hele grote winkelketens. Ik ga geen namen noemen. Maar dan moet je 4 minuten, 5 minuten zoeken naar een medewerker.
0: Ja.
1: Dan ben ik al geïrriteerd, echt waar.
0: Ja, nou, zeker.
1: Als ik 5 minuten later op die afdeling moet gaan zoeken, ik kooi naar Janega, wie daar helpt.
0: Ja, maar los daarvan denk ik van, er zijn geen mensen die willen werken.
1: Nou ja, kennelijk niet. Maar ja, robots kunnen die dingen wel doen, hoor, Lloyd. Ik ook kom zo'n gar aurat, ook heel fikker het. Zie je niet? Mooi dat, Tork had hij.
0: Ja, toch?
1: Ook het namelijk dit is Lea.
0: Lea,
1: ook heel fikker het. Lee, nakamai toch, maar Lea wel.
0: Lea, welkom.
1: Ik robot, maar kan niet dat ik dat saar. Maar iemand die vragen kan, man. Kijk, dat soort domme taken kunnen ze overnemen.
0: Ja. Ja.
1: Maar dus kan je geen supermarkt?
0: Acha?
1: Ik word toerie hiermee.
0: Maar toen kan je naar de supermarkt. Toen kan je
1: nooit. Dus mijn vrouw heeft een lijstje gemaakt.
0: Ha.
1: Normaliter heb ik er niet mee te maken met dit soort problemen.
0: Ja.
1: Maar ik heb een probleem met mijn boeripe.
0: Dus toch jij keer al de supermarkt?
1: Met per al de supermarkt. Jij keer saar. Ik ga wel mee met haar.
0: Ha.
1: Of met die kinderen. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Maar dan hoef ik zelf niet na te denken, toch?
0: Nee.
1: Ik kontje kamtiba, kontje kidekba. Dus deze keer moest ik in mijn uppie gaan. Hoi, zeg ik, Baris mee. Maar ik ken die rijen toch niet goed van de supermarkt. Ik kon rijden met kontje dat kalba. Want ik doe dat soort dingen niet. Dus hamjaila voor de gezelligheid naar de supermarkt. Maar ik let niet op.
0: Ja.
1: Wel.
0: Ha.
1: Dus mijn vrouw heeft een lijst gemaakt. Ik denk wel van 12, 13 producten.
0: Ha.
1: Supermarkt kwam ik gaan tamen.
0: Ik wilde net gaan zeggen, van mij heeft het heel lang geduurd voordat je thuis kwam.
1: Het was echt een ramp.
0: Migado.
1: En je ziet geen enkele medewerker.
0: Ja.
1: Want medewerker John Heijkijk had, die gingen al die vulken dat Rabichan en ja. Police op Kim Storker. Dus hem niet kan je hem tjallie supermarkt kwam. Op een gegeven moment dacht ik van, joh, dit werkt niet. Nou, weet je wat ik doe? Ik ga rij voor rij lopen.
0: Ja.
1: Or lijst 12 van John, maar daarom onthoud ik er een paar jaar kon je het lekker lopen. Ik heb dat lijstje niet gemaakt, hoor.
0: Dan kijk dus dan toe, rij maar met Gomle. Kijk dan, rij maar met Gomle.
1: Dat was echt een ramp. Niet. Dus op een gegeven moment sta ik ergens.
0: Ja.
1: Helemaal netjes, want dat is die echte Tori.
0: Ja.
1: Loopt er een bekende vrouw langs me.
0: Ha.
1: Een beetje geïrriteerde mevrouw. Ja, volgens mij niet gelukkig. Ha. Thuis niet gelukkig. Ha. Zegt ze tegen mij, wat wilt u nou? Ik heb mijn karretje daar neergezet. Ik kijk in die koeling.
0: Ja.
1: Van Kahape Heiga kon doet, Kahape Heiga kon yoghurt.
0: Ja.
1: Want mevrouw schrijft ingewikkelde dingen op dat ding. Aysan yoghurt, Aysan doet, Aysan i, Aysan u.
0: Hoe lijst dat benauwd heiga? Toor jarje ze benauwd heiga toch?
1: Jo, je ziet die kast daar, je bent kaasurukari. Dus ik zet mijn karretje daar neer. Komt er zo'n brutale vrouw tegen me zeggen, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? En mijn kaart staat hier. Hoezo, wat wil ik nou? Ik ben toch aan het zoeken hier.
0: Toen was ik naar bolle, naar kus poetsle. Gommelen, wat wilt u nou?
1: Boy, mijn gozalig. Luid het naar Gary Ditty.
0: Ja, dan moeten ze vooral niet bij jou komen.
1: Nee. Maar, dus die vrouw zag er heel zielig uit. Dus ik heb me ingehouden. Ik had zoiets van, Ik heb garen naar mooi jij. Galau is een bolie. Dat straalde ze ook uit. Weet je, dat zie je soms aan mensen.
0: Yeah.
1: Weet je dat je dat kunt zien aan mensen als je levenservaring hebt?
0: Ja.
1: Ik go admike chehra se, ik go admike jon manier pe utake higa gedrag karega.
0: Ja.
1: Kun je al lezen?
0: Ha.
1: Ki oker gareke situatie mooi he ki na. Ik kan dat.
0: Ja, no?
1: Ik kan het. Echt waar. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen.
0: Hem eisen klaar te Samen kan bijna liggen, je kon je liggen.
1: Toch een dekde. Toch een dekde, je poek de. Kon je te maken. Hem doen ook aan zijn gelen. Hallo.
0: Abbe, de keer lamba rijden. De keer lamba rijden, lag jij te liggen.
1: Nee. Zo'n die mensen die dat voor geld doen, zullen hun redenen hebben. Leuk.
0: Maar
1: trappen niet in zo'n nevallen. Maar iemand die gewoon levenservaring heeft. Veel,
0: ja, natuurlijk.
1: Veel met mensen heeft gewerkt.
0: Tuurlijk, dan zie je dat.
1: Je kunt dat wel merken aan iemand. Of iemand gelukkig is of niet. Je ziet het.
0: Toen iets wat bolega, maar ik dacht aan Rally. En
1: Kon je aan Rally, toch?
0: Ik dacht aan Rally. Ik dacht aan Rally tegenwoordig. Ik dacht aan Rally. Ja, nette vrouw hoor. Toen had ik wat
1: Hoezo net? Wat bedoel je met nette vrouw? Wat bedoel je nette vrouw?
0: Nette vrouw, mooie pijn.
1: Wat is een nette vrouw?
0: Ja, net.
1: Wat dat bedoel je met een nette vrouw?
0: Lekker slordig pijn in haar. Mooi dik had haar. Oké, weet je.
1: Dat bedoel je met een nette vrouw?
0: Het was een mooi mens. Laat me daarop houden.
1: Een mooie vrouw. Een nette vrouw.
0: Een mooie. Nou ja, nette. Ik weet nou, ik zeg nette. Ik weet niet. Maar mooie mens. Mooie vrouw.
1: Nette vrouw. Je bedoelt bijna van, ja, ze is geen prostituee. Of dat bedoel je met nette? Je moet gewoon zeggen, mooie mevrouw.
0: Okay, het was een mooie mevrouw, die kwam en die praat met mij. Op een gegeven moment zegt ze van, de kilo heb ik ook mooi kana hega of mooi cheese de kriga. Nou, ik lust wel een broodje.
1: Maar dan kan
0: een broodje. Ik lust wel een broodje dit en dat, of ik wil een bar. En je, hé? Hoezo? Oké, Tujana? Bolena, Celina?
1: Is wel leuk hoor, Lloyd. Nou, dat soort dingen zijn wel leuk.
0: Oh ja, ik weet het niet hoor, maar Kiki Berkbero.
1: Die vrouw toch?
0: Dacht ik niet hè?
1: Zij heeft je toch uitgenodigd? Die mevrouw heeft je toch
0: uitgenodigd? Ja. Hoe dat je hoort,
1: mega, de vrouw manipuleer je.
0: Ja, die heeft me helemaal
1: gemanipuleerd. Jij bent te makkelijk te manipuleren.
0: Nee, maar ik vond het zielig. Ik vond, aan de ene kant vond ik het wel een beetje zielig. Maar nou ja, weet je wat? Toen maak ik hij breed te leven.
1: Zo, maar mij ego chits, ik ga ze mee uit. Dit gaat op voor jou nu.
0: Ja.
1: Op toe ik hier vrijgezel, hè?
0: Vrijgezellig, hè?
1: Dit geldt voor jou nu.
0: Ha.
1: Kooi keer को एक औरत के दिल तू ना तोड़िए
0: ना तोड़
1: जस अगर एक औरत तो के बोलिस चलिए गोबारा खा ले जा दे दे गोबारा खा ले
0: वही तो कर ली तो, तो,
1: एक औरत तो के बोलेगा फलो चली के अंदर चली कहूं घूमे
0: तो किंदर बनाओ
1: किंदर स्पेल तो किंदर स्पेल तो कर दिए कोई बोलेगा फसु ना हम हमें को किंदर वेंस में कर दिए लो तू सब कोई के देवता बातें तू तो सेवा में भी रह रही है तू ना सोपो ये मत सेवा
0: ik heb een broodje voor die mevrouw gekocht we zijn wel niet hè कुछ तो मुई काम करी जाए अपन जिंदगी में
1: तू बोल के बोल तू कर के अब बोलेगा देख ले तो
0: या मैं ना यार
1: मुझे नहीं दूं तो लो
0: ओ ना चाहे बोल के ना मैं फंड
1: देख हम लोग कितना चीज कर दे
0: ik vond het wel grappig ik vond het kaboliham
1: Nee, John, je kar dele loit.
0: Nabolle kleine? Acha,
1: nabolle. Nee, zo zijn wij niet toch.
0: Nee, nee.
1: Om nog kuch karke toro boli la. Wij zijn maschijn, wij zo dat zo dingen niet. Zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn van die goede nette Hindustanen. Die het goede voorbeeld geven.
0: Ja, mooi Hindustani, Mlubati. Hamlok Hindustani, bood mooie jaad.
1: Netjes.
0: Netjes.
1: Netjes. Netjes Hindustani.
0: Hamlok Hasila, Gaila, Nachila, genieten van.
1: एक को लड़ाई झगड़ा कुछ ना दोस्तों मांगे नेचर्स हिंदुस्तानी के साथ ओम जाई तो तू जानेगा कहां ये
0: या
1: दिलगी ना करिए
0: ना
1: उजाला के इवेंट आवेगा लोहित हम बोली मत नखेर कर दिले हमें
0: ना हम तो के ना नखेर कर लिए वहां हम बोले का दिन की काबले कौन सी आवेगा कौन सी हम लोग करबे एंड द ग्रेटेस्ट वॉइस द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर
1: नमवासो
0: द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show uit het hoofd van Boldeli hè
1: uit het hoofd dus ego show mee
0: Ja, man.
1: 30 zangers of zangeressen. Zullen we wel mooi zijn, zo niet? 30 dheer hoeveel?
0: Ja, bouw dheer hoeveel.
1: Hamne niet chijwa tor agwa hai ki na loit
0: na chijwa agwa na hai ja
1: kar diye
0: nahi ma
1: kon kon sanger sen sanger hai
0: de inloop is inloop was is zo dus de jouw avond jouw mooie avond op die zaterdag begint om to garse to kable hè mooi bar banwa mai ke mooi ses has ke ye en voor de mannen ook natuurlijk hè dan begint je zaterdag middag al vanaf 5 uur dan rij je naar de meervaart om 7 uur is de inloop dan kom je binnen je krijgt een drankje Je gaat met mensen praten. Een heleboel mensen zullen daar zijn. Wij zullen ontvangen. Anand, vooral toen ik ontvangen kreeg. Hey, trouwens, toen had je koffie een slurp. Wat naar liggen? Dat
1: mis je. Namilal.
0: Wat ook namilal. Wat
1: een koffie doen we
0: hier.
1: Dus denk je, het valt allemaal tegen.
0: Het valt meteen tegen.
1: Mijn man hem wat hij door om je koffie doen. Het is wel vervelend.
0: Het is wel vervelend. Toen denk ik, ik ga niet om ouderen kunnen dat krijgen. Toen denk ik dat.
1: Het is wel vervelend. Het is wel तो वो यालूर्स बातें हमारे ऊपर जैसे हम कॉफ़ी पीला
0: नाउ एक मुझे
1: मोर्सू हम पीला कॉफ़ी
0: अदमियन अदमियन ब्रासा फेस पे बोले कि कहाँ बात वो अदमियन जो इतना स्लर्प करे इतना मोर्सू से स्लर्प करे मैं दैट कॉमन से एल्के केर उका मैं दैट विल से वेल होर होर एक वेदर नीट
1: या मैं तो मुझे आई फॉर कॉफ़ी सॉर्ट में देर
0: ओके ओके ओके ओके अच्छा मैं खुद
1: इका पानी पिया पानी पानी कैन आई टोक नीट सो ड्रिंक लो आई कैन नीमंड फॉर द गेक होल्डर
0: नहीं
1: अर इज गेन कॉफ़ी दिस अर इज वेल चाय मार इज गेन कॉफ़ी
0: नहीं कॉफ़ी अच्छा ik had het over de Greatest Voices of Bollywood in Meervaart 19 september. Raaske Saatbeerse inloop. Je komt binnen, je gaat drinken, je gaat praten. Tories en daarna over na een uur. Dan begint het concert. En in het concert is Mousie Oberoi, Ayan Mukherjee, Shekhar Kumar. Boyke Datadin is er ook bij. En Nizam Waghi te zijn is er ook bij. Met, ja, onder begeleiding van Mumbai Beach. Mooiste Bolli.
1: Perfect, perfect, Lloyd. Maar eigenlijk, hè, Lloyd,
0: ha.
1: Gaat het niet eens om die zangers en zangeressen die daar op stage staan.
0: Het gaat om het samen zijn.
1: De mooiste soort hier. Eigenlijk gaat het om het concept.
0: Ja.
1: En het concept is weergaloos.
0: Ja.
1: The greatest voices. Sabse barka barka awaas. Sabse janel pehchanel awaas. Waar pe ego show me to sunie. Van Talat Mahmoud tot aan... noem ze allemaal, Lloyd.
0: Asha Bosley, Hemant Kumar,
1: John
0: Kumar,
1: Mohammed Ravi.
0: Ja.
1: Kiusab, Hem, Lata. Ik weet niet, heel veel mensen, artiesten, John, ke, hama lage lijst van na, je niet om betekent, maar 30 go stemmen zonne wale, 30.
0: Ja.
1: 10 go stemmen, na Kali Kishore, Rafi, Mukesh dus, maar veel meer. En al die mensen daarvan hebben nummers in elkaar gezet, is echt een heel groot project dit. Zo nu wel 19 september wel meer van theater Amsterdam meer ga ze niet cherke din. Barca project hij gaat Barca kam hij gaat Barca productie hij gaat. Ook er met hij gaat dat we heel veel energie erin steken om die nummers in elkaar te schuiven, Lloyd.
0: Ja.
1: Omdat 30 gogana hamlok wana gapa be.
0: Nou, natuurlijk.
1: Dus
0: niet.
1: Wat we aan het doen zijn. We zijn nummers in elkaar aan het schuiven.
0: Ja.
1: Maar je krijgt daardoor hele verrassende combinaties.
0: Mm.
1: Dus dat is superleuk. En ja. Die artiesten die daar staan, of het nou de vocalisten zijn of de muzikanten, allemaal toppers die daar staan. Het wordt echt superleuk. Van vioolspel tot aan, ja, noem maar op, Lloyd. Pianospel, sapkutjomandrenga.
0: Ja.
1: Dus het wordt echt great. Het wordt echt great.
0: Het wordt zeker great. En voor de mensen die het weten, John Aitje, collega meervaar met Tulonjana hier, Toma Aye. Je krijgt een gratis drankje, gratis garderobe. Al gratis toilet, Sava toilet, mooi toilet. Okay. Dus toen okay. Gratis vind jij ze keer.
1: Or Kursia John Torba, Gul naam zere hier.
0: Ton naam zere. Dus hier heb je wel bij ze keer. Dus toen klaar ik hier naar bij ze keer Kursia hier. Hier zit je echt rustig te kijken naar een concert.
1: Hey Lloyd, wie komt daar binnen? Wie komt daar binnen met koffie?
0: Hey,
1: wacht, wat is dit?
0: Ja.
1: Hoe heb je dit gefixt?
0: Ja, natuurlijk. Ik zit vol verrassingen. Ik zit vol verrassingen. Doe Janet toch?
1: Look, op de valreep. Op de valreep.
0: Ik zit vol verrassingen aan. Doe Janet. Toen gaan we naar Janet en beter. Look, dat mooi zijn.
1: Nou, oké. Een beetje. Niet net. Net. Toen maar nou wat zien haar. Nou
0: wat zien haar.
1: Oké, dat mooi zijn. Trouwens, ik heb Purana zien haar. Wacht niet, Lloyd. Age onderdeel wat. Ik heb vast onderdeel.
0: Vast onderdeel. Ik
1: heb Limburgse lekker. Ik dam Oeper groot. Groningen tel ik agora je gaat mee.
0: Aha, zeker. Zeker.
1: Tora stel de hier toch uit. Tora nam het hier. Tora nam het hier. Tora nam het hier. Lekker.
0: Trouwens, iets leuropoignon.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Ja, iets leuropoignon to Kalevert. Ja.
1: Ay.
0: Y se lo apoyan tu calabate buro wabi
1: cara.
0: Se lo apoyan. Y se lo apoyan tu calabate buro wabi cara. Se dan ham buro wabi balkali to. Buro wabi vijay ke balkali.
1: Ey, ook een boerwaad te boelega.
0: Ha, toch belke liet
1: het. Nee. Khabardar, beta. Aise mat karna.
0: Ose ham batjaela, toch ohu wie is ne karis. Hamali kaha kare tu. Bole voor het eerst ham is ne kalle bati.
1: Ik denk dat radio uitnodigend is.
0: Hamali tu anand ke chalna overlelie. Bole ham bole voor het eerst ham kalle bati is. Nou ja. Oké.
1: Hede, ja, pe hamar. Hamar sab kuch gir gaya jameen pe Lloyd hum khawat rahe hain
0: coffee thar gaya
1: ai ma sunne walo sun dat slurpen van koffie daar heb ik alleen recht op Omar patent bouwen dus tulala ji ye slurp kare ghar acha kahupe Omar patent ba
0: vooral restaurant mein of fancy jagah pe na ji aise slurp kariye
1: na ji bara bejati ho hindustani ke yaar Jadi, we hebben daar mangila Hindustani ke bejati Lloyd.
0: Ik kom bunna.
1: Maar er zijn mensen daar gekomen, hè, Lloyd.
0: Aha.
1: Boy, ik switch continu van links naar rechts.
0: Ja.
1: Even wat je. John 10 dai per dag zo nega koffie en chai. Echt waar?
0: Ja. Nee, dat weet ik.
1: Drie
0: dat
1: keer
0: weet
1: gewoon, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Het is zo leuk om te horen. Bole hamlo ke pet na bharega. Gewoon bole hamlo gratiak pirek dai sun lela.
0: Nee. Maar de mensen die leuk. Thuis luisteren, wij luisteren ook naar Koffie en Chai zelf. Hamlo ben aan het heb je hem geen los sun lela. En wij lachen er ook op.
1: Nee, als je hem lok pangla neer. Dat heb je een beetje zo. Ik pangla wakker denk.
0: Even terugkomen op The Greatest Voices of Bollywood. Ja. Drie kwart van de zaal is al uitverkocht. Dus toen wacht hij naar carrière. Ham men naar bollen die roodje ki kartwa kinle.
1: Lloyd thak jaiga bollen. Lloyd naar bollen heb kiet.
0: Dus alsjeblieft.
1: Heb kiet naar bollen sare.
0: Dus toen alsjeblieft op tijd kinle. Want echt, je gaat er spijt van krijgen. Want hoe
1: tjit wat hard jaiga. Kan hap ik je niet. Kan kartwa kinle.
0: Meervaart.nl. Gewoon meervaart.nl.
1: Appen 06 nummer wat dit dan?
0: Nee. Meervaart.nl
1: Lloyd, geef je snap aan die mensen, hoor.
0: Nee. Ik kom bunna.
1: Allee, maar snap wat dit dan, ja, kijk.
0: Kon snap wat om hangen, hega, maar.
1: Voor al die nette vrouwen die net hebben beleden. Eerst noem je ze netjes en dan beledig je zo'n vrouw. Hé, hey, je bent echt brutaal.
0: Amar Mohammed, ik heb het niet van tevoren nagedacht. Want gewoon Mohammed en Likardia, ja, soms komt het goed uit en soms heel slecht uit.
1: Maar dat brutale, echt waar. Eerst maak je die vrouw netjes en daarna zeg je van, ja, ze heeft me getild. Ze heeft me gemanipuleerd. Ik moest een broodje voor haar kopen. Moest betalen.
0: Nou,
1: snap toch deze kina. Snap wat ook deze kina.
0: Nee.
1: Je hebt geen snap gekregen. Je hebt wel een broodje gegeven, maar je hebt niks gekregen.
0: Ham zo die kinderen snel zijn, maar ze bhagi.
1: Het is bhyanak, Conorah. Het is bhyanak. Dat kon ook bhyanak zijn.
0: Nee, bhyanak na raha. Het was een mooi mens.
1: Deel ke bhout achha raha, inderdaad.
0: Nou ja, uchi joh na wo sikila. Baki, hamla, kahe na openlijk sab chij bolie la radio af, hè?
1: Kom door jou, je bent sharam toe baten. Dat is het probleem van jou, toch? Hey, dit is uitlokking. Hè. Als iemand mij een keer gaat aanklagen, Lloyd, sleep ik je mee in mijn vallen. Want jij hebt uitgelokt. Jij lokt uit. Ham is het niet normaliter nabat jij la koisena, kabina bolila. Maar omdat jij die dingen uitlokt.
0: Hé, jongen, echt serieus. Hamme
1: bolek par jij gaat, Chijuan.
0: Toke corrigeer.
1: Ja, nationale radio.
0: Toke corrigeer, kijk maar.
1: Ha, bara anet hoe, jaar. Chijuan, mooi. Ja,
0: na, ik heb een mooi.
1: Maar zoon, dus die mensen gaan naar Meervaart en dan kopen ze een kaartje.
0: Ja.
1: Moeten ze naar Meervaart Theater toe? Nee, toch?
0: Nee. Trouwens.
1: Gewoon online kiezen, Chijuan, jaar. Gare baithe tu kin sakega.
0: Gare baithe tu kin sakega.
1: Jij je meervaart.nl, dan denk je hem op 19 september ke programma.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ha?
1: Of Ujala intip karie, dan heb je hem zo chila. En dan zie je de Greatest Voices.
0: Greatest Voices. Het is heel makkelijk. Mensen weten dat ook. En als je niet weet, vraag je kinderen of ze even helpen ermee.
1: Ha. Juist. Orbiaan zei hem ook op een post bij Karabé. Dus toen heb je hem ook bolega Instagram, pe Facebook, pe subjaga pe je.
0: Ja.
1: Dus vanaf morgen kunnen mensen dat zien. Toen op een karta kinle, agese. Jitne aage se kin ye, utne aage baithi ye. Haan kaise aur outlook kari. Aage se kin, aage baith. Aage se kin, aage baith.
0: Paache se kin, to paache baith. Paache se kin, to balkon pe baith.
1: Nee, maar zo werkt dat ding toch. Dat moet je Lloyd niet aan snap gaan sturen, want Lloyd gaat het ook niet kunnen oplossen.
0: Bij ons is dit naar reclame veranderd. Aage se kin, to aage baith. Paache se kin, to paache se baith.
1: Zo is het.
0: Ik wil laatste berichten uit Japan. Japan zie hem ik gebeur middel. Waarop ik een admi 36-jarige man. Medewerker op Pakrania is een medewerker van een middelbare school. Hoe kijken dat? Hoe hamster ke daarbij ke maar dood? Hamster.
1: Is op Japan er gewoon pakkelijk gekregen?
0: Hij trapte die hamster gewoon dood. Hij neemt niet kijken, Moriyama. Hij neemt niet aan elkaar helgen.
1: Ik heb gezegd, jij is sankal. Ook een moeder sankal.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Ook een roeper kooi sankat hoi, sankal moeder.
0: Insan kus na kare. Soms denk je van, hem loke buddhi kaha kar chal jaya kabi.
1: Ai boy. Trouwens, ik wil laatste baat, Lloyd. Daar stop ik er echt mee.
0: Ja. Het is genoeg geweest.
1: Genoeg hoor je bij het natuur.
0: Een
1: mevrouw was daar met een meneer.
0: Gelukkig, meneer.
1: Gelukkig, de heer.
0: Meneer was
1: heel lief, heel lief stel. Hem boel gelie.
0: Meneer raak ik meester.
1: Nee. Ik ga meneer, ik ga mevrouw. Heel lief. Maar de meneer had gewoon normaal aan. Jij zei, hè? Maar die mevrouw had heel erg mooi aan. Zegt die mevrouw tegen mij, want hij moet het nou netjes.
0: Ja,
1: probeer ik alleen maar naar Lukbal. Maar omdat hij kan kunnen
0: trainen. Redelijk.
1: Ik ga 5 per rally, ik ga 6. Ik ga 6 per rally, 5 per 6 per.
0: Nee, 6.
1: Maar die mevrouw zat op een 9 en die meneer zat op een 6. Qua kleding. Zegt die mevrouw tegen mij, van ik ben puntje, fan, bla bla bla, allemaal leuk.
0: Ja.
1: Maar toen boller het aan het, kijk jij netjes uit.
0: Dek hamaradamia.
1: Nou ja, daar kwam het erbij. Maar zij was inderdaad heel erg beeldig gekleed. Dus dank mevrouw, kijk toch loket naar wat Yasunega, mooi ze.
0: Nou.
1: Dus je bent op 19 september, dat het hoe je gaat hier, maar netjes zei je. Meneer, toch netjes zei je.
0: Nou, een applausje voor die mevrouw, hoor. Oké, Anen, dankjewel. Voor,
1: dankjewel. Mooi rijden.
0: En morgen zijn we weer met koffie, chai en middagshow.
1: Yes, thank you. Bye bye.
0: Oké, bye bye. Sunwallo, ja, de kamer is toen koffie, chai, middagshow. Het begon heel rustig. En uiteindelijk... Hazi mazak ho gaya bhi. En heel veel gyan ke baad bhi. En natuurlijk ook gussa ke baad bhi. En natuurlijk over mooie, onze mooie gemeenschap. Onze mooie Hindustanen ke baare mein. Hum log baat bhi kiye hain. En onze mooie weekend jo raha. Aur bhi aane wale dino mein. Aur bhi kya kya hone wala hai. Wat we allemaal nog gaan doen. Laat het een verrassing zijn. We hebben heel veel werk te doen voor de gemeenschap. En voor ons ook, hè, uiteraard. Maar wij doen het voor jullie. Ja, de kavel is een heel koffie-chai-middagshow. En oh ja, de collega's, radiocollega's van Amor, die waren er ook op Brasa. Ook leuk. Een nieuwe maand is begonnen. En gelukkig ook een dag waarop we na al die regen gewoon weer wat zon krijgen vandaag. Ha. Misschien is dat meteen een mooi begin. Niet alles hoeft anders omdat september begint. Nee, kies gewoon één ding waarvan je denkt. Waarvan jij denkt, tu John Sochega. Dat wil ik deze maand net iets anders doen. Net iets beter doen. Soch, meer hoef je niet te doen. Pak je koffie en chai. Of nog een koffie, of nog een chai. En geniet van je dinsdag. Namaskar, een mooie eerste septemberdag. En blijf vooral luisteren naar Ujala Radio. Mooi.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Oejala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Challenge.

You are Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरी पहली
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

You are. Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.